0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees.
9: Truus hier, hoe gaat het?
8: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
2: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
7: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
4: Oh.

0: agenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegave. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 16:00. Gratis toegang. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8:00. Toegang is gratis.

0: regioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt, zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn.

0: naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
7: Oh.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
5: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht, een kort overzicht van sport.
6: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom weer bij het programma.
1: Dat wil ik.
0: Nou ja.
1: Ja, jij zit zo de beeld te doen.
0: Ja, nou, ik doe gewoon normaal. Het is 9 mei alweer. Oelei. Het is wat? 9 mei en dat is hartstikke fijn. Nou goed, we zijn begonnen met de goldenering. Want dat vonden we toch wel even leuk. Vorige week hebben we daar een special van gemaakt met elkaar. Als laatste toon weer, hoe noemen ze dat? In ieder geval de laatste jaren van de goldenering. Leuk, hartstikke leuk. Special staat daar. Wat is er, schat? Een eerbetoon, wou je dat zo horen dan? Zeg het dan zelf. Ja, halleluja. Nou, wij doen er ook een klein beetje mee. Dus we gaan 2 uur lekker de goldenering draaien. Kijkje. Nee, we gaan beginnen met wat is er gebeurd in en rondom Bodegraven, Reewijk, Nieuwebrug. En al die kleine gemeentes die er omheen liggen, of ertussenin. Zeg jij het maar, Petra. Wat is er aan de hand?
1: Nou, er is al wat aan de hand in die paar dagen die we warm weer hebben gehad. Nou, ik denk ook dat het komt natuurlijk dat we geen vers water hebben gekregen.
0: Wat is er aan de hand dan?
1: Want met de zomerse dagen in aantocht trekken veel mensen er weer op uit naar natuurwater. Let op. Voor plas 11 hoeveel geldt momenteel een negatief zwemadvies vanwege de blauwalg.
0: Ach jee.
1: En zoveel warme dagen hebben we nog niet gehad. Dus als de zomer maar komen, nou dan weet ik het niet. De Omgevingsdienst Midden-Holland controleerde van 1 mei tot 1 oktober de officiële zwemwaterlocaties in de regio. Bij plas 11 is onlangs blauwalg aangetroffen. Zwemmen in het water met blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals huidirritatie, duizeligheid, maag- en darmproblemen. Daarom wordt afgeraden om hier in het water te zwemmen. Wie toch verkoeling zoekt, kan terecht bij de surfplas. Bij het Reewijkse Hout. Het water is daar momenteel als in orde beoordeeld en veilig om te zwemmen. De provincie wijst jaarlijks officieel zwemlocaties aan waar de waterkwaliteit wordt gecontroleerd. De situatie kan echter veranderen. Daarom wordt aangeraden om vooraf de actuele informatie te checken via zwemwater.nl. En ja, en let op de bonnen. Die staan er ook.
0: Ja, nou gezellig hoor. Wil je gaan zwemmen, kun je niet zwemmen omdat er weer groenalg in je zit. Oh nee, blauwalg.
1: Blauwalg.
0: Ah. Hey, de zomerperiode staat weer voor de deur, hè?
1: Kijk weer niet naar buiten.
0: En daarmee groeit ook de vraag naar complete barbecuebeleving. Aan huis en op locatie. In Bodegraven Reewijk omgeving weten steeds meer mensen hiervoor de weg te vinden naar de Keurslager. Waar vakmanschap, kwaliteit en gastvrijheid samenkomen in een barbecue service. Nou, voor een barbecue vroeg, maar vaak bestond een eenvoudig pakketje vlees. En losse barbecue draait tegenwoordig steeds meer om de sfeer, beleving en volledige ontzorging. Nou, daarom wordt er ingezet bij een complete live cooking arrangement waarbij smaak, presentatie centraal staat met een unieke gebouwde professionele smoker. Nou, dat kan je doen bij alle slagers hier natuurlijk in Bodegraven. Die hebben natuurlijk allemaal regels dat van tuinfeest en familiedag tot bedrijfsborrel, jubileum of personeelsavond aan de arrangementen worden volledig afgestemd op de gelegenheid en de gezelligheid. Gasten kunnen genieten van versbereide vleesspecialisten, ambachtelijke barbecues, gerechten en sfeervolle live cooking ervaring, waarbij het vuur letterlijk het middelpunt vormt. Nou, u kunt dat allemaal doen. Alle geslagen hier in Bodegraven die doen daar allemaal aan mee. Dan kun je gewoon bestellen en huppatee. En dan hoef je lekker zelf niks te doen. Je hebt heerlijk lekker vers vlees, zorg ervoor. Dus ik zou zeggen, als je wil vermaken en wil verwennen, moet je bij een van onze slagers in Bodegraven zijn.

0: Zet het vast in uw agenda. Van 21 tot 26 september staat de gemeente in het teken van duurzaamheid. Tijdens de Duurzaamheidsweek worden er allerlei inspirerende activiteiten rondom biodiversiteit, circulariteit en duurzaam verduurzamen van uw huis georganiseerd door verschillende organisaties, de klimaatburgemeester en de gemeente. Wilt u met een kraampje op de duurzaamheidsmarkt staan of wilt u deze week voor uw bedrijf, club, kerk, school of straat een andere activiteit organiseren met betrekking tot duurzaamheid? Wat leuk! Want de Duurzaamheidsweek kan niet bestaan zonder de inzet van onze partners en enthousiaste deelnemers. Laat het ons vooral weten voor 22 mei via duurzaamheid@bodegraven-reewijk.nl. Zodat we met elkaar in gesprek kunnen komen over mogelijkheden en voorwaarden. Dus meedoen aan de Duurzaamheidsweek. Nou mensen, doe mee en kijk wat je allemaal nog kan verduurzamen aan je huis.
1: Jawel, en op 17 mei 1943 vertrok een groep Amerikaanse bommenwerpers vanaf een Brits vliegveld voor een missie richting de energiecentrale van IJmuiden. Boven Nederland werd de groep onder vuur genomen door Duits afweerschut, waardoor de vliegtuigen verspreid raakten. Tijdens het hergroeperen kwamen een aantal vliegtuigen met elkaar in botsing. Twee van de bommenwerpers stortten neer in de Noordzeepolder, ten noorden van Bodegraven. Het derde toestel wist een noodlanding te maken in de Meije. Ter nagedachtenis aan de Amerikaanse bemanningsleden van de neergestorte vliegtuigen, die op 17 mei 1943 zijn omgekomen of gewond zijn geraakt, is afgelopen jaar op 17 mei een monument onthuld. Dat staat aan de noordkant van de algemene begraafplaats Vredehof in Bodegraven. De bemanning van het vliegtuig dat noodlanding in de Meije maakte, heeft dat overleefd en is krijgsgevangen genomen. De drie vliegtuigen waren een B-26 Marauder bommenwerpers die deel uitmaakten van het 452 Pomp Synchroon 322 Pomp Groep. Nou, daar snappen we toch allemaal niks van. Maar ter herinnering aan de permanente herdenkingsplaats van de bemanning van het derde toestel, genaamd een Chicoise-Chief, wordt op zaterdag 16 mei om 2:12 in de nabijheid van de plek waar het toestel de noodlanding heeft gemaakt een monument onthuld. Nou, dan, als u daarbij wil zijn, dan moet u daar naartoe zijn gaan. Waar het dan exact precies is, moet je maar eventjes opzoeken.

0: Projecting Bodegraven Noord organiseert op zaterdag 6 juni de jaarlijkse multiculturele hapjesdag. Inwoners van harte welkom om samen te komen en kennis te maken met verschillende culturen. De hapjesdag is een terugkerende traditie van het wijkkind en staat in het teken van ontmoeting, verbinding en begrip. Door samen te eten, mensen dichter bij elkaar brengen en laten kennis maken met diverse achtergronden en wereldkeukens. Bezoekers kunnen genieten van gerechten uit verschillende culturen en worden uitgenodigd om zelf ook iets mee te nemen om te delen. Zo ontstaat er een gezellige en laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen. De organisatie hoopt op een mooie opkomst en nodigt iedereen uit om langs te komen en mee te doen. Meer informatie, dat volgt binnenkort, dus ik hou het in de gaten. Dus lijkt het u wat?
1: Nou,
0: lekker. Nou, lijkt mij. Je hebt natuurlijk alle culturen.
1: Alle hapjes, lekker. Je hoeft thuis niet te vreten.
0: Nee,
1: Oh, nou, ik kan al een saaie broodje leggen uit de wereldoorlog. Geintje, joh. Nee, een saaie broodje kan ik zelf dan wel maken.
0: Dat kan, ja.
1: Nou, de telefoon die bestaat 150 jaar, Petra. En dat is dus al precies 150 jaar geleden. Dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Een uitvinder die de wereld voorgoed veranderde. En de basis legde voor de manier waarop wij vandaag aan de dag communiceren. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum heeft Jeanette Lewis van Garsteren twee korte films gemaakt over de ontwikkeling van de telefonie hier in Nederland. Een prachtige zwart-wit documentaire van 46 minuten uit 1964, waarin indrukwekkende wijze het ontstaan en de techniek van de telefonie in Nederland wordt belicht. De film geeft een uniek kijkje in een tijd waarin telefoneren nog allesbehalve vanzelfsprekend was. Op 22 mei 1962 vond er een historisch moment plaats in het Groningse dorp Walcheren. Hier werd de laatste automatische telefooncentrale van Nederland er ook feestelijk geopend. Het dorp stond ermee even in het middelpunt van wereldnieuws, want Nederland was na Zwitserland het tweede land ter wereld met een volledig geautomatiseerd telefoonnetwerk. De aansluiting van Warffum vormde dan ook het sluitstuk van maar liefst 37 jaar werk van de PTT. Niemand naar Nederland en werd gezien als de kroon op dit grootschalig project. De Nova Bioscoop vertonen deze twee bijzondere films op vrijdag 22 mei, 's morgens om 10:30 en bij voldoende belangstelling ook nog eens kerstmiddags. De toegang, ja, die is gratis. Wilt u deze film graag zien? Laat het ons er even weten via de mail of telefoon. De locatie is natuurlijk Nova Bioscoop hier in Bodegraven. De contactpersonen zijn Henriette en Jan Stolwijk, 072-6500-10 of Jan Stolwijk, apenstaartje, hetnet.nl.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag wordt het warm met 17 graden in kustgebieden en 20 tot 22 graden aan het inwaarts. De zon schijnt flink en er schijnen stapelwolkjes. Nou, zondag blijft een groot deel van de dag droog. Er trekken veel meer wolken over dan zaterdag, maar de zon zal ook zeer geregeld schijnen. Nou, en dan wordt het een graad van 16 tot 20 graden. Nou, de rest van de week, ja. Ook de dagen daarna worden het veel moeite 14 graden. Droge periodes zullen overheersen. Maar een lichte bui blijft ook wel mogelijk. En later in de week is het langer en vaker

0: In Nieuwebrug start op 21 mei gratis ouderlessen op basisschool De Brug. De lessen worden georganiseerd door de bibliotheek De Groene Venen en zijn bedoeld voor alle ouders uit het dorp. Tijdens de ouderlessen leren ouders hoe ze hun kind kunnen helpen op school. Er is aandacht voor voorlezen, praten over school en ondersteunen bij huiswerk. Ook werken ouders aan hun eigen Nederlands. Dat geeft meer zelfvertrouwen en helpt bij contact met school. De lessen zijn rustig en gemakkelijk te volgen. Samen wordt gekeken wat ouders willen leren. Iedereen kan meedoen. Ook als Nederlands niet de eerste taal is. De lessen vinden plaats op 21 mei, 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni en 25 juni 2026. En de lessen kunt u volgen van 8:30 tot 10:00 op de basisschool De Brug in Nieuwebrug. Deelname is gratis en is plaats voor 10 personen. Ook ouders van buiten de school zijn natuurlijk van harte welkom. Voor meer informatie gaat u naar Taalhuis, apenstaartje, bibliotheekgroenevenen.nl of kom langs bij Taalhuis, spreek u. Kijk voor de openingstijden op de bibliotheekdegroenevenen.nl. Zijn er vragen of meer informatie nodig, dan horen hun het heel graag.
1: Jawel, zo is dat. En fietsen heeft veel voordelen. U betaalt geen parkeer- en benzinekosten. U heeft geen last van de files. U zorgt actief voor minder CO-uitstoot. U wordt er fitter van.
0: Gezondheid.
1: U kunt sparen voor korting bij verschillende winkels en ondernemers. Wie weet bevalt het zo goed dat u voortaan uw fiets pakt. Nou, dat kan zomaar. De helft van alle autoritten kosten korter is dan 7,5 kilometer. Die fietsen vaak net zo snel. Zonder files en zonder parkeerstress. Maar wel met de frisse lucht en nieuwe energie. Met de Das Zo Gefietst app kunt u sparen voor kortingen bij verschillende winkels en ondernemers. Het enige wat u hoeft te doen is de gratis Das Zo Gefietst app downloaden en aanmelden. Vanaf het moment dat u op uw fiets stapt, telt elke kilometer. En hoe meer u fietst, hoe meer punten u spaart. Woont u bijvoorbeeld hier in Bodegraven-Reeuwen, Gouden Krimpelwaard, Wanningsveen, Zuidpost? Doe dan tot en met 30 juni mee aan de fietschallenge in Midden-Holland. En spaar punten voor elke fietskilometer. Fiets u meerdere dagen achter elkaar, pakt u een doorgefietsroute tussen de gemeente bijvoorbeeld langs de Brevaart, tussen Bodegraven en Gouden. Dan verdient u ook nog eens een keer extra bonuspunten. De punten wisselt u in bij verkortingen bij verschillende winkels en ondernemers. Of je kan ze natuurlijk ook nog eens een keer doneren aan een goed doel. Zo wordt elke kilometer verdubbeld beloond. Op 21 mei is de landelijke fiets naar je werkdag. Ja, als je nou geen werk hebt, nou, fiets mee en spaar dan ook op deze dag extra punten. In de Dat Zo Gepiept fietsapp dingesgeval. Liever zelf een challenge opzetten met vrienden, collega's of gezin, dat kan ook. Via deze app. Download hem dan ook hierbij. Daszogefietst.nl/app. Nou, Peter, ga je een app doen? Nee, ga jij niet een app downloaden?
0: Ja.
1: Dan krijg je korting.
0: Waarop?
1: Allerlei winkels. Ja. Ik denk wel dat je minimaal 100 kilometer kan fietsen per week of zo.
0: Ja, wat tijd hebben. Ja, ik kan het natuurlijk wel, maar.
1: Nou, ik hoorde wel bij Peter horen ding.
0: Nou ja, aankomende week heb ik wel een beetje druk. S'avonds fietsen, daar hou ik niet zo van.
1: Nee.
0: Nee, ik fiets liever met daglicht.
1: Nou, tegenwoordig de 9 uur leren.
0: Ja, nee, ik denk niet dat het gaat lukken.
1: Nee, nou, waar geen korting.

0: Vanmiddag opent de kantine van CVC Reewijk haar deuren voor een speciaal evenement. De koffietafel. Voorafgaand aan de wedstrijd van het eerste elftal worden ouderen uit de omgeving uitgenodigd om samen te komen in de kantine. Onder het genot van een kopje koffie wordt oude clubfoto's bekeken en herinneringen opgehaald over de club en het dorp. De nadruk ligt volledig op gezelligheid en samen zijn, waarna aanwezig desgewenst kunnen blijven om de wedstrijd van het eerste elftal bij te wonen. Eenzaamheid onder ouderen neemt toe. Steeds meer ouderen missen dagelijks contact, een gevoel van verbondenheid en een plek waar zij zich welkom voelen. Precies, daar wil dit evenement iets aan doen. Voor ouderen samen te brengen. Rondom een vertrouwen onderwerp, de voetbalclub die vele jaren een warm hart toedragen, ontstaat vanzelfsprekend erkenning en gezelligheid. Het evenement is georganiseerd door Lars Hagen. Ik kom uit Gouda. Ik voetbal al heel mijn leven in Reewijk, bij CVC Reewijk. Jens Meijer en Lian Beukers, drie studenten van de opleiding Commercieel Economie, Sportmarketing en Management, in samenwerking met CVC Reewijk en hoofdsponsor Cars Coffee, werken zij het concept uit tot een evenement. Koffie verbindt, voetbal verbindt.
1: Ja, maar wilt u dan toch echt een verschil maken voor inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning bij het werk, inkomen en participaties? Sluit u dan aan bij de cliëntenraad Ferm Werk. Samen geven we inwoners een krachtige stem en zetten we ons in voor een enorme dienstverlening en ondersteuning te verbeteren. We zijn op zoek naar een inwoner uit de gemeente Bodegraven-Reewijk. Die de hele vacature kunt vinden. En die kan je dus vinden op crfw.nl/vacature.

En nu krijgen we de Nederlandstalige driedraai van deze week. En dat is deze week Tino Martin met Gabber en Zij Weet Het. En Je Naam in de Sterren samen met Jan Smit.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt-het-vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
5: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
6: Altijd dichtbij. BR6.
7: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De 3-draai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
8: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom weer bij het tweede uur van het programma Uit de Blik. We kunnen weer lekker gaan blikken in en rondom Bodegraven, Nieuwe Brugge, Reewijk en al die plaatsen die er omheen liggen. Zelfs de Meijer luistert ook mee. Uiteraard is ook André weer van de partij en hij heeft vandaag het voetbaloverzicht, een veldkorfbal en natuurlijk het sportaanbod. Dat u deze middag vanaf de klok van 2 uur kunt beluisteren op de BR6-kanaal. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker de hele dag hangen op BR6, want er is weer genoeg te beluisteren.
1: Een misverstand bij station Woerden. De krans die naar de dodendenking verdween bij station blijkt niet te zijn gestolen. Dat laat NS weten en nabestaan. En dan, zoals elk jaar, de herdenkingskrans mee naar huis. De NS heeft met een van de nabestaanden van oorlogsslachtoffers, Miles Heijveld, al jaren een afspraak. Volgens een woordvoerder, de man mag de krans hebben. Alleen dit jaar is hij wel erg vroeg opgehaald, zegt de woordvoerder. De krans werd namelijk de volgende ochtend op 5 mei al meegenomen. De man nam contact op met de NS om door te geven dat hij de krans had. Voor volgend jaar moeten de afspraken worden aangescherpt, volgens de NS-woordvoerder. We moeten goed afspreken dat de volgende ochtend wel heel snel is. Na bekend werd dat de krans in Woerden was verdwenen, reageerde president-directeur van de NS, Wouter Koolmees, diep geschokt. We leggen de krans op stations omdat we onze herinneringen en gevoelens symboliseren bij vreselijke gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Op stations in...
0: Dit is een pseudo-duel voor Hans Koster, zinger, songwriter, zanger en gitarist. Speelde in het verleden in tal van bandjes in het Boskoopse. Vanaf eind jaren 90 schrijft hij zijn eigen songs. Hij bracht tot heden 3 cd's uit die wereldwijd gedistribueerd werden. Via CD Baby in de VS en recensies waren dan lovend. In het Groene Harthuis wordt hij begeleid door Brenda Raven op piano, dwarsfluit, gitaar en viool. Jordy speelt deze middag solo's, covers van onder andere Phil Goose, Steve Winwood, Neil Young en Johnny Mitchell, maar ook zijn eigen songs. En die kun je vinden eventueel op www.johnnyverger.com. Het is zondag 17 mei in het Groene Hart, huis in de Bouwsteeg hier in Bodegraven. Het begint om 3 uur, de deuren zijn open om 2:30 en de intree is weer helemaal gratis. Je kan wel eventueel even reserveren, dat is misschien wel handig. Dat is www.tigg.shop/johnnyverger.

0: De petitie van de seniorencoalitie van de Goddeloosvaccin van meer ouderen gratis beschikbaar te maken, krijgt in korte tijd massale steun. Al bijna 30.000 mensen hebben digitale handtekeningactie ondertekend. En de actie loopt tot 1 juni en kan nog worden gesteund. Voor gezamenlijk ouderenbonden telt het grote aantal ondertekeningen als een duidelijke steun in de rug. De seniorencoalitie vraagt het kabinet om de huidige regel uit te breiden. Vanaf 2027 krijgen alleen mensen die dat jaar 60 worden een gratis vaccin. De bonden willen dat een bredere groep ouderen toegang krijgt tot de prik. En dat financiële redenen geen drempel vormen. Voor mensen met een minimuminkomen zou compensatie moeten komen. De oproep raakt ook deze regio. Woerden telt in 2025 ruim 3600 inwoners van 60 tot 64 jaar. Meer dan 3000 inwoners van 65 tot 69 en ruim 2670 70'ers. Ook Montfort en Oudewater vergrijzen snel. In Oudewater is een aandeel 75-plussers zelfs opvallend groot. Daarmee raakt de discussie over betaalbaarheid en toegankelijkheid van de vaccin een aanzienlijke deel van de lokale bevolking. De senioren wil dat de overheid meer voorlichting geeft over de ernst van Goddeloos en het bestaan van de vaccinatie. Veel ouderen weten niet dat de vaccinatie zonder vergoeding tussen de 400 en 500 euro kost. Juist kwetsbare groepen lopen een groot risico op ernstige klachten, terwijl de prijs voor hen vaak een te hoge drempel is. De petitie wordt in de eerste week van juni aangeboden aan de Tweede Kamer en aan minister Sophie Hermans. In de papieren blad Oudewijzer en ANBO PCOB staat deze maand onderaan een artikel over Goddeloos. Nou mensen, ik kan u vertellen, als je dat krijgt, dat je er heel ziek van bent. En die prijs, ja, het is echt 400-500 euro. Ja, dan zeg je dat kost het. Ja, dat zei je geloof ik voor 2 spuiten. De eerste krijg je er een paar weken later, maar er nog één. Nou,
1: daarom hoort het gewoon in de basisverzekering te zitten.
0: Ik vind het wel. Dit is, dat kan niemand opbrengen als jij.
1: Die naweeën van die.
0: Wij kennen iemand.
1: Veel,
0: die hebt het.
1: Veel meer, man. Kom op.
0: Die hebt 30 december vorig jaar. Heeft hij die Goddeloos gehad? Of had hij het? En nou, we zitten nu op 9 mei of zo. Ja. Ja?
1: Nou, een half jaar verder.
0: Een half jaar verder. En hij begint nu een beetje op te knappen. Ja. Maar je mag niet in de zon. Hij kan niet op vakantie. Nou, en hij is heel, heel erg ziek geweest.
1: Ja, als je naar zijn hoofd kijkt, deed dat als eerbewijs.
0: Ja, hij kon niet met zijn handjes zo heel zachtjes op zijn hoofd leggen of naar de kapper gaan. Nee, dus ik vind gewoon. Dan geven ze de Tweede Kamer, maar niet eens naar het buitenland.
1: Die naweeën die ze dus wel moeten betalen, die verzekering. Hè? Dat zijn pillen zus, pillen zo.
0: Ja.
1: En als er iemand dus uiteindelijk niet kan werken, want dat is iemand die dan met zijn WW zat, voor AOW zat. Als je iemand hebt die gewoon werkt, dan kun je echt niet werken hoor, dat kost veel meer dus. Maar goed, ik heb er nog eentje, want Hortus Populus, is een bijzonder jaar. Ja. Het is 10 jaar bestaan.
0: Dat is mooi.
1: Of 26 juni. Maar eerst begin het seizoen van op het eigen land geteelde producten weer. Iedereen kan hier groenten, kruiden en bloemen kopen. Vanaf eind mei kan dat op vrijdagochtend en zaterdagochtend van 10 tot 12 uur. En het adres is natuurlijk het Limespad 1 hier in Bodegraven. En dat is vlakbij de gemeente. Aan de overkant zit de gemeente en Werf. Dus daar zo zit het dan in de buurt. Nou, er worden ook zelfgemaakte producten verkocht, evenals kaas. En enkele producten van land van ons een groenteabonnement wordt van harte aanbevolen. Voor een half jaar of 4 weken. Daarmee is men dan ook verzekerd van smakelijke, lokaal geteelde groenten. Zonder, Petra, de bestrijdingsmiddel. Aanmelden, dat kan als abonnementhouder of via abonnement@hortuspopulus.nl of via de website www.hortuspopulus.nl/streekwinkel. Kan nog een keer en dan doe je het op hortuspopulus.nl. Daar staan ook de prijzen vermeld. Kom gerust even kijken en proeven. Het is wellicht dat je zegt van, dat zijn lekkere boontjes.

0: Ja, beste luisteraars, we gaan weer eventjes een hoekje om. We gaan weer even naar de Eredivisie voetbal die we dit weekend weer gaan krijgen. Omdat we op zondag om 16:45. En dan komen alle wedstrijden in één keer gaan van start. En het is één naar de laatste. En er kan nog wel het een en ander gebeuren bovenin en onderin. Dus we gaan eens even kijken, Petra.
1: Nou, hier in de eerste wedstrijd zal niet veel gebeuren. Want is PSV die gaat daar naar de Coed Eagles. Dus voor de PSV is het bekeken. Nee, ja, de Coed Eagles, goed, dat weet ik niet.
0: Coed Eagles die staan gerustig. Staan precies in het midden op de 11e plaats. Dus die gaan niet degraderen, gaan niet promoveren. Die gaan niks doen. Dus ja, dat wordt een wedstrijd van niks.
1: Nou, dan kan je ze net zo thuis maken.
0: Ja, vind ik ook.
1: Dan gaan we naar de Kuip. En de AZ die gaat naar Feyenoord. Ja, en dat kan wel wat gebeuren.
0: Dat is een best een belangrijke wedstrijd. Feyenoord die vorige week echt een... Jongen.
1: Wie het laatst lag het best.
0: Goed, NEC, AZ, Twente, AZ, die hadden allemaal punten laten leggen. He, en dat was voor Feyenoord heel gunstig, want uiteindelijk geworden zijn nog met... Ja, Feyenoord wil voor de tweede plaats gaan natuurlijk voor Champions League ook. En dat wil ook NEC, Ajax en FC Twente en AZ. Dus goed. Nou, we krijgen nu AZ, Petra. En als Feyenoord deze wedstrijd gaat winnen, dan is ook Feyenoord voor de Champions League verzekerd. Dus dat gaat het... en dan is AZ gaat na competitie doen voor Europees voetbal, geloof ik.
1: Nou, NEC die reist af naar het hoge noorden. Die gaan naar FC Groningen.
0: Ja, dan is NEC er ook nog niet, want Groningen die staat op 10e plaats. Dan weet ik niet of ze eventueel nog kans gaan maken op na-competitie voor Europees voetbal. Dus dat durf ik niet te zeggen, maar ja, goed, dat kan wel weer een leuke wedstrijd worden. Waar toch wel belang op het spel staat, zeker voor NEC.
1: FC Utrecht die gaat de reis af naar Ajax.
0: Ja, FC Utrecht en Ajax exact hetzelfde. Ajax zal waarschijnlijk het Champions League meer halen. Die gaat toch ook voor na-competitie voor Europees voetbal. En dat is ook voor Utrecht het geval.
1: Nou, Sparta die reist af naar de Achterhoek. Die gaat naar FC Twente.
0: Ja, en Sparta die kan ook daar nog eens aan meedoen. En FC Twente ook. Want die staan 5 respectievelijk 9. En dan blijft het, dan houdt het ongeveer eens een beetje over, denk ik. Wat na-competitie betreft voor de Europa League. Maar goed, we gaan het zien. Dit zijn toch wel wedstrijden die niet voor niets zijn.
1: Uit het Hoge Noorden reist Heerenveen af naar NAC Breda.
0: Ook zij horen er nog bij. NAC Breda niet. Die staat op een 17e plaats. Is nog wel niet gedegradeerd, maar het zit er wel uit dat zij na competitie gaan doen, denk ik. Of dat ze rechtstreeks degraderen. Dat durf ik even niet te zeggen.
1: Dan krijgen we PEC Zwolle die reist af naar Fortuna Sittard.
0: Ja, voor PEC Zwolle is het en Fortuna Sittard, Peter. 12e en 13e plaats. Ze allebei zijn ze zeker van dat ze in de competitie blijven. Dus ja, ze willen natuurlijk niet verliezen. Maar het is eigenlijk ook een wedstrijd die het niet meer doet.
1: Nou, deze volgens mij wel. FC Volendam die reist af naar Rotterdam, naar Excelsior.
0: Ja, Excelsior, Peter, die staat op een... 14e plaats. En tegen wie was dat, zei jij? Sorry?
1: Ja, Volendam.
0: Volendam.
1: Maar wel thuis.
0: Oh ja, Volendam die staat op 16e plaats. Ja. Eigenlijk moet Excelsior dit winnen om in ieder geval toch gehandhaafd te blijven in de Eredivisie.
1: Nou, de laatste. Heracles Almelo, die gaat naar Telstar.
0: Ja, Telstar ook zoiets. Hè. Die moet ook zien dat ze in de Eredivisie blijven. Dus zij moeten deze wedstrijd gaan winnen. Ja, Heracles, ja, die is al helaas gedegradeerd.
1: Nou, je weet het al, de wedstrijden worden nu om 16:45 gespeeld. En volgende week, dan, die week daarop, is het alles om 14:30.

Dit is De Blik met het sportoverzicht en het sportprogramma voor dit weekend. Luisteraars, goedemorgen. Het is zaterdag 9 mei. Het is weer tijd voor ons wekelijkse sportoverzicht in De Blik. En ik ben André van Egdom. Vorige week zaterdag lag de voetbalcompetitie stil vanwege de meivakantie. Vanmiddag wordt er weer gevoetbald en zijn we beland in de eindfase van de competitie. In 3E speelt Esto om 3 uur uit tegen ASC. Esto staat nog vierde en dat geeft nog uitzicht op het overnemen van een periodetitel. Maar dan moet FC Oegstgeest de derde periode pakken. In 4B staat Rode 76 als koploper voor een hele belangrijke wedstrijd. Zwammerdam komt op bezoek dat 3 punten minder heeft. Wedstrijd begint om 2:30. Rode 76 zou vanmiddag kampioen kunnen worden. Maar dan moet het zelf winnen, moet KDO verliezen en moet Altior punten verliezen. WDS speelt vanmiddag om 2:30 tegen CVO 60. WDS zal na competitie moeten spelen voor handhaving in de vierde klasse. In 4D heeft RVC 33 zich inmiddels veilig gespeeld en speelt vanmiddag om 2:30 tegen VVOR. In 5B staat voor CVC Rijwijk en de Rijnsteek niets meer op het spel. CVC Rijwijk speelt thuis tegen VEP en de Rijnsteek uit tegen Gouda, beide wedstrijden om 2:30. Veldkorfbal, programma voor vanmiddag, en dat is Wion tegen Vriendenschaar en dat is om 2:30.

Vanmiddag vanaf 2 uur weer Sport op Zaterdag op de radio met erin de volgende live wedstrijden. Rode 76 tegen Zwammerdam, u hoort mij als verslaggever. Donk de Meer met Gert Schinkel. Ona tegen Haanslicht met Jurgen Veldman. En Gouda tegen de Rijnsteek met Onno Hungerink. Luisteraars, dit was het weer. Goed weekend en tot een volgende keer.

Poppenkast is een heel apart medium met lange tradities. Juist de interactie met het publiek en de juiste dosering van spanning en humor, die maken een voorstelling zo bijzonder. Soms gaat het er best ruw aan toe en dat zorgt voor stevig, voor spannende en hilarische taferelen. Tijdens de voorstelling van de afgelopen woensdag in het Huis van Alles beleefde jong en oud weer een prachtig avontuur. Jodocus werd gegrepen door de draak, terwijl Antonius hem nog zo hard gewaarschuwd. Gelukkig liep het uiteindelijk allemaal goed af en kon iedereen opgelucht ademhalen. Het was dan ook weer een lekker druk in het Huis van Alles in de Vermade. De voorstelling was niet alleen spannend, maar ook nog eens een keer leerzaam. En het publiek genoot zichtbaar van begin tot het eind. Na afloop stond er voor iedereen iets te drinken klaar en mochten de kinderen bovendien ook nog eens een vrolijk bijltje maken. Zo was dan ook iedereen weer heerlijk bij. De volgende gratis voorstelling die vindt plaats op woensdag 3 juni. Hij begint dan om 2:30 in het Huis van Alles aan de Vermade. Met deze activiteit wil Wijk 10 Bodegraven Zuid de verbinding tussen mensen en de wijk versterken. Daarom organiseert het team regelmatig een echte poppenkasttheater voor alle leeftijden in het Huis van Alles. Meer informatie is te vinden via Huis van Alles Bodegraven.

Ja, beste luisteraars, dit heeft dan misschien wel helemaal niets te maken met bodemgraven, maar ik vind het wel heel interessant en ja, het is wel opvallend. Want de spaarrente op de deposities laten een opvallende stijging zien. Dat stelt geld.nl in de financiële vergelijkingsmonitor als spaarrentes. En ziet het bijna alle looptijden de rente oplopen. De rente op de deposito van EA staat nu vast op maar liefst 3%. Dat is de hoogste rente sinds 1,5 jaar. Aldus Cito de Vries, spaartij-expert van geld.nl. Banken gooien massaal de rente omhoog. En dat signaleert een brede beweging op de depositomarkt. Op bijna alle looptijden, variëren van 3 maanden tot 10 jaar, lopen de spaarrentes op tot op de hoogste depositoren staat op dit moment maar liefst op 3,41%. Bij een looptijd van maar liefst 10 jaar. Economische onzekerheid.

geleden dat als je wat centjes had, dat je daar eindelijk eens wat ook kon verdienen. Opvallend is ook dat de deposits met korte looptijden een brede stijging laten zien bij het spaardeposito. Met een looptijd van 1 jaar verhoogden ze in 4 weken tijd maar liefst 22 banken hun rente. De hoogste spaarrente op de deposito's van 1 jaar steeg de afgelopen maand van 2,5% naar liefst 3%. Nou, zo'n hoge rente kregen consumenten op het laatste januari 25, bijna 1,5 jaar geleden. Nou, onze beweging laat zien dat de banken verlegen zitten op spaargeld. Ja, hè, dat werd eindelijk ook eens tijd. Want bij de kortlopende deposits, daar kijken banken ook naar de ECB-rente. En die is bij het laatste rentebesluit van de ECB op 30 april gewoon op 2% gebleven. Dat ligt de Vries toe. Toch is de behoefte aan spaargeld zo groot dat banken bereid zijn om daar eens flink boven te gaan zitten. Het wordt ook tijd ook. Nou, de deposito sparen zet je geld voor een afgesproken periode weg. In ruil daarvoor krijg je een vaste rente. Je geld tussentijds opnemen kan bij veel deposito's niet of alleen onder bepaalde voorwaarden. Meestal betaal je dan een boeterente. Hierdoor zijn veel consumenten huiverig voor de deposito sparen. De Vries die geeft daarom een paar tips voor spaarders die spaardepots willen proberen. Begin met een deposito met een korte looptijd. Zo krijg je bij bijvoorbeeld Centraal Beheer een spaardeposito van 3 maanden tot ook 3%. Zet daar een deel van je spaargeld op, dat je die periode zeker kunt missen. Zo ervaar je hoe het werkt. Bevalt het je niet, dan open je meer deposito's met verschillende looptijden. Daarmee valt er meer steeds een deel van je spaargeld vrij en blijf je flexibel. Houd je daarnaast een deel van je spaargeld op een vrij opneembare spaarrekening. Hij heeft nog een tip, zegt de Vries. Check altijd even de voorwaarden van de deposits. Die je dus opent bij sommige deposits mag je geld onder bepaalde voorwaarden wel eerder opnemen. Bijvoorbeeld als je een huis koopt. Dat is wel handig als je een grote som spaargeld hebt en daar een mooi rendement over wil behalen. Want laat je het op gewone spaarrekening staan bij je huisbank, dan krijg je nu zo ongeveer 1,25 tot 1,5% rente. Het is tijdelijk vastzetten, scheelt je op een bedrag van €20.000 al snel €300 per jaar. Nou, dat wilde ik u toch maar even meegeven. Hè? Interessant als je bijvoorbeeld 120.000 euro ergens hebt liggen.

0: Nou, luisteraars, dat was hij dan weer. Het programma, dat bleek de deur helemaal op. Ja, hij is er helemaal leeg gegoten. Dus wat dat betreft, ja, u moet het maar weer eens vullen voor ons. Want dan komen we volgende week gewoon weer terug. En dan is het in ieder geval voor de Eredivisie afgelopen. Dus dan hebben we dat, en dan krijgen we allemaal nog een beetje na-competitie. En je weet wel hoe dat gaat. Dan gaan we in ieder geval eventjes zorgen dat we dat mee kunnen nemen. Wie er degradeert, wie er promoveert. En we weten natuurlijk al gewoon dat FC Den Haag al gepromoveerd is natuurlijk. Dus, nou, dat wordt hoi, hoi, hoi.
1: Nou, ik hoop dat ze gewoon... Ik gun ze dat ze terugkomen natuurlijk, maar ik hoop dat ze er eigenlijk gewoon gedragen.
0: Ja, nou, dat hebben ze niks met de spelers te maken natuurlijk.
1: Nee, maar dat, gewoon dat... ik vind dat het publiek moet gewoon...
0: De supporters doen dat, hè.
1: Gewoon normaal doen die supporters, klaar. Ja. Wat heb je aan die ellende? Kijk, er zitten ook jonge kinderen bij en... De groei moet altijd onder de kwade leiden. Laat die supporters nou zien dat ze het ook wel kunnen.
0: Zo is het nou.
1: Nou, wat ons betreft.
0: Ja, ja, mooi weer. Dus,
1: heel mooi weer. Vergeet de zondag niet. Want dat is een speciale zondag.
0: Oh, ja, wat is het dan ook weer?
1: Jij krijgt alweer pijn in je hoofd. Ik zie het.
0: Ja, ik geloof niet dat ik het weet wat er dan is.
1: Oh, nou, dan is dat niet zo best.
0: Nee, nou ja, goed. Dat zien we dan wel weer. Hoe een koe naast van. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend.
1: En tot de volgende week. Groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda rijdt het even langzaam tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. Er staat 3 kilometer en dat kost je 5 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
7: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Hallo, met Kees.
10: Truus hier, hoe gaat het?
9: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
11: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
12: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
13: Een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
14: Dit zijn
15: Bas en Piet.
16: Dit zijn
14: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
17: The song that angels sing, the spell that calls.
14: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
16: Bas en Piet,
14: de muziekexperts.
16: Nu op BR.

0: Goedenavond, welkom bij uw eigenste muziekexperts. Dit keer, ik zit er weer klaar voor. Piet heeft er klaar voor gezeten. Want wat wil het verhaal zijn? Piet is er niet bij aanwezig, die is nog even met vakantie. Komt binnenkort weer terug. Maar ja, daardoor presenteer ik het met Piet zijn teksten deels en met een deel mijn eigen teksten. Dus, mocht je mijn stem helemaal zat zijn, blijf toch even luisteren voor die leuke muziek. En doe even een koptelefoon op als je mijn stem hoort. Het kan. Het kan allemaal, hè. En zojuist hoorde je, Caro met Greatness. En bij velen zal nu een belletje kunnen rinkelen. Want hé, is dat niet Caro Emerald? Jawel hoor, alleen nu onder een afgekorte naam. Caro is een artiest die subtiel maar raak haar plek opeist in de Nederlandse popscene. In dit nummer hoor je die mix van kwetsbaarheid en kracht. Maar zoals ze zegt, groot zijn zit niet in volume, maar in echtheid. Klein gebracht, maar groots bedoeld. Greatness.
1: Het is dinsdagavond, na achten.
2: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
2: de muziekexperts.
1: Met in deze uitzending...
0: Vanavond in Cultuur heeft Piet het over lezen. We doen het nog steeds, maar steeds minder echt. En juist daar zit misschien wel het probleem. En in Piet's uitspraak bedenken we ons dat het lijkt alsof de wereld steeds beter verbonden is. Maar wie grijpt er nog echt in als het nodig is? En vanavond weer twee keer dezelfde nummer. Twee keer dezelfde rivier in dit geval zelfs. Maar één stroomt door beton en de ander door mist. De co- en de originele, raadt u maar welke het zijn. En van Caro tot Kensington, een reis langs emotie, nostalgie, protest en energie. Gedragen door verhalen die blijven hangen. Dat is de muziekmix van vanavond. Fijn dat je luistert. Dit is de Muziekexperts op

0: over naar elkaar. Met deze week...
1: Vanavond hoor je pure 90's realiteit en vloeien we over naar een alternatieve herinterpretatie. Ofwel TLC met Waterfalls, een nummer uit 1995 dat destijds keihard binnenkwam. Niet alleen muzikaal, maar ook inhoudelijk. Met thema's als straatgeweld en HIV was dit geen standaard popsong, maar een maatschappelijke statement. TLC groeide uit tot een van de best verkopende girlgroups ooit. En hun invloed hoor je nog steeds. En dan hoor je hoe muziek door de tijd reist. Dezelfde titel, maar een compleet andere ziel. Hier komt Dead Cab for Cutie met hun versie van Waterfalls. Indie, dromerig en bijna fluisterend. Alsof het nummer opnieuw wordt uitgevonden in een andere wereld. En daar gaat u nu naar luisteren. Hoort u het?

0: zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Scherp geslepen.
2: We leven in een tijd waarin alles sneller moet. Sneller scrollen, sneller reageren. Sneller vergeten ook eigenlijk. Onze aandacht is als een kat met een laserpen. Hup, weer ergens anders. We lezen de hele dag door, maar wat lezen we nou echt? Meldingen, koppen, 3 woorden, misschien 4. Ja, en dan vinden we het alweer mooi geweest. Het gekke is, we weten alles, maar begrijpen steeds minder. We zien alles, maar beleven weinig. En alles komt binnen in hapklare brokjes. Alsof het leven zelf een soort snackautomaat is geworden. Druk op de knop, krijg een idee, volgende. En ergens onderweg zijn we het grootste verhaal een beetje kwijtgeraakt. Want een verhaal kost tijd, geduld, aandacht. Dingen waar we tegenwoordig net zo zuinig op zijn als op een volle batterij om 2 uur 's nachts. En precies daar, in dat langzame, dat aandachtige, zit misschien wel iets wat we een beetje vergeten zijn.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is Cultuur tussen trend en traditie.
2: Ja, de Boekenweek is in het leven geroepen als een jaarlijkse collectieve reclame om ons aan het lezen te krijgen. Maar dat lezen doen we nog wel, alleen op een heel andere manier. We lezen vaak nog slechts losse woordjes of een paar zinnen achter elkaar. Het gaat dan vooral om instructies in plaats van een verhaal dat al snel te lang wordt gevonden om helemaal te lezen of tot je te nemen. Maar dan mis je wel wat. Neem nog steeds de moeite om meer en langer te lezen in interessante boeken, mensen. Daardoor geïnspireerd gaan we muziek luisteren, gamen of iets bestellen. Vaak van bedenkelijke kwaliteit. Nog even over die kwaliteit. De muziek klinkt schel uit een klein kastje dat we een mobieltje noemen. Gamen duurt lang, is slecht voor je ogen en soms je oren. En komt ook via datzelfde kleine apparaat en dan de online bestelde spullen die we denken nodig te hebben, waarvan we de kwaliteit of milieuvriendelijkheid niet kennen of kunnen zien of testen, zoals in fysieke winkels. Nee, er zijn leukere manieren om te luisteren, te spelen of iets goeds te kopen. Piet was met vrienden in een tweede kanswinkel tijdens het Boekenweek en maakte iets leuks mee in 2 van zulke winkels. In de eerste kon je bij de kassa oudere Boekenweekgeschenken of essays gratis uitzoeken. Klein boekje per gekocht boek. Piet kocht 6 boeken van €1 en liep met 10 boeken de winkel uit. In de tweede recycleshop zag Piet tot zijn vreugde het boek liggen dat hij al wilde kopen in de echte boekenwinkel. In prachtige kwaliteit voor maar €2,50. Dat had hij er natuurlijk wel voor over. Als afsluiting kan Piet wel stellen dat het boekenweekgeschenk, zo niet direct lezers, naar de boekwinkel lokt. Piet heeft besloten die week geen boek meer te kopen en gewoon te wachten tot het boekenweekgeschenk 2026 ergens voor €1 opduikt in het tweede kansparadijs. Sorry boekhandel, Piet blijft klant, maar 11 boeken voor €8,50 vond hij al heel leuk en meer dan genoeg. Wij zeggen lezen.

0: om op je gezicht legt. Maar wie goed luistert, hoort dat het niet alleen licht is wat hier schijnt. Juliette weet die typische Nederlandse melancholie te vangen, waarmee herinneringen met een randje weemoed. Muzikaal balanceert ze tussen pop en kleinkunst. Iets wat we kunnen en kennen van artiesten die verhalen willen vertellen. Geen simpele refreinen dus. Ze is een naam die steeds vaker opduikt op kleinere podia en festivals, waar juist die intimiteit werkt. Geen bombast, maar beleving. Een zomer voelt als een ansichtkaart die net iets te laat aankomt, maar daardoor misschien wel meer raakt.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje?

0: vrijheid begint met herinneren en eindigt met er iets mee doen. Laten we daarbij stilstaan. We blijven nog even in die wereld hangen, maar slaan een andere emotionele toon aan. Want waar zomer nog een warme gloed had, gaan we nu richting de stilte die daarna overblijft. Opnieuw Juliette, maar dit keer met Deze Leegte. Een nummer dat draait om wat er niet meer is. Die momenten waarop woorden tekortschieten en muziek het overneemt. Juliette laat hier horen dat ze niet bang is voor de rauwe randjes van emotie. Juist in een tijd waarin alles snel en vluchtig is, kiest zij voor vertraging. En dat maakt dit nummer bijna tijdloos. Alsof het ergens tussen gisteren en morgen blijft hangen.
1: Soms

0: Dat was Rush met Tom Sawyer. Rock op zijn best. Technisch, complex en toch toegankelijk. Uit 1981 van het album Moving Pictures. Nog altijd een vaste waarde in de rockgeschiedenis. Neil Peart's drumwerk alleen al is legendarisch. Een nummer dat laat zien dat virtuositeit en gevoel prima samen kunnen gaan.
1: En dit is de single van de week.
0: We gaan terug naar een tijd waarin muziek mensen letterlijk tot donkere dagen heen moest trekken. Hier zijn Bing Crosby en de Andrews Sisters met Accentuate the Positive. Tweede Wereldoorlog periode, maar met een boodschap die nog steeds werkt. Focus op het goede, simpel gezegd, maar oh zo nodig.

0: Er was een tijd, en dat klinkt meteen alsof we een kopje koffie bij opa aan tafel zitten, dat internationale samenwerkingen iets bijna magisch had. Landen die samenkwamen, niet om elkaar de maat te nemen, maar om elkaar tegen te houden. Tegen oorlog, tegen chaos en tegen onszelf eigenlijk. Vandaag de dag voelt dat anders. We hebben meer overleg, meer vergaderingen, meer camera's, maar minder resultaat. Het is een beetje alsof je met 10 man een lekkend dak staat te bespreken, terwijl het ondertussen gewoon doorregent in de woonkamer. En ja, we zien alles. We denken dat we alles zien. Beelden, meningen, analyses, de hele dag door. Maar hoe meer er binnenkomt, hoe minder duidelijk het wordt wat er nou echt speelt. Het grote plaatje raakt versnipperd, alsof iemand de puzzelstukjes heeft uitgedeeld en niemand nog weet hoe het eindresultaat eruit hoort te zien. En ergens midden in dat wereldtoneel staat nog altijd dat ene grote podium met vlaggen, microfoons en mooie woorden. Maar wat gebeurt daar nog echt?
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: De uiteengevallen, ooit verenigde naties. Al jaren vragen wij ons af of er in dat enorme gebouw van de Verenigde Naties in New York, met al die betaalde medewerkers van aangesloten landen, nog iets tot stand wordt gebracht. De nieuwsmedia overal ter wereld hebben iedere dag veel te melden, vooral over de actuele gebeurtenissen van die dag. Door filmbeelden te tonen met commentaar erbij of erna. Dat is een constante hapsnap, een diarree aan beelden. Beeldeditors zien meer dan de presentatoren. Wat laten ze niet zien? Wat wordt gecensureerd? Ja, zo weten we dat ze niet alles weten. Oh ja, of dat we bijna niet meer weten wat echt waar is. Wat belangrijk of urgent is in de wereld. En of dat urgent is of kennis waar we later iets aan hebben. Libanon smeekte de VN om in te grijpen omdat het rabiate Israël in zijn verbeten jacht op Hamas delen van Zuid-Libanon wil halveren door bruggen op te blazen en huizen te vernietigen. Waarschijnlijk met de inboedel van onschuldige burgers er nog in. Want naast een paar Hamassers gaan er veel meer burgers dood door collateral damage, het Engels. Nog een voorbeeld van een lamgeslagen VN in en rond de Zuidpool. Verdwijnt kwetsbare natuur door massale vervuiling van lucht en water. Dieren verdwijnen door enorme Japanse visserschepen die al jaren jagen op grote hoeveelheden kril. Daardoor hebben walvissen niet genoeg voedsel en zijn er minder scholen vis voor pinguïns, dolfijnen en orka's. Die vangsten verdwijnen in de voedings- en medicijnenindustrie. Daar zouden de Verenigde Naties kunnen optreden. Bijvoorbeeld met een vloot van welwillende naties die het milieu beschermen. Dat is ook nodig in de grote oerwoudgebieden op aarde. Die reguleren via wind en zeestromen de wateraanvoer en het leven met planten en dieren. Met goede bescherming kunnen ecosystemen zelfs herstellen. Waarvoor dienen anders die Verenigde Naties? Sinds de Tweede Wereldoorlog ingesteld om oorlogen te voorkomen en de aarde te helpen voortbestaan? Ja, kom op landen, grijp op tijd in met kracht en inventiviteit.
2: Soms hoor je een lied en zing je het mee zonder echt te weten wat er gezegd wordt. Maar tussen de regels zit vaak een heel verhaal verstopt. In Tussen de regels van de muziek nemen we je mee naar wat je misschien al die tijd al voelde, maar nooit echt hoorde.
1: Deze week luisteren we anders naar Johnny Cash met Hurt. Op het eerste gehoor lijkt dit misschien gewoon een somber lied over pijn en spijt. Maar wat hier echt wordt verteld, gaat een stuk dieper dan dat.
2: Tussen de regels van de muziek.
3: Hij zegt, vandaag deed ik mezelf pijn. Gewoon om te voelen of er nog iets in mij leeft. Hij focust zich op die pijn. Want dat is het enige wat nog echt lijkt. En dan die vraag. Geboren. Mijn beste vriend, iedereen die ik ken, verdwijnt uiteindelijk. Maar dan een gedachte. als hij opnieuw kon beginnen. Ver weg van hier. Een miljoen mijl verder. Dan zou hij zichzelf bewaren. Zichzelf niet verliezen.
1: En dat zat al die tijd tussen de regels.

0: bijzondere samenwerking. Imogen Heap en Patty Gonia met Have You Considered. Heap staat bekend om haar innovatieve producties en gebruik van technologie in muziek, terwijl Patty Gonia juist vanuit activisme en performance komt. Samen brengen ze een nummer dat verder gaat dan alleen luisteren. Het zet aan tot denken over klimaat, over keuzes, over de wereld waarin we leven. Muziek als spiegel en misschien ook als duwtje in de rug.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts met oor voor kwaliteit. De Top 40 Classic.
0: Tijd om terug te gaan naar 2014, het jaar dat Jeroen Nieuwenhuizen de Top 40 presenteerde op Radio 538. Een jaar waarin Nederlandse pop groots klonk en deze band definitief doorbrak. Hier is Kensington met Bridges. Meeslepend, krachtig en inmiddels een moderne klassieker.

0: techniek maakt het leven makkelijker en volgens Javier Guzman vooral onszelf een tikkeltje luier.
1: Pa, red.
2: Hoe komt het dat ik het idee heb dat we steeds dommer worden? Is dat omdat we onze hersens niet meer trainen? Omdat we niks meer hoeven te onthouden? Want ja, daar hebben we computers voor, daar hebben we telefoons voor. Heel simpel voorbeeld. Vroeger kende ik minimaal 30 telefoons uit mijn hoofd. Minimaal. Nu hooguit 1. Die van mezelf. De rest is niet nodig. Het staat allemaal in je mobiel. Tot je dat ding kwijt bent, ben je vrienden, familie, ieder gewoon weg. Dan kun je weer opnieuw beginnen. Terwijl vroeger, het was toch magisch, man. Nou had je een vaste plek in het huis. Daar stond dan de telefoon. Met ook zo'n draaischijf. Dat is toch veel leuker dan die stomme knopjes? Nou, ja, wij hadden 1 knopje. Als hier dan die draaischijf was, was zo rechtsonder, was het dan 1 knopje. En ik weet nog steeds niet... Geen idee! Zo vaak ingedrukt, er is nooit iets gebeurd. Ik dacht, nou komt het, er gebeurde niks. Maar het was wel veel leuker. Want dan was je verliefd op een meisje. En die durfde je al helemaal niet te bellen. Dus je handen trilden ook helemaal. Dus je draaide ook de hele tijd verkeerd. Maar dat hoorde erbij, dat was voorpret. En je had ook nog geen nummerherkenning. Je kon er zo 30 keer bellen, ze wist van niks. En ik kwam steeds 's avonds thuis en zei, en lieverd, heb je me nog gebeld? Kon je gewoon zeggen, nee, natuurlijk niet. Nu gaat het niet meer. Nu belt ze je totaal in paniek terug. En liever 30 oproepen gemist, wat is aan de hand? Ben die sukkel aan de andere kant van de lijf van niks. Ik wou van je stem horen. Maar het is nooit genoeg. Het is niet genoeg dat we op een paar knopjes kunnen drukken. Dat je Henk op je display krijgt en je telefoon dan Henk belt. Nee, nee, nee. Nu hebben we ook spraakherkenning. Dus nu zeg je tegen je telefoon, Henk! En dan belt hij Henk op! Zit je al een half uur in het café te roddelen over Henk? Leg dat maar eens uit, ja. Je hebt nu horloges die kunnen een kilometer onder water. Het is fantastisch, alleen zo jammer dat je als mens na een paar honderd meter implodeert. Maar je weet wel exact hoe laat dat gebeurt. Je hebt nu telefoons die zijn helemaal waterdicht. Dus je kan binnenkort iemand bellen, kan je vragen waar ben je? Dat bereik je nooit. Kom op nou, man. Ja, maar waar is het goed voor dat je aan het duiken bent? Je zegt, oh kut, ik moet naar huis. Even mijn vrouw bellen. Oeh, dank u wel.
3: Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
4: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
0: En dat was een bevrijdende uitzending. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Uitzending 567 op 5 mei 2026. Vanavond reizen we door muziek met gevoel en contrast van Caro en TLC tot Juliet, Rush en Kensington. En van oorlogsklanken bij King Bing Crosby tot het nu met Neon Trees en Imogen Heap. In de columns keken we naar aandacht en verantwoordelijkheid. In cultuur ging het over lezen dat steeds vluchtiger wordt. En in de uitspraak over een wereld die verbonden lijkt, maar waarin echte actie vaak uitblijft. Dit was de Muziekexperts deze week, alleen met Bas dus, mij te horen. Maar wel de columns van Piet. Elke dinsdagavond te horen om 8 uur en zaterdagochtend om 11 uur op BR6. En alle informatie en fragmenten en afspeellijsten vind je terug op de Muziekexperts, waar muziek en verhaal samenkomen. Maar we sluiten niet af voor we naar de tip van de redactie gaan. En dat is deze maand, dan gaan we stilstaan zelfs bij de vorig jaar overleden soulzangeres Angie Stone. Een van de grote stemmen binnen de neo-soul. Vanavond hoor je haar met Brodda. Een nummer waarin ze op warme en eerlijke wijze een ode brengt aan kracht, liefde en respect. Tussen Stilte en Vrijheid van 4 naar 5 mei blijft herinnering klinken, zodat vrijheid nooit vanzelf spreekt. Ik zeg een fijne avond en tot volgende week. Ciao.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek. Hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
2: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
3: De muziekfabriek.
4: Misschien heb je helemaal niets te doen. Nou, laat je dit zeggen. Dan wordt het gewoon puur genieten. Ja, en als je aan het werk bent, dan wordt het even doorbuffelen. Maar zet hem gewoon een streepje harder, want dit is weer een uurtje de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Naast alle vaste items, heel veel muziek in aanslag. En we beginnen met een gouden ouwe, die van Level 42. Hier zijn ze met Love Games.
3: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek. De muziekfabriek.

0: Rust van Mozart tot Madonna. Nou, die is genoemd en die moet je maar even snel vergeten hoor. Dit was het eerste rijtje van Trio's laatste liedje uit de jaren 90 van Bel, Dick DeVoe en Poison. Daarvoor zat Billy met Give Me The Knife. We begonnen met Level 42. Het was het eerste singeltje voor ze in Nederland. Love Games.
1: Grote en kleine hits. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: We gaan wederom de hitparade voor je induiken.
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar
0: 1999.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Targan met Simarik. Targan is een Turkse popzanger. Hij werd in Duitsland geboren, maar emigreerde met zijn familie naar Turkije en studeerde klassieke Turkse muziek in Istanbul. Sinds 1992 is hij de beroemdste ster van de hedendaagse Turkse popscene. Al jaren laat hij in verkoopcijfers alle andere Turkse popzangers ver achter zich. Targan brak internationaal door in 1999 met het lied Simarik, waarmee hij een World Music Award won. Behalve in Europa en Turkije heeft hij fans in Latijns-Amerika, Australië en Rusland. In Rusland is hij de best verkopende niet-Russische popartiest. Op het internet zijn er fanclubs in meer dan 15 talen te vinden. In Nederland heeft Targan een aantal optredens gedaan. Die week stond hij op nummer 4 en een week eerder was dat op 3. Hoogste behaalde positie was nummer 3 en dat voor 7 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Roxette met Wish I Could Fly. Roxette is een uit Zweden afkomstige popgroep bestaande uit Marie Fredriksson en Pierre Gessler. Beiden waren in Zweden al zo'n 10 jaar bekend toen ze internationaal succes kregen. Marie Fredriksson was vooral solo bezig en Pierre Gessler was toen zanger in de band Jeline Tyler. Ze brak in 1989 internationaal door met het nummer The Look, dat in Nederland 3 weken op een tweede plaats stond in de hitparade. Het verhaal doet de ronde dat het beginsucces mede te danken was aan een Amerikaanse student die het album Look Sharp op cassette meebracht uit Zweden. En zo werd Roxette een enorme hype in Amerika en Europa. Ze zouden wereldwijd internationale hits scoren. Hoogste behaalde notering voor Wish I Could Fly was nummer 24. Die week stond het nummer op 36 en een week eerder op 33. En dat voor 4 weken hitlijst. We gaan terug naar week 11 van 13 maart 1999.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Mwah.

0: De muziekfabriek die kan niet zonder jouw hulp, dus blijf ze vooral opsturen, die grote en die kleine hit. Ga daarvoor naar ronvandesteen.nl en anders zie ik graag je aanvraag tegemoet via Facebook. Relaxed. Ik heb 3 liedjes voor je klaarstaan, waarvan de eerste Nederlandstalig.
1: Laat jij eigenlijk lekker gaan, meid.
2: De muziekfabriek.
0: Een liedje wat naar mijn mening heel erg controversieel is. Ook een beetje humoristisch. Dus geef het ook een beetje een knipoog. Het wordt gedaan door Jim de Groot. En textueel gezien zo herkenbaar. Ik weet het niet meer.
3: Ik

0: gooi het gewoon even in de groep. Het luistert toch weer lekker weg, zo'n uurtje de muziekfabriek. Het is werkelijk voor jong en oud toegankelijk. Als laatste van het album The Moment, Lisa Stansfield, daarvan de track If I Hadn't Got You. Daarvoor zat weer Soul Asylum, was een hele dikke hit in Nederland met Runaway Train. En we begonnen Nederlandstalig met Jim de Groot, Ik Weet Het Niet Meer.
1: Listen to the jukebox classic.
0: Farron Young is Amerikaanse en groeit op bij zijn vader op de boerderij. Hij leerde als jonge gitaarspeler van zijn vader.
1: We are going back in time, time, time. But first Ron, tell something more about it.
0: Sterk beïnvloed door Hank Williams wist hij op lokaal niveau steeds meer een reputatie achter te laten als entertainer. In 1950, na zijn studie, kreeg hij een aanbieding bij een professioneel radiostation, KWKH. Hij raakte al snel bevriend met Webb Pearce en toerde mee met hem als zanger. In 1951 maakte hij zijn eerste opnames met Tillman Franks en had als soloartiest klein succes. In 1953 vormde Young zijn eigen band, maar zijn carrière werd onderbroken toen vanwege de Koreaanse oorlog. Hij werd opgesteld in het leger, maar kreeg door de US Forces juist meer aansluiting bij honderden radiostations. Young keerde terug naar Nashville in november 1954 en hervatte zijn carrière. Zijn eerste Amerikaanse nummer 1 hit was Live Fast, Love Hard, Die Young.
1: It's now time to push the buttons. So run, play.
0: Luister uit onze jukebox naar Farron Young.
1: The jukebox classic.

0: muziekfabriek.
1: Wat hebben we toch veel nostalgische liedjes. Op volle kracht. De muziekfabriek. Farron Young was het meest succesvol in de periode 1955-1969. Hij vergaarde veel roem en verkocht miljoenen platen. Zo had hij 46 nummers die de top 20 wisten te halen. Farron Young overleed in 1996. Dit is nog altijd een uurtje de muziekfabriek. We gaan terug naar de jaren 70 met Jimmy James en de

0: Zomerse kan het niet uit de 90s, Corona en Rhythm of the Night. Daarvoor Nederlandstalig van Paper Plane. We vieren het leven. Goed uitgangspunt, jongens. En we begonnen dit rijtje van drie met een liedje uit de jaren 70 van Jimmy James en The Vagabonds. And Now It's The Time. Heb je al op de klok gekeken? Moet er een beetje opschieten. Marillion werd opgericht in 1979 en is een Britse band die voornamelijk progressieve rock maakt. De groep heeft zich genoemd naar het boek The Silmarillion van J.R.R. Tolkien.
1: Oude lullenplaat.
0: In 1980 verandert de naam in Marillion om problemen met de erven van Tolkien te voorkomen.
1: Oude lullenplaat.
0: De boomlanger Scott Fish kwam in 1981 bij de band als leadzanger. In 1982 tekende de groep haar eerste platencontract en snel daarna kwam Market Square Heroes uit als debuutsingle. Het debuutalbum Script for a Jester's Tear kwam uit in 1983, gevolgd door Fugazi uit 1984. In 1985 was het jaar van de grote doorbraak voor Marillion. Met het album Misplaced Childhood, waarvan de ballad Kelly hoog in de hitlijsten eindigde. Dit is tevens een van de weinige grote hitsuccessen die de band behaalde. Het volgende album, Clutching at Straws uit 1987, bevat nog wel de hit Incommunicado, maar verkocht al meer dan 30% minder dan de voorganger. Luister nog eens naar de hit uit 1985 van Marillion met Kelly.
1: Oude lullenplaat.

hele lekkere oude lullenplaat. Een echte popklassieker van Marillion en Kaylee. En blijf ze opsturen via ronvandesteen.nl en anders graag via Facebook. Het zit er zo goed als op.

0: gaat naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg een file van 5 kilometer. Vertraging is 5 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
3: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
4: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
5: BR6. Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Laat je zo van je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
6: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: Het is mei 1980. Nederland staat nog volop in het teken van de nasleep van de inhuldiging van koningin Beatrix en de zware rel in Amsterdam. En op de radio een feestje met Kool & The Gang en Celebration. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 9 mei 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren natuurlijk via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Natuurlijk eventjes de collega bedanken die het uurtje hiervoor hebben verzorgd. Dank jullie wel, jullie kunnen lekker naar huis. Tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s. Ook wat nieuwe plaatjes. En natuurlijk heel veel vaste rubriekjes. De plaatjes zijn luchtig, lekker en ontzettend lichtverteerbaar.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it up.

Muziek uit 1972. Het komt voort uit de familiefilm Willy Wonka en de Chocolate Factory. En dit was de versie natuurlijk van Sammy Davis Jr. en The Candyman. Nou, als ik dit soort plaatjes hoor, dan krijg ik best wel een beetje trek. En daarover gesproken, het is tijd voor de lunch.

0: Nou, ik hoorde net de Candyman. Als ik nou trek heb in een croissantje met wat chocoladestukjes, dan is dat toch helemaal geen gek idee. Nee, en hij vindt het trouwens ook wel lekker, hoor.
1: Ik weet niet van Bronnenbon!
0: Ja, dankjewel Bartje. Goedemiddag, als je net hebt ingeschakeld. Het programma heet Weekendlift met vooral heel veel luchtige plaatjes. En ook plaatjes die je niet meer zo vaak op de radio hoort. En daar is dit wel een goed voorbeeld van. Ze komen uit Engeland en ze zijn bekend van hun hits Breakout en Surrender. Hier is Swing Out Sister en You On My Mind uit 1989.

Swing Out Sister. In eind jaren 90 werden ze ook zeer succesvol in Japan. En we kennen haar natuurlijk, of de dames natuurlijk wel van al die andere hits. Leuke muziek op de radio en ook plaatjes die soms zo nieuw zijn dat de damp eraf komt. In 1995 had Faithless een hele dikke hit met Insomnia. En Bibi Rexha die is een samenwerking aangegaan met Faithless. En dat leidt tot een waanzinnige hit, als je het mij vraagt. Bibi Rexha en Faithless, hier is New Religion.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: Ja, wat is dit toch een klassieker, zeg, 1981. Je hebt daar zeker gekend. Niemand minder dan Anita Meijer en Why Tell Me Why. Een plaatje wat natuurlijk niet mag ontbreken op feestjes. En ieder feestje wordt hier wel gedraaid. Tegenwoordig ook betiteld als een foute plaat. En ja, het is eigenlijk een noodkreet, want het betekent eigenlijk probeer goed te zijn naar je medemens. Dat is toch wel een heel erg mooie boodschap. Daarvoor die hele nieuwe single van Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Ik zei het al, het is natuurlijk gebaseerd op die wereldhit Insomnia. En Bebe Rexha die vertelt openhartig over de aanleiding van het liedje. Ze zegt, ik zat in een donkere periode. Ik was gefrustreerd, boos en depressief. Het voelde alsof ik in een kooi zat en hoe hard ik ook schreeuwde, ik kwam er niet uit. Dus ze ging terug naar het enige dat er altijd iets liet voelen, namelijk het maken van dansmuziek. En volgens mij is dat wel goed gelukt hoor. Zaterdagmiddag 9 mei 2026. Het is vandaag Nationale Molen- en Gemalendag. Je weet het, Nederland staat er bekend om zijn molens. En vandaag gooien de molenaren hun deuren open voor het grote publiek, zodat we een inkijkje krijgen in de industrie die Nederland ooit groot heeft gemaakt. Watermolens en windmolens en we hebben tegen ook nog rosmolens. Dus je kunt er overal bij gaan kijken. Dus leuk verzetje voor de zaterdagmiddag. Doe het overigens wel na 2 uur en niet nu. Als je wilt reageren op dit programma, dan kun je een e-mailbericht sturen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Wat kun je nog meer verwachten? Nou, om 13:15 natuurlijk de rubriek Kopje Thee met de DJ. Met daarin een Engelse zangeres met groene vingers. Om 13:30 het enige echte, het meest betrouwbare weekendweerbericht. We gaan natuurlijk ook even langs de kermis. En natuurlijk, hij zit er weer helemaal klaar voor. Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Net als jij heb ik geen flauw idee welke kant we nu op moeten. Of er nog wel een toekomst voor ons twee is. Ja, ik ben bang van niet. Tenminste, niet zolang die donkere wolken boven ons niet verdwijnen. Tja, kijk nou eens aan wat er van ons terecht is gekomen. We hebben allebei geen cent op zak en erger nog, geen greintje liefde meer in onze harten. Je kunt nou bepaald niet zeggen dat alles goed gegaan is, hè? Maar ja, aan de andere kant kun je ook niet beweren dat we het niet geprobeerd hebben. Maar het is gewoon niet gelukt. Ik vind je nog steeds geweldig, echt waar, en ik hou nog steeds van je. Maar het wordt toch tijd om afscheid te nemen van elkaar. Wat moet je anders als al je dromen in rook zijn opgegaan? Kom, geloof me nou maar. Je ziet zelf toch ook dat dit nergens toe leidt? Ook al doe ik graag mijn ogen dicht om je lippen te kussen, ik moet me er tegen verzetten. Het is simpelweg de hoogste tijd om elkaar vaarwel te zeggen. Als je maar één ding onthoudt. Er is geen enkele vrouw die ooit maar in de buurt van jou kan komen. Je bent echt geweldig, maar we hebben geen toekomst meer samen. Vergeet dat niet als je bij me weggaat en aan de rest van je leven begint. En onthoud ook dat je niet kunt zeggen dat we niet ons best hebben gedaan om er iets van te maken. Alleen daarom al is het zo jammer dat het niks is geworden. Dus laten we nu elkaar maar voorgoed vaarwel zeggen.

Of je nu op de bank ligt, of dat je bezig bent met het wassen van je auto of de was ophangt. Zo kom je de zaterdagmiddag wel door. Dit was muziek van de Rolling Stones uit 1973 met Angie. Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal.

geen ruzie maken, jongens. Chris Kors Amsterdam, Frans Brouwer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. Een leuke combinatie. En plaatjes misschien wel leuk te horen zo in de kroeg vanavond, hè? Ja, tijd voor het weekend weerbericht. Dit weekend blijft het droog met geregeld zon. De kans op zon is 65%. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 7 graden. En maximaal wordt het zo'n 20 graden. Er is wind en die

Eind jaren 90 had je vele boybandjes. En dit was toch wel een van de betere. NSYNC en I Want You Back. Het was hun debuuthit uit 1996. De band bestond uit 5 personen. En een van de allerbekendste is natuurlijk Justin Timberlake. Die ging later op de solotour. En die scoorde in 2016 die heerlijke zomerrit. Can't Stop the Feeling, weet je nog wel. Voor NSYNC hoorde je natuurlijk de Soul Show Classic. Uit 1980 van La Flavor met Roller Shake. Lekker shaken naar de disco. We houden er wel van op zaterdagmiddag. Het is vandaag 9 mei. Het is vandaag de Nationale Molen- en Gemalendag. Dus als je vanmiddag niks te doen hebt, dan kun je misschien even gewoon een kijkje nemen bij een molen. Bijna alle molenaren die gooien hun deur open. En dan kun je even kijken naar de industrie die Nederland ooit groot heeft gemaakt. Dat is wel nostalgie, denk ik zo, hoor. Zo dadelijk om 14:45 drinken we natuurlijk gezellig de thee met een zangeres met groene vingers en blond haar.

0: 1967 en de groep kwam gewoon uit Nederland. The Roadies and Take Her Home. Hey Nicolette, heb je zin om naar huis te gaan of blijf je nog even?
1: Hey buurmannetje, bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekend Lift met Erwin Hof.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 13:15 geweest. Zet je stoel achterover, want het is weer tijd voor de rubriek Kopje Thee met de DJ. Ze veroverde de hitlijst in de jaren 80 met haar krachtige stem. Buiten de spotlights vindt ze rust tussen bloemen en planten. Terwijl miljoenen fans haar kennen als popicoon, groeit ze later ook uit tot een presentatrice van tuinprogramma's in Engeland. Muziek en natuur komen samen. Kim Wilde, Love in the Natural Way.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek

Kim Wilde, 1988, Love in a Natural Way. En wie was er geen fan van Kim Wilde? Vond je de muziek niet leuk, dan vond je Kim Wilde waarschijnlijk wel leuk. Menige jongeman had toen wel een poster op zijn slaapkamer. En sommigen, ja, die raakten er wel een beetje opgewonden van. Hè? Ja, dan klonk er ongeveer zo volgens mij. Hè? Tijd voor serieuzere zaken op de radio. Plaatjes die je niet zo vaak meer hoort. Net zoals deze 1974. Echt een radioplaat. Hier is Olinz. En Love Takes Time.

Ik zei het al, plaatjes die je niet zo vaak op de radio hoort. 1979, Orleans en Love Takes Time. En van hele oude plaatjes schakelen we over naar hele nieuwe plaatjes. Ja, combinaties die niet zo voor de hand liggen, maar wel leuk zijn. Het is ontstaan tijdens de chorale set van Sabrina Carpenter. Opeens was zij daar, Madonna. Combineerde het sound van de jaren 90 met die heldere stem van Sabrina Carpenter. En dan krijg je dit. Bring Your Love.

0: Wat een combinatie, hè? Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love.
1: Ik ben echt wel enthousiast.
0: Ja, ik ook hoor. Tot zover het programma Weekendlift. Zo dadelijk programma Sport op Zaterdag. Bedankt voor het luisteren en een heel mooi weekend. En graag tot de volgende week. Hoi!

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ypenburg 10 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
8: BR6. Hier bij Gouwe Stad Radio, bij BR6 en bij Midland FM. We zijn er tot de klok van 6 uur vanavond en doen dat met volop voetbal. We hebben 4 wedstrijden voor u. Donk tegen de Meren, daar zit voor ons straks Gerrit Schinkel bij die wedstrijd. Die wordt gespeeld hier in Gouda aan de Nieuwe Donkstraat. Roda 76 tegen Zwammerdam. Ja, dat is op zich ook wel een wedstrijd op zich natuurlijk tussen de buren. En die komen vandaag ook tegen elkaar in actie. Roda nog volop in actie ook om eventueel het kampioenschap te halen daar in de vierde klasse B. Blijft spannend, zijn we ook bij aanwezig. En André van Echtdom is voor ons daar langs de lijn te vinden. Ona tegen Haastrecht wordt gespeeld hier in Gouda aan de Walvisstraat. Jurgen Veldman is daar al naartoe afgereisd. Die spreken we ook straks vanaf 2:30. Ook belangrijk dus nog steeds voor Ona. Want ja, die moet ook nog de punten pakken om veilig te zijn daar in die vierde klasse D. En in de vijfde klasse B. Gouda tegen de Rijnstreek. Ook die wedstrijd pakken wij natuurlijk mee. En we zijn erbij aanwezig. Onno Hungerink staat voor ons straks vanaf 2:30 langs de lijn. Ook nog om 4:15. De eerste helft. Helaas niet compleet. Maar ja, kan helaas niet anders vandaag. De eerste helft van de wedstrijd van Olympia tegen Meerburg. Ja, Olympia kan vandaag kampioen worden in de derde klasse E. Gaan we ook straks wat van meekrijgen. En vanaf 4 uur geen live verslag, maar wel uiteraard flitsen. Als we wat weten, hoort u het uiteraard ook als eerste Halsteren tegen Jodan Boys. Met voor ons ter plekke daar op het veld niemand. Maar wel dus mensen die voor ons daar twitteren en zorgen dat de informatie bij ons binnenkomt. Gaan we ook dus alles van meegeven hier in dit programma. Hier bij Gouwenstad Radio BR6 en bij Midland FM. Sport op zaterdag dus, met ook wat zonnige muziek. Want ja, het is toch wel lekker lente nu. En daar genieten we van. Mooi weer buiten, dus ook mooie muziek en zonnige muziek op de radio. Katrina and the Waves en Walking.

Ja, de muziek ligt het niet vanmiddag hoor. Die is fijn. Muziek van Katrina and the Waves. En Walking on Sunshine. Hier in Sport op Zaterdag om 8 minuten over 2. Het is nu nog wat rustiger op het programma. Maar zometeen vanaf 2:30 gaat dus de bal rollen. En we gaan even kijken wat er allemaal... ik pak de verkeerde tune. Deze moet ik hebben. We gaan even kijken wat er allemaal op het programma staat. Op deze speelronde van zaterdag 9 mei 2026. Nou, complete programma's. Het wordt ook allemaal steeds spannender ook. Zowel bovenin als onderin. Waar nog volop van alles en nog wat te halen is. En ook te verdienen is. En ook te verdedigen is vooral. Vierde divisie B vandaag. Portugal tegen SHO staat op het programma. Capelle speelt vandaag tegen VUK. Heerjansdam ontvangt VOC. Gravenzander tegen Xerxes DZB. Sportclub Feyenoord tegen HBS. Westlandia ontvangt Smitshoek. Jodenboys is middag op bezoek in Brabant. Bij Berg op Zomer in de buurt. Daar ligt Halsteren, klein plaatsje. 12.500 inwoners. En daar spelen ze dus vandaag. Een wedstrijd in de vierde divisie B vanaf 4 uur. Kwik tegen RKAVV wordt morgen gespeeld vanaf 2 uur in de vierde divisie B. Dan in de tweede klasse B vandaag een vrije middag voor FC Oudewater. Maar die gaan uiteraard ook wel volop de andere ontwikkelingen volgen daar in de tweede klasse B. Onder andere ook de ontwikkelingen van Donk tegen de Meren. Daar zijn wij natuurlijk zelf bij aanwezig. Parkhout speelt vandaag tegen Valleivogels. De Bilt ontvangt VVI. Edo tegen Nieuw-Utrecht. Montfoort tegen Woudenberg. PVCV tegen Zeist. En dat zijn de wedstrijden van vandaag in de derde klasse E. Dan tweede klasse B moet ik zeggen. Dan wel de derde klasse E. Daarin speelt vanmiddag Olympia dus die kampioenswedstrijd. Ze kunnen kampioen worden tegen Meerburg. Dat gaat gebeuren vanaf 4:15. Hopelijk zijn we er ook gedeelte bij. En kunnen er alvast wat mooie momenten meepakken. Estel vanmiddag op bezoek bij ASC. Aarlanderveen ontvangt Dokkels. Groeneweg tegen Koudekerk. Oegstgeest tegen BSC 68. Biver tegen Teilingen. En Roak speelt morgen pas. Die komen dan in actie om 3:00 middags tegen EMM 21. Dan de vierde klasse B, Roda 76 tegen Zwammerdam. Om 2:30 begint die wedstrijd. Zijn we natuurlijk bij aanwezig. André van Echtdom is inmiddels al gearriveerd daar op het sportpark. En die gaan we ook straks spreken. NSP 46 tegen Zevenhoven staat op het programma. Evenals WDS tegen CVO 60. Ook voor WDS nog belangrijke punten te halen. Kunnen zij ontsnappen aan degradatie of de nacompetitie? Ja, die zit er eigenlijk wel een beetje in. Dus dat is een beetje moeilijk om daar aan te ontsnappen. Maar ze moeten wel nog wat veilig blijven. Dus we gaan ook straks horen uit de mond van de trainer van WDS wat daar gebeurd is vandaag. Linschoten tegen KDO staat ook op het programma. Evenals Altior tegen TAVV. En Wouwbrugge tegen Nicolaas Boys. Ona speelt vandaag ook een 6-puntenwedstrijd tegen Haastrecht. Vandaag daar ter plekke Jurgen Velban. Vanaf 2:30 spreken we hem ook. Bergambacht tegen Ommoord staat op het programma. Evenals VVOR tegen RVC 33. Ook RVC moet nog in actie komen. En kunnen eventueel ook nog goede zaken doen daar in die vierde klasse D. Kabouter tegen SVS staat ook op het programma. Dilettant tegen Floriant. Moordrecht tegen Lopik. En Schoonhoven is vandaag vrij. Die kunnen vandaag nog genieten van een vrij weekend dus. En dan tenslotte vijfde klasse B. Kamerik tegen ASW staat op het programma. Reewijk speelt vandaag thuis tegen Web. Moekapelle tegen SPV 81. Sportief tegen Gouderak. Stolwijk tegen Lekkerkerk. En we zijn zelf aanwezig bij dat affiche. Wat ook interessant is. Twee clubs die we ook altijd wekelijks volgen. Komen vandaag in actie. Doen dat hier in Gouda op het Groenhovenpark. Gouda tegen Rijnstreek. En Onno Heugerink is voor ons daar hier in Gouda op het Groenhovenpark straks ter plekke. En Sportclub Woerden, ja, die zijn vandaag vrij. Die komen vandaag niet in actie. Die hebben dus een vrij weekend. Dit is de best verkochte plaat van dit moment. Meest gestreamd ook volgens mij Alex Warren en Fever Dream in Sport op Zaterdag.

Fever Dream van Alex Warren. Natuurlijk een plaat van dit moment. En dit was een oudje van de Doobie Brothers. U had ze vast en zeker al herkend. The Long Train Running hier in het kort op zaterdag. Straks dus vanaf 2:30 het voetbal. Met 4 wedstrijden voor u. Donk tegen de Meren, Roda Zwammerdam, Ona Haastrecht, Gouda tegen de Rijnstreek. En ook straks nog vanaf 4:45 dus eerste helft van Olympia tegen Meerburg. Dit is Ella Langley. Just

Carla Langley, dat is haar naam. En het is een hele fijne nieuwe single. Choose in Texas, zo heet hij. Hier in Sport op Zaterdag kwam deze plaat voorbij. Het is nog een beetje rustig hier in de studio, maar het is stilte voor de storm. Over een minuutje of 8-9 gaan wij aftrappen bij het voetbal. Ik heb er zin in vandaag. Hopelijk u ook. Blijf lekker luisteren naar Sport op Zaterdag. Crazy way to get your kids.

Down Girl in Sport op zaterdag. Het is 2:30. Zometeen het voetbal. Blijf lekker luisteren voor de sport en de muziek op de zaterdagmiddag. Maak iedere week een mooi programma van 2 tot 6 hierbij.

0: I Just Might was de plaat die we draaiden hier in Sport op Zaterdag. Het is tijd om te gaan voetballen. We gaan lekker naar buiten toe. We gaan genieten van de mooie wedstrijden van vanmiddag. Althans, we gaan ervan uit dat het mooi wordt op de velden. Mooie affiches ook. Sowieso in de tweede klasse B. De wedstrijd van Donk vandaag daar. En die spelen tegen de nummer 2. Dat is de Meren. Zij zijn vandaag op bezoek hier in Gouda aan de Nieuwe Donkstraat. En Gerrit Schinkel staat voor ons ook daar langs de lijn. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, die wedstrijd is net afgetrapt. 3 seconden ongeveer. En ja, belangrijke wedstrijd uiteraard voor Donk. Die inderdaad nog... en er was een grote aanval daar van de bezoekers uit de Meren. Trouwens, de Meren opgericht in 1947. En je weet nooit waar. Het Wapen van Gouda. Maar het was destijds een café in de Meren onder de naam Café Huigen. Dat bestaat volgens mij niet meer. Maar ik vond het wel leuk dat het Wapen van Gouda opgericht is.
0: Ja.
1: De Meren staat op de tweede plaats. Kunnen geen kampioen. Op derde plaats staan ze, geen kampioen meer worden. Want dat is Woudenberg natuurlijk. In de eerste periode heeft de Meren al, zou je zeggen, er staat niets van het spel lekker uitspelen. Maar dat is niet het geval, want ze willen nog tweede worden. En dan betekent hij de eerste wedstrijd in de na-competitie vrij bent. Dus er staat zowel voor Donk, dat in de onderste regio, dat is halverwege de ranglijst, daar op de 7e plaats. Maar ja, het verschil met de degradatieplaats is slechts 2 punten. Dus geen nagenoeg grote belangen zijn. Er is gespeeld. Hoewel het scorebord is even nog allemaal op 0 staan, maar die zal zo meteen wel gaan lopen, denk ik. Het is in ieder geval nog 0-0.

0: 1990, uit dat jaar komt deze plaat van de London Beat. I've been thinking about you in Sport op zaterdag. We gaan naar het Groenoverpark toe. De wedstrijd tussen Gouda en de Rijnstreek. Daar is zojuist pas afgetrapt, iets wat later. Stond een file op de bekende wegen vanuit Nieuwegein, waar het scheidsrechter vandaan moest komen, begreep ik van Onno. Dus ja, de wedstrijd iets later begonnen, maar ach, dat maakt niet uit. We hebben de tijd, we zijn er nog tot 6 uur vanmiddag. Onno, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul. Ja, goedemiddag luisteraars. Inderdaad, de scheidsrechter, de heer Olfen, die moest uit Nieuwegein komen. Ja, en dan moest helemaal het binnen doorrijden. En daar stond het natuurlijk uiteraard ook vast. Maar ja, we zijn gaan voetballen. We zijn nu anderhalf minuut bezig. En het is Gouda die afgetrapt heeft. En u gaat proberen om het eerste al aanval op te zetten. En het is Rijnstreek die de bal nu overneemt en in de aanval gaat. Gouda, ja, met 23 punten. En Rijnstreek 9 punten. Dan zou je zeggen, nou, dat zou toch wel moeten kunnen. Maar er is iets heel bijzonders aan de hand eigenlijk. Gouda die heeft die 23 punten niet allemaal thuis behaald. Nee, sterker nog, ze hebben nog geen thuiswedstrijd gewonnen. Dus ja, dat zou dan wel mooi zijn als ze nu in deze wedstrijd de 3 punten thuis houden. Volgende week moeten ze tegen Woerden. Dus dat wordt dus een wat moeilijkere taak. Maar laten we eerst maar eens kijken hoe het vanmiddag gaat. Rijnstreek gaat in de aanval een diepe bal. Maar die gaat over. Nee, die gaat niet over de achterlijn. De achterlijn Gouda schiet de bal over de zijlijn. We hebben hier gespeeld nu 3 minuten en de stand is nog 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0, daar is nog niet gescoord bij de wedstrijd tussen Gouda en de Rijnstreek in de 5e klasse B. We gaan van de 5e klasse B naar de 4e klasse D toe. Ona speelt vanmiddag tegen Haastrecht. Ook daar wordt het spannend. Ja, de slotfase is sowieso spannend van deze competitie. En Ona moet gewoon de punten gaan pakken vandaag. En hopelijk zijn we er getuigen van met het verslag van Jurgen Veldman. Jurgen, goedemiddag.
2: Ja, want ze zijn eigenlijk heel druk aan het aanvallen. Want ze zijn nu nog maar 5 minuten bezig. Maar Ona heb ik dus eigenlijk alleen nog op de helft van Haastrecht gezien. Waarin dus met name Jesman Isama gewoon toch opvalt. Want die wist op een gegeven moment toch ook wel Mo El Fekri hier eigenlijk in te schakelen. Waarbij dus de doelman van Haas, Thomas Goedendijk, de bal goed wist te pakken en dus wist op te ruimen. Dus wat dat betreft is het hier natuurlijk ook wel even ja, gokken hoe het verder gaat lopen. Want wat ik al zei, het is gewoon heel belangrijk dat Ona gewoon deze 3 punten thuis houdt. Want dan hebben ze dus toch ook wel een zekere adem. Maar goed, we weten natuurlijk niet hoe het is gelopen. En het is op dit moment Ona wat aanvalt. En ook door het midden probeert eigenlijk door te breken. Maar nu is Haasen die gewoon goed verdedigt. En de bal ook naar voren speelt. Hier 7 minuten gespeeld. Stand nog steeds 0-0 tussen Ona en Haasen.
0: Spanning in de onderste regionen dus van de 4e klasse D. Maar de bovenste regionen van de 4e klasse B. Daar is natuurlijk ook hartstikke spannend. Alle ploegen dicht op elkaar. Er is gelukkig een koploper uit Bodegraven. Dat is Roda 76. Maar die spelen vandaag tegen de nummer 3. Zwammerdam. Dat is een interessante wedstrijd op zich al. En die wedstrijd gaan we vanmiddag natuurlijk ook volgen. Met voor ons de plekken André van Echtdom. André, goedemiddag.
3: Paul en luisteraars, van mijn kant ook een goede middag vanaf Sportpark De Broekvelden in Bodegraven. Ja, je zei het al, in de top van de 4e klasse B is het nagelbijtend spannend. Roda 76 is nu de koploper en heeft nog 2 hordes te nemen. En daar kan je gewoon nog over struikelen. Want vanmiddag wacht Zwammerdam en wellicht de zwaarste en lastigste tegenstander. Want Zwammerdam met 3 punten achterstand heeft het kampioenschap zeker nog niet opgegeven. En ja, kan Roda 76 vanmiddag al kampioen worden? Het antwoord op die vraag is ja, dat kan. Maar dan moet worden voldaan aan 3 voorwaarden. Roda 76 zal zelf moeten winnen en KDO met 1 punt achterstand moet verliezen van Winschoten. Maar dan zijn we er nog niet. Want Altjor moet ook nog punten morsen tegen THPV. Hier op het Sportpark Broekvelden een volle tribune, heel veel sfeer en een lekker zonnetje. En laten we hopen dat we een hele leuke wedstrijd zien. En wat mij betreft met heel veel doelpunten. Speelt onder andere 5 minuten nog niet echt grote kansen gezien. Of het moet Zwammerdam zijn geweest die 1 schot heeft gelost op het doel van keeper Tom Verstoep, een jonge doelman van het jaar 2007. Dus dat is nog een jonge kerel die het allemaal gaat meemaken. Laten we hopen dat hij zijn hoofd koel kan houden in het doel bij Roda 76. Nou, even aanval van Zwammerdam eventjes oppakken. Dat gaat via keeper Satinier, die dus de bal naar voren speelt. Tom heeft een balletje weer teruggekregen. Misschien komt er dus nu een lange bal. Eens kijken of dat gaat gebeuren. Nee, Tom maar even opbouwend bij Zwammerdam in de verdediging. En dan moet Roda weer de bal zien te pakken te krijgen. En dat lukt even niet. Omdat de Rode denkt van nou, kom jullie maar even naar voren toe. Dan happen wij wel toe. En Rode zal dus vanmiddag, Paul, heel goed moeten uitkijken. Want ik noem Zomerdam een sluipmoordenaar. Want ze kunnen zomaar in een bekansrijke situatie komen. Ja, en dan sta je achter. En dan wordt het heel moeilijk om dat dan weer goed te maken. Goed, tot zomaar eventjes. De wedstrijd Rode 6-7 tegen Zwammerdam. We hebben er nu 6 minuten op zitten. En het is nog steeds 0-0.
0: We gaan vanuit Bodegraven hier terug naar Gouda toe. We gaan naar het veld aan de Walvisstraat. De wedstrijd van Ona tegen Haastrecht. Jurgen.
2: Waar we 7 minuten gespeeld hebben. Waarbij de stand van 0-0 nog steeds op het bord staat. En Haastrecht is zich een klein beetje aan het herwinnen. Want ze weten dat niet. We weten de aanval van Ona toch ook wel onschadelijk te maken. Maar nu een voorzet vanaf de rechterkant. Door Luc van den Boer, die dus probeert eigenlijk doelman van Ona Breilekos te verschalken. Maar die bal is gewoon te hard gegeven of te zacht gegeven. En die werd dus eigenlijk gewoon makkelijk onschadig gemaakt. En nu opnieuw goed keeperswerk van Breilekos. Van een voorzet vanaf de rechterkant door Tijmen Schaper van Haastrecht. Maar die bal werd heel makkelijk onschadig gehouden. Nu gaat de bal via de zijkanten dus door naar Jesman Samen, die de bal probeert eigenlijk samen te spelen met Jesse Hoekstra, maar die bal is gewoon te hard gegeven. Maar het is toch weer Aaron of Ola die dus vanaf de zijkant probeert een aanval op te zetten. En dat lukt ze gewoon niet, want die bal is gewoon te zacht gegeven. En het is waarschijnlijk ook heel goed werk van Sander Hartogs, die dus de bal naar voren speelt. Bal gaat naar de linkerkant, maar het is eigenlijk goed opletten van de verdediging van Haastrecht, waardoor dus Mark Meewezen de bal niet kan spelen en dus Haastrecht aan de rechterkant mag gaan ingooien. 8 minuten gespeeld, stand tussen Ona en Haastrecht 0-0.
0: 0-0, nog geen doelpunten gevallen. Dat geldt ook voor de wedstrijd tussen Donk en de Meren, ook daar nog geen doelpunten, Gerrit.
4: 0 tegen 0 inderdaad, 11 minuten gespeeld en Donk heeft nog geen echte mogelijkheid gehad, tenzij die nu moet komen uit die voorzet, maar die wordt niet goed voorgegeven, die bal. En zodoende kan de Meren, dat wel een paar kleine kansjes heeft gehad, er vandoor gaan. Nu ook zeker als de gevaarlijk waren, wordt het laatste moment worden dan ingegrepen door Donk. Bas van der Reem staat ook vandaag weer in het doel bij Donk. Verder Jorrie de Jong, de aanvoerder, en hij is ook vandaag jarig. Zal het mooi zijn als Simpson verjaardag een doelpunt maakt, maar dat moeten we allemaal nog gaan zien. Damien van Veen, Mike Sluiter, Bas Houdijk, Tim Houdijk, Roy van der Graaf, Wessel Akerboom, Jesse Bottinga, Julia van Houwelingen en Levi van Houten. Die vormen de basis zelf van trainer Jos Verwij. De bal die gaat en even kijken. Ik denk dat Donk zo meteen een vrije trap gaat krijgen op de eigen helft. En inderdaad nog steeds op de eigen helft. En dan moeten ze proberen of ze die doelman van de Meren kunnen gaan verschalken. In de Meren werd het destijds 2 tegen 2. Maar ja, dat was toen 6 december vorig jaar. En in het slot van de competitie kan je eigenlijk geen enkele goede voorspelling doen. Want dan gaan onvermoede krachten vaak een rol spelen. Nou, misschien dat die van Donk. Nou, we hopen dat die vanmiddag van Donk ook onvermoede krachten. Want 3 punten zou vanmiddag heel welkom zijn. Maar ja, even deze aanval afgewacht. De bal die komt voor via Roy van der Graaf. Maar dat was in ieder geval zijn bedoeling. Maar er zit een verdediger van de Meren tussen. Oranje shirts lijkt wel of Nederland zelf al is. Maar zo goed zijn ze nu ook weer niet. Even kijken. 12 minuten gespeeld. 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0. Nog geen doelpunt gevallen bij de wedstrijd van Donk tegen de Meren. Ook bij jou nog steeds een blanke score, Onno?
3: Ja, inderdaad, 0 tegen 0. En we hebben hier gespeeld 9 minuten. En het is Gouda wat nu in de aanval. Jeff Siebald, die speelt de bal door. En die krijgt de bal niet terug in de 16 meter. De bal wordt uitgeschopt door een van de verdedigers van de Rijnstreek. En Gouda speelt met even snel voordat de inworp wordt genomen. Met Fraai Kien, Ivo Heikoop, Dennis Nederveen, Guus Kleiweg, Tom van Dam, Salah Azai, Max Lammers, Farin Tjatjobo en Jeff Siebald, Mamoes Verkerken en Wouter Guikema als de doelman. En Schouder die nu weer in de aanval gaat aan de rechterkant, maar ze krijgen hier een vrije trap. Nee, de scheidsrechter geeft geen vrije trap, maar dat is een corner die kan ik nog even meenemen aan de rechterkant. Dus Dennis Nederveen die gaat mee naar voren, zie ik daar. En iedereen op de helft van de Rijnstreek, alleen de keeper van Gouda niet. Gouda houdt de 2 verdedigers nu toch
1: halverwege de helft van Rijnstreek. Alles is verder, allemaal in de 16 meter. En eens kijken wat dit gevaarlijker wordt. Van Dam natuurlijk met zijn lengte. En het is ook Ivo Heikoop die lang genoeg is. Maar Rijnstreek heeft ook een paar hele lange verdedigers. Hoe Dennis Nederveen die haakt de bal, half van de bal. Die blijft bij Mammoes Verkerken. En Dennis Nederveen geeft de bal even aan de linkerkant. Nee, die kan de bal niet kwijt. In de 16 meter doorgekopt. En Jeff Siebald. En Jeff Siebald die kan niet bij de bal. En het is ook buitenspel. Dat betekent dat we hier na een minuut of elf spelen nog een stand hebben van 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0 de stand daar bij Gouda tegen de Rijnstreek. Hoe gaat het bij Roda 76 tegen Zwammerdam, André?
3: Eerste kansje gezien voor Roda 76. Het was Vlatko Lazic die op doel schoot. Maar dat was niet venijnig genoeg voor de keeper Marco Dusatnier. Dus die bal kon hij makkelijk oppakken. Maar Roda probeert het initiatief in de wedstrijd te pakken, te krijgen. En dat is natuurlijk goed. Want als je de bal hebt, ja, dan weet je het. Dan kan je kansen creëren. Nu misschien weer een aardige kans uit. Komt een balje voor. En ja, het is een goal. Het is Jeroen Schouten. En dat is zijn 15e van dit seizoen. En dit is een geweldig opsteken voor Roda 76. Om al zo snel... Dus voorsprong te pakken te krijgen. En ja, dan gaat het misschien wel heel erg vlot lopen voor Roda 76. Het was een prima aanval. En zo staat dus Roda 76 hier met 1-0 voor. En dat is natuurlijk een voorwaarde om dat leiderschap in de vierde klasse B in handen te houden. En dat waarschijnlijk dan volgende week zien af te ronden. En er wordt gejuicht op de bühne bij Roda 76. Die stamp en stampel. En Paul. Tot zover maar eventjes het goede nieuws vanuit de Broekvelden. Waar dus Roda 76 zo net een 1-0 voorsprong te pakken heeft. Door een doelpunt van Jeroen Schouten.
0: Kijk, een goed begin voor Roda 76 daar in de vierde klasse B. Hoe gaat het nu bij jou bij de wedstrijd van Ona tegen Haastrecht, Jurgen? Is Ona goed uit de startblokken gekomen?
2: Wat zeg je?
0: Is Ona goed uit de startblokken gekomen?
2: Ja, we zijn dus nu 16 minuten bezig en het is Haastrecht die tot nu toe eigenlijk veel moet verdedigen omdat Ona ook massaal aanvalt. En het gebeurde ook een aantal keren dat dus met name dus Mo El Fekri toch de mogelijkheid kreeg om dus er doorheen te komen. Wat ik al zei, Haastrecht staat te verdedigen als een huis. Hebben het gewoon goed in de gaten en met name dus... Danny de Bruin en Kevin Quint zorgen ervoor dat de aanvallen van Ona gewoon toch ook wel moeilijk zijn. En nu een aanval vanaf de zijkant, maar die wordt makkelijk opgepakt door Brian Lacroix. En die gaat natuurlijk kijken of hij de bal...

0: ook af te vragen, omdat de bal via Jesman Sama de bal over de zijlijn gaat. Hier hebben we gespeeld, ik moet even kijken, minuut of 15, stand nog steeds 0-0 tussen ONA en Haastrecht.
1: ONA en Haastrecht dus uitkomend in de vierde klasse D, waar het ook heel erg spannend is natuurlijk, zeker ook voor ONA, moeten gewoon punten worden gepakt. Roda deed zojuist wat het moet doen, gewoon scoren. 1-0 zojuist gemaakt door Jeroen Schouten, voorsprong tegen Zwammerdam. Dit is de nieuwe single van The Rolling Stones. Komt deze week uit. Een lekkere plaat erbij. In the Stars, zo heet hij.

0: Ja, we kunnen het gewoon nog steeds zeggen. Anno 2026, de nieuwe plaat van de Rolling Stones. Hij komt eraan ook. Foreign Tongues, zo heet het album. En daarvan is dit dan een van de eerste platen, een van de eerste singles die uitgekomen is. In the Stars. In Sport op Zaterdag. Mooi staanslot ook aan deze plaat gekoppeld. We gaan weer terug naar het voetbal. Roda 76 tegen Zwammerdam. Jeroen Schouten schoot zojuist de 1-0 in het doel. En dat is een lekker begin, hè, André?
1: Ja, dan kan je zeggen, Paul, dat Roda op koers is. Maar goed, het is nog een hele wedstrijd. We zijn nog maar zo kort bezig. Maar ik zie wel bij Zwammerdam wat lichte irritaties. Zo net een lachsignaal van de assistent scheidsrechter van Roda. Daar ging de scheidsrechter op in. Die scheidsrechter Brandsma trouwens uit Lisse. Ja, en toen blogen ze gelijk op de scheidsrechter af. Want het is geen buitenspel.

0: Nou, ik kon het niet controleren, want ik zat meestal bij de middenlijn. En nu krijgt Roda dus een vrije schop. Het is Vlatko Lazic, die eventjes moet wachten, even in gesprek gaat met scheidsrechter Brandsma. En hij zal dus halverwege de helft van Zomerdam een vrije schop gaan nemen voor Roda. En ik zie al rode mensen bewegen. Eens kijken of er nog een balletje is. Nou ja, die bal komt voor, maar toch in de handen van keeper Marco Duchatinier. Die dus al één keer heeft moeten vissen. Was een prima aanval trouwens van Roda 76. En afgerond en ingetikt door Jeroen Schouten. Even kijken, dan gaat... dan moet ik even kijken wat is er nu aan de hand. Nu fluit de scheidsrechter even de aanvoerder van, ja, van Zomerdam en ook van Roda bij zit. Dat is Koen Woudenberg en voor Roda is dat van Waveren. Kijken wat er aan de hand is.
1: André, ik ga je onderbreken en ik ga ook meteen naar Jurgen toe. Dus ik kom straks nog een keertje bij je terug. Maar dat wordt waarschijnlijk na de klok van 3 uur, want bij Gerrit ook nog hangen. Jurgen, er is gescoord, begreep ik.
2: Het is 1-0 geworden voor Oda. Het was een schitterend dieptepaas van Jesse Hoekstra. Vanuit het middenveld die de paas eigenlijk door het midden doorgaf. Waarin dus Mo El Fekri achter de bal aanging. En toen wist dus de verdediging van HZ het zaakje niet te klaren. Omdat ze dus El Fekri niet konden stoppen. En die wist heel makkelijk hier te scoren. Stand tussen Ona en HZ 1-0 in het voordeel van de thuisploeg.
1: Kijk eens aan, goede berichten daar vanuit de Walverstraat. 1-0 voorsprong Donk tegen de Meren. Donk ook op zoek naar het eerste doelpunt, Gerrit.
3: Ja, alleen ze kropen zojuist door het oog van de naald hoor. Want een heel lastige bal en die kon Bas van der Eem met grote moeite konden die verwerken tot hoekschop. Maar die bal ging erin. Maar het geeft al aan dat de pogingen van de Meren gevaarlijker zijn dan die van Donk. Zojuist hebben we een drinkpauze gehad. Ja, het is hartje zomer, dus we begonnen een drinkpauze inlassen natuurlijk. Dat zal ook wel te maken hebben met kunstgras natuurlijk. Het is allemaal een stukje warmer. In ieder geval heeft Donk, maar het geldt misschien ook voor de Meren, wat extra krachten opgedaan. De wedstrijd is inmiddels weer hervat. We hebben gespeeld 22 minuten. En we zitten eigenlijk nog te wachten op de eerste kans, echte kans voor Donk. Maar die gaan we zien te komen. Maar nu moet eens even uitkijken, want nu dreigt er serieus gevaar daarvoor voor Donk. Maar die bal die wordt op het laatste moment daar nog weggewerkt. Kortom, de Meren heeft gevaarlijke kansen. Donk verdedigt. Staat na 22 minuten spelen nog steeds 0-0.
1: De spanning is voelbaar via de radio. Hopelijk ook bij u thuis in de huiskamer of waar u ook luistert naar dit radioprogramma. Nog 3 minuutjes te gaan, dus we kunnen mooi nog even snel naar het Groenhovenpark. Naar Onno voor Gouda tegen de Rijnstreek. En wat voor wedstrijd kijk jij, Onno?
4: Nou, een wedstrijd waar Gouda de bovenliggende partij is. Velende aanvallers, net kreeg ze 4 corners achter elkaar. Maar dat leverde verder geen gevaar op. En nu een uitbraak voor de Rijnstreek. Maar dat wordt heel eenvoudig onderschept door de verdediging van Gouda. Het is Rijnstreek wat met lange ballen probeert toch nog eens af en toe in de aanval te komen. Maar er is veelvuldig balverlies bij de Rijnstreek. Nu was het een buitenspel geval, maar de scheidsrechter laat doorgaan. Nu een bal hier en dat is Oshobo. Die kan doorgaan aan de linkerkant. En die gaat nu schieten. Nee, nog even een mannetje uitkappen. Nog eens kijken. En dan gaat hij naar Jeff Siebald. En Jeff Siebald die heeft een schot. Oh, en dat is een schot wat hoog overgaat. En ergens bij het zwembad terecht komt. Maar dat betekent dat hier de stand nog steeds is 0-0.
1: Dankjewel nou. En we komen elkaar straks weer tegen aan de andere kant van 3 uur voor het vervolg van de wedstrijden van vandaag. Zoals u weet dus zijn we aanwezig bij Donk tegen de Meren. Ik wou zeggen Olympia, daar gaan we straks nog naartoe om 4:15. Donk tegen de Meren dus, stand daar nog steeds 0-0 bij die wedstrijd in de tweede klasse B. Bij Roda tegen Zwammerdam ziet het er gunstig uit voor Roda. Maar goed, er is nog eventjes gespeeld, dus niet zo lang nog. 1-0 is daar de voorsprong voor Roda. En dat is een mooi begin dus voor de ploeg die op kampioenskoers is. Ona tegen Haastrecht. Die wedstrijd wordt gespeeld in de vierde klasse D. Stand van 1-0. Ook broodnodige voorsprong voor Ona. En Gouda tegen de Rijnstreek, dus nog steeds 0-0. Halsteren tegen Jodan Boys. Die wedstrijd begint om 4 uur. Als daar dan straks wat gebeurt, hoort u het uiteraard ook hier in het programma voorbij komen. Dus wat dat er gaat, bent u volledig op de hoogte. En als uw favoriete club er niet bij zit, dan probeer ook nog in het laatste uur contact te leggen met de desbetreffende correspondenten. Om daar al eventjes wat berichten van te kunnen krijgen. We gaan ons opmaken dus voor het nieuws. Daarna zijn we bij u terug voor het tweede gedeelte van Sport op Zaterdag. Hopelijk bent u er dan ook weer bij. En ondertussen kunt u ook nog eventjes onze socials bekijken. Kijk daarvoor eventjes op gouwestad.nl bijvoorbeeld. Of de site van BR6. Welke eigen Facebookpagina. facebook.com/sportopzaterdag. En zijn ook te volgen via Twitter of X. Zoals het tegenwoordig heet al een tijdje natuurlijk. Dat is twitter.com/sportopzaterdag. Tot zo!

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Alleen file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden. Daar is de vertraging 10 minuten door de afsluiting van de A12. En op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

welkom terug bij Sport op Zaterdag. Hier bij Sport op Zaterdag dus zijn wij tot de klokken van 6 uur vanmiddag bij u met het voetbal. Wat we volop volgen en u kunt ook blijven luisteren naar dit programma met straks nog onder andere een verslag van Donk tegen de Meren. We zijn aanwezig bij Roda tegen Zwammerdam, Ona tegen Haastrecht en Gouda tegen de Rijnstreek. En straks vanaf 4:15 ook nog verslag van Olympia tegen Meerburg. Eerste helft daarvan bij die ontmoeting. Dat allemaal dus zometeen en nu nog eventjes kijken. Een plaatje draaien alvorens wij contact leggen met een van de velden. Dit is Wax and Bridge to Your Heart.

0: Your Heart van Wax. We gaan hem wegdraaien. We gaan natuurlijk weer terug naar het voetbal. Die wedstrijd tussen Roda en Zwammerdam. Die voorsprong nog steeds daar van 1-0. Dat is een lekkere voorsprong. Maar ja, de wedstrijd is nog lang niet gelopen natuurlijk. André.
1: En ik moet zeggen dat Zwammerdam zich behoorlijk weet herstellen. Ze hebben aardig wat balbezit en Roda wat minder. Ik denk dat de Roda toch weer eventjes het initiatief moet pakken. Want dat Zwammerdam dat kan gevaarlijk uithalen. Vooral aan de kansen waar dus Koen Woudenberg de aanvoerder staat. Dat is een snelle jongen. En die heeft zo een doelpunt in liggen hoor. In ieder geval, het is nu eventjes Marco Dussatnier van Zwammerdam die de bal heeft even gegeven aan een van zijn verdedigers. Dan zal hij waarschijnlijk proberen de bal weer naar voren te spelen. Nee, doet hij toch maar niet. Toch gaan we eventjes opbouwen met Zwammerdam. Eens kijken of goede aanval gaat worden. Zwammerdam weer eventjes nu met een lange bal via de keeper. Komt in de middenstreek, wordt weggekopt daardoor. De nummer 4 van Roda, Cedric Berend. En misschien kan nu Roda weer een aanval. Ja, dat... Maar nee, kennelijk is er gevlacht voor buitenspel. Een scheidsrechter Brandsma, die al twee keer het spel heeft onderbroken om met de aanvoerders te praten. Hij wil waarschijnlijk de wedstrijd goed, lekker clean houden. Dat de spelers respect voor elkaar hebben. Nou, dat lijkt me ook wel een goede zaak. Maar ja, moet niet te veel praten als scheidsrechter. Goed, tot zover eventjes weer Roda 76 tegen Zwammerdam, waar we nu zo'n 32 minuten hebben gespeeld. En nog steeds Roda een 1-0 voorsprong koestert.
0: 1-0 voorsprong voor Roda, ook een 1-0 voorsprong voor Ona. We gaan terug naar Jurgen.
2: Is helemaal waar. 1-0 voorsprong waarin dus Haastrecht op dit moment massaal aanvalt. En waarin dus eigenlijk de verdediging van Ona handen en voeten soms tekort komt. Omdat dus Haastrecht toch ook wel heel gevaarlijk is in hun aanvallen. Maar wat ik al zei, het is met name dus Mike Schielhuis, Stefan Kaptein en Sven de Hartog. Die dus gewoon eigenlijk de achterste linie vormen. En waarin dus Adam, Mikkel Marie gewoon er ook wel de mogelijkheden krijgen om dus gewoon het zaken gewoon goed in orde te houden. En tot nu toe wordt het dus hoog gespeeld. En dan moet ik even kijken, het is waarschijnlijk geen corner. Nee, het is geen corner. Want het was de spits van Haastrecht, Bjorn van Leeuwen, die dus die bal eigenlijk naar de cornervlag meenam. Maar het was de scheidsrechter, de heer Paping, die dus gewoon hiervoor floot. En het is natuurlijk nog steeds 1-0 in het voordeel van Ona. Maar wat ik al zei, het is Haastrecht die eigenlijk alles of niet speelt om dus iets aan die aanvallen van Ona te doen. En dat doen ze ook in de verdediging. Want nu wordt het dus hoog gespeeld. En nu wordt het eigenlijk toch goed opletten van Brian Lacroes. De doelman van Ona, die er eerder bij de bal is, voordat de verdediging Sam de Bruin van die bal kan inkoppen. Hier hebben we gespeeld 33 minuten zand tussen Ona en Haastrecht nog steeds 1-0.
0: We doen even nog steeds een rondje in Gouda. Straks gaan we naar het Groenhovenpark toe. Eerst naar het Nieuwe Donkstraat, waarvan alles en nog wat is gebeurd. Gerrit, rode kaart begreep ik.
3: Ja, direct een rode kaart voor Mike Sluiter, die een speler een meter of 3-4 buiten de 16 neerlegde. De scheidsrechter stond er vlak bij, gaf meteen rood. Dus alle hens aan dek nu, donk met 10 man en ook deze vrije trap die gevaarlijk is, denk ik. En die gaat er, ik wil zeggen, die gaat erin ook, maar goede redding daar van doelman Van der Eem, die inderdaad op die vrije trap toch van Junior Welte toch naar de hoek ging en deze bal eruit haalde. Ja, een donkdat te verdedigen en met 10 man wordt het toch wel erg lastig. En zijn we benieuwd hoe dat allemaal hier gaat aflopen. In ieder geval, we hebben nog een minuut of 10 te gaan in deze eerste helft. Waarin Donk dus nog gelijk staat met 0 tegen 0, maar ook met 10 man.
0: 10 man dus daar op het veld tegenover 11 van de Meren. Dus ja, dat is achterstand die gewoon in het aantal spelers. Gelijke stand nog wel op het scorebord in 0-0 stand. Ook een 0-0 stand nog steeds bij jou, Onno?
4: Ja hoor, het is nog steeds 0-0 en Gouda heeft wel een paar kansen gekregen, maar elke keer werd het net het schot geblokt of de verdediging zat er nog net tussen. Wat betreft een in mijn ogen af en toe een overtreding en ook in de spelers van Gouda dachten dat. Maar de scheidsrechter laat eigenlijk alles gewoon doorgaan en hij is daar heel consequent in aan beide kanten. Als we denken dat er een overtreding is, gaat hij gewoon lekker door voetballen, zegt hij. En ja, daar heeft hij ook gelijk in natuurlijk. Het is Gouda wat nu in balbezit is op de helft van de rijstreek. Dennis Nellegeen kijkt even om zich heen. Maar er staat hier een speler buitenspel. Dus hij kan die bal niet kwijt in de vorm. Wordt de bal naar het midden gespeeld naar Jesse Siebold. Maar Jesse Siebold die krijgt de bal niet. En nu wordt die bal heel slecht weggewerkt door de rijstreek. Maar ja, een hele rare curve in de bal. En dat was nu een ingooi voor de rijstreek. We hebben hier gespeeld bijna 36 minuten. En de stand is nog steeds 0 tegen 0. Dus we gaan kijken wat dat gaat worden. Maar ik kom ongetwijfeld voor de rust nog wel een keertje bij u terug.

0: Taylor Swift, ja, lekkere plaats blijft dit nog steeds. Opa Light, zo heette die. En het is 3:15. We steven af op de slotfase van de eerste helft. En beide wedstrijden van vandaag. Kijken ondertussen ook alvast een beetje naar het scorebord bij de andere wedstrijden van vandaag. Linschoten tegen KDO. Dat is een gunstige voorsprong voor Linschoten. 2-1 staat het op dit moment. Daar in de wedstrijd tegen de concurrent van Roda 76. Roda 76 op weg naar een 1-0 stand bij rust. Dus dat ziet er gunstig uit, André.
1: Maar Roda heeft het een beetje moeilijk, Paul. Ze laten zich terugdringen en zo net, een paar minuten geleden waren er enorm veel kansen achter elkaar. Werd op doel geschoten. Eerst was het keeper Ton Verstoep die redding bracht. Maar ja, en moest de bal loszetten. Toen kwam er nog een schot en nog een schot. En dat ging allemaal maar naast. Dat had ook gewoon dus de 1-1 kunnen opleveren. En nu gaat daar Levi Oudenaar vandoor. Komt hij eerder bij de bal? Nee, het is keeper Just Chatinier die eerder bij de bal is van Zomerdam. En de bal hoog in de tribune schiet. Dus dat gevaar is voor Zwammerdam geweken. Ja, ik als trainer van Roda zou niet rustig in de koud zitten hoor. Want Roda moet het initiatief laten aan Zwammerdam dat veel en veel meer balbezit heeft. Maar goed, nu hebben ze wel even balbezit via aanvoerder Mitchell van Waveren. En gooit in op de helft van Zwammerdam. Misschien komt Oudenaar nog voor een kansje. Nee, hij weet de bal wel voor te trekken. Maar daar is de keeper Duchatnier die makkelijk de bal heeft gepakt en weer de bal ver naar voren speelt en loopt die Koen Woudenberg van Zomerdam op. En ja, dat is een snelle jongen, dat vertelde ik al. En zo komt Zomerdam weer op de helft van Roda, maar dat is geen goede paas. Goed, dan komt de bal misschien aan de andere kant nu voor Jeroen Schout en die loopt veel harder en die kan schieten. Oh, die schiet veel te wild. En zo gaat de bal hoog over. Goed, dan zo weer eventjes de wedstrijd Roda 76 tegen Zwammerdam, waar we nu gespeeld hebben 40 minuten. En Roda nog steeds een 1-0 voorsprong heeft. Nee.

0: One Republic en Counting Stars. We gaan hem wegdraaien voor de slotfase van de eerste helft bij de wedstrijd van Ona tegen Haastrecht. Jurgen?
1: Ja, waar Haastrecht tot nu toe eigenlijk alleen maar aanvalt en mogelijkheden krijgt voor je, want ze spelen echt alles. Nu wordt er geschoten, ja hoor. En er wordt er gelijk neergezet. De 1-1 is hier een feit en het zat er eigenlijk al een beetje aan te komen, want... Het was Ona wat eigenlijk alleen maar kon verdedigen. En Haastrecht eigenlijk aanviel en bleef aanvallen. En dat blijkt dus in het doelpunt. Dat is eigenlijk in de laatste minuut van de eerste helft gewoon plaatsvindt. En het was van deze kant moeilijk te zien wie het maakt. Maar dat hoor ik straks wel. Maar het is hier 1-1 geworden. En het is natuurlijk een teleurstelling voor Ona. Om dus het zaakje hier gelijk te houden. Terwijl ze dus die voorsprong ook hadden. Hier is het goed als rust. Gebeurt er nog wat, kom ik bij terug. Anders wordt het voor mij de tweede helft. Eind op de ruststand tussen Ona en Haastrecht 1-1.
2: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag.

0: Aretha Franklin en de uitvoering zoals die klonk in de film The Blues Brothers van Think. Uit het begin van de jaren 80, 1980 geloof ik, rond die tijd dat deze versie uitkwam. Dat is allemaal bijzaak, want we gaan natuurlijk terug naar het voetbal. We gaan naar de slotfase toe van de wedstrijd tussen Gouda en de Rijnstreek. Terug naar Onno.
1: Ja, nog steeds een stand van 0 tegen 0 in de 44ste minuut. En zal ongetwijfeld nog wat tijd bijkomen. Er is ook een drinkpauze geweest vanwege het... laten we zeggen, het warme weer. Nou, dat valt best wel mee hoor. Maar het is zo dat Gouda, die kreeg net een vrije trap. En dat gaf toch wel eigenlijk aan hoe armoedig het op het ogenblik is, het spel.
0: Onno, blijf eventjes hangen, want er is gescoord bij Roda tegen Zwammerdam. André?
2: Ik zag het al een beetje aankomen, want de 1-1 is gevallen door Koen Woudenberg, de aanvoerder van Zwammerdam. Ja, Roda zakte wat terug en Zwammerdam ging meer en meer naar aanval. En ze hebben dat beloond met een doelpunt. En zo staat het hier 1-1 tussen Roda 76 en Zwammerdam.
0: Ja, de spanning dus weer helemaal terug in die wedstrijd. Terug naar jou, Onno.
1: Ja, de zijkant werd een vrije trap gegeven aan Gouda. En die bal die werd gewoon even teruggespeeld. Maar er stond helemaal niemand van Gouda. Dus ja, de kon de Rijnstreek heel makkelijk uitverdedigen. Gouda die probeert nu in de aanval te gaan aan de linkerkant. Maar ook weer een zwakke bal ingespeeld. En het is Rijnstreek wat er nu probeert vandoor te gaan. De spits, nummer 9 gaat erdoor. Nee, de scheidsrechter zegt geen overtreding. Nou, de Rijnstreek spelers zijn allemaal weer een beetje boos. En het is nu, oh wat een slechte bal daar, zegt van een van de spelers van Gouda. Het is een beetje, ja, hoe zeiden we dat in Oudhoer? Hollands, een hotse klots voetbal op dit moment. En het is de Rijnstreek wat nu in de aanval gaat aan de rechterkant. En het is Gouda wat nu de bal over gaat nemen. En ze krijgen, ja, nu gaat de bal over de zijlijn. Nee, nog net niet. En het is Gouda wat probeert de bal te veroveren, maar dat lukt net niet. En het is Gouda wat nu een doeltrap mag nemen. De scheidsrechter laat nog doorspelen. Ik weet niet of er iemand nog hangt.
0: Ja, ik heb er nog twee hangen. Dus met jouw goedkeuren dan ga ik eventjes jou wegschuiven. En dan kom ik in de tweede helft weer bij je terug.
1: Ja, prima. Oké, tot
0: zo. Onno, dankjewel. We gaan namelijk snel even naar Gerrit toe. En daarna gaan we nog naar André. Gerrit, eerst naar jou.
3: Eerste helft afgelopen en Donk heeft het moeilijk. Behalve die rode kaart van Mike Sluiter. Ja, zwaar gestraft vindt iedereen hier van de scheidsrechter. En die gaf ook een gele kaart aan Jordi de Jong en ook aan Damian van Veen. Kortom, de scheidsrechter zal hier vandaag de publieksprijs niet krijgen, denk ik, van Donk. Aan de andere kant ging er een Donk-speler naar de grond in het 16 meter gebied. En toen werd er niet gefloten. Kortom, er is van alles mogelijk. Het enige positieve op dit moment over Donk kunnen zeggen dat het naar Rust nog steeds 0 tegen 0 is.
0: En er zijn nog 3 kwartier te spelen, dus ja, we gaan het zien. De bal is rond, Gerrit.
3: Zo is het.
0: Ja, om even een cliché te pakken. Tot zometeen. We gaan naar André toe. Ja, dat is even een tegenvaller voor Roda, zeg.
2: Ja, de scheidsrechter heeft zo net afgefloten voor de eerste helft. En ik denk dus dat Roda toch wel teleurgesteld de kleedkamer op zoekt. Maar dan hebben ze toch een beetje aan zichzelf te wijten. Want na die goal, die snelle goal van Jeroen Schouten, toen liet ze toch het initiatief over aan Zwammerdam. Ik denk ook dat het ook niet anders kon. Want Zwammerdam ging er bovenop. En ja, toen hield dus ook net voor rust dus die gelijk maken via Koen Woudenberg. Een goed hartschot. Daar had keeper Tom Verstoepen geen antwoord op. Dus we gaan hier rusten met een 1-1 stand hier op de sportpark De Broekvelden tussen Rode 76 en Zwammerdam. Dan gaan we zien hoe het straks gaat lopen in de tweede helft.
0: Blijf erbij, zou ik zeggen, want het belooft nog behoorlijk spannend te worden op deze middag. André, tot zometeen over een kwartiertje.
2: Okido.
0: En we gaan zometeen naar de tussenstanden toe, de ruststanden. Eerst tijd voor de dagartiesten van vandaag. Het is een hele band. En wat voor een band? Het is Queen.
4: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is

keuze is reuze als je Queen hebt als dagartiest van vandaag. Nou, we kiezen dus vandaag drie uit. En laat ik er ook maar uit verschillende decennia er eentje pakken. Deze kwam uit de 80's. Als eerste A Kind of Magic was de plaat die we draaiden. Druk bezig met het verzamelen van de tussenstanden. Dus die hoort u zometeen. Eerst nog even tijd voor de nieuwe plaat van Ilse de Lange. Evergreen is dit.

0: zover het 3:30. Zometeen gaan we terug naar de wedstrijden van vandaag. Eerst even kijken naar de ruststanden, voor zover we die hebben kunnen verzamelen. We beginnen als eerste in de vierde divisie B. Jodan Boys trapt daar zelf pas af over een 3:30 uit bij Halster in Brabant. Andere wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn, die kennen de volgende ruststanden. Heerjansdam tegen VOC, daar staat 2-0. Capelle tegen Vuk, 1-0. Schravenzander tegen Xerxes, DZB, 1-0. En Portugal tegen SHO, dat is ook 1-0. En bij Sportclub Feyenoord tegen HBS, de wedstrijd is begonnen om 3:00. Daar staat het 0-0. Kijken we naar de tweede klasse B. Nog niet zoveel van binnen gekregen, maar wat ik heb, dat kan ik uiteraard al met u delen. Dat geldt voor de wedstrijd van Donk tegen de Meren. Ja, daar zijn we natuurlijk zelf bij aanwezig. Stand daar 0-0. Wel een rode kaart voor Donk, dus een man minder op het veld. De wedstrijd van PVCV tegen Zeist, die kent een 1-1 ruststand. Dat zijn de standen die ik daar heb kunnen verzamelen uit de tweede klasse B. Dan de derde klasse E. Aarlanderveen tegen Dokkels, dat is 0-2. Groeneweg tegen Koudekerk, dat is 0-0 nog steeds. Dan hebben we staan Oegstgeest tegen BRC 68, 1-0. En bij de wedstrijd van, even kijken, nee, dat zijn ze die ik heb kunnen verzamelen. Anderen zijn al niet binnengekomen. Vierde klasse B, daar hebben we natuurlijk wel ruststanden van. We sowieso de wedstrijd van Roda 76, die volgen wij op de voet. Stand is daar 1-0. Andere standen die wij hebben kunnen verzamelen, 1-1 moet ik zeggen, tegen Zwammerdam. WDS tegen Civeo hebben we nog niet binnen, had ik gewoon verdacht. Linschoten tegen KDO, dat is 2-1. Altior tegen TAVV, 3-0. En Wouwbrugge tegen Nicolas Boys, dat is 1-0. Dan de vierde klasse D, Ona Haastrecht, 1-1. Ona stond voor, maar uiteindelijk werd het toch nog 1-1 vlak voor rust. VVOR tegen RVC 33. Goede berichten van RVC, want die staan voor met 0-1. Dilettant tegen Florian, dat is 3-0. En bij Moordrecht tegen Lopik is het 0-1 op dit moment. De vijfde klasse B, we zijn aanwezig bij Gouden tegen de Rijnsteek. Dat staat op dit moment nog steeds op een 0-0 stand. Sportief tegen Goudrak, ook 0-0 nog. Moerkapelle tegen SPV 81 is 1-3. En bij Kamerik tegen ASW is het 0-2. Zijn er nog meer standen binnengekomen uit die vijfde klasse? Nee, er wordt wel getypt, zie ik. Dus er komt misschien wel wat aan. En misschien gaan we het ook wel horen. Maar vooralsnog zie ik nog steeds die 0-2 stand daar staan op het scorebord. Dan gaan wij naar een van de velden toe. Ik ben benieuwd wie zich meldt. We gaan het horen. Wie heb ik aan de lijn? Ik ben benieuwd.
1: Jurgen,
0: kijk, de tweede helft is bij jou begonnen, begrijp ik?
1: Ja.
0: Kom er maar in.
1: Oké.
0: We zijn al live.
1: Is prima. Goed, het is nog steeds 1-1 de stand tussen Ona en Haastrecht. En ja, het is een wedstrijd waarin dus Ona met name het einde van de eerste helft de zaak een klein beetje heeft laten liggen. Gewoon omdat Haastrecht eigenlijk continu aanviel. Waardoor dus Ona's verdediging toch eigenlijk goed moest opletten. En nu is het eigenlijk toch ook wel doorkomen van een van de uitdenkers bij Ona en Felix Jansen samen sowieso. Die probeert aan die linkerkant doorheen te komen. Die bal gaat helemaal door. En de bal wordt voorgezet en dan wordt er gekopt. En dan wordt die bal eigenlijk hard gespeeld. Waardoor dus de verdediging van Haastrecht de bal weg te werken. En dan moet ik even kijken wat er nu aan de hand is. Want ik zie dus dat er waarschijnlijk een overtreding is begaan. Nee, er ligt de keeper van... Nee, de keeper ook niet. Het is Tiro Vianen, een van de verdedigers van Haastrecht, die dus gebaseerd op de grond ligt. Dus het spel is hier even stil. 2 minuten bezig, stand tussen Ona en Haastrecht nog steeds 1-1.

0: Incognito en Don't You Worry About A Thing. Kennen natuurlijk allemaal ook van Stevie Wonder. We gaan terug naar het voetbal. De tweede helft is inmiddels ook begonnen bij de wedstrijd van Donk tegen de Meren. Nog 3 kwartier te spelen. 0-0 de stand. 11 man van de Meren en 10 van Donk daar inmiddels op het veld. Gerrit.
1: Ja, dat klopt. En ook niet meer dezelfde 10. Want Jordi de Jong, de verdediger, die is in de kleedkamer achtergebleven. Ik begreep dat hij al een beetje geblesseerd was. En hij is vervangen door Ricardo van Rijswijk. En aan de kant van de Meren zie ik op het eerste gezicht geen mutaties. Dus die gaan proberen of ze dan toch die winnende treffer op het scorebord kunnen brengen. Want die zou toch gaan zeggen, zeker als je de ranglijst bekijkt, moet dat kunnen. En hun ambitie om op de tweede plaats te eindigen, ja, dan zullen ze midden toch hier ook 3 punten moeten gaan halen. Donk, ja, is al lang blij, denk ik, dat ze op dit moment nog steeds na 2 minuten spelen in die tweede helft nog steeds op die 0-0 staan, terwijl de aanvaller van, oh, en dit is heel gevaarlijk, dit gaat hem worden. Ja, dat kan haast niet anders. Nee, zeg, hoe is het mogelijk? Het lijkt wel of die omgekocht is, die spits. Want, ja, die hadden wij er nog wel in geschopt, Joop de Jong. Ja, ik bedoel, die hadden wij erin geschopt, maar gelukkig doet die spits van de Meren dat niet. Dus ze doen er blijven dat 2 minuten spelen. Ongelooflijk nog steeds hier 0-0.
0: 0-0 de stand daar bij die wedstrijd van Donk tegen de Meren. Bijna het eerste doelpunt gevallen, maar ja, bijna is niet helemaal natuurlijk. We gaan terug naar de wedstrijd die zo spannend gaat worden, denk ik, in de tweede helft. Een 1-1 stand op het scorebord. We kunnen weer van voren aan beginnen dus, André.
2: Zo is het, Paul. En ik ben benieuwd hoe Rode 76 die 1-1 verteerd heeft in de kleedkamer. Ze zullen zich een beetje moeten gaan oprichten, want echt vielen echt terug. En dat heeft dus Zomerdam een doelpunt opgeleverd, dus de 1-1. Nu zie ik een speler van Zomerdam eventjes gebaseerd op de grond liggen. Dit is de nummer 11 en dat moet dan Justin Bons zijn. Scheidsrechter Bons, maar heeft al eventjes naar de kant gewenkt. Dat dus de hulptroepen moeten komen, die eventjes wat assistentie moeten verlenen. En dan ligt de wedstrijd even stil. Als ik kijk, dan zie ik toch geen wisselspelers bij Roda. En ook bij Zwammerdam niet. Dus dezelfde spelers die de eerste helft begonnen zijn, staan hier weer. Ja, en waarom zou je wisselen als het allemaal dus best goed gaat? Nou, eens even kijken. Dan is weer de situatie wat die blessure is weer eventjes voorbij. En dan kunnen we weer verder. En dan ben ik benieuwd dus of Rode 70 weer eventjes die snelle... die snelle voorsprong ook weer een snelle voorsprong in de tweede helft kan bewerkstelligen. Maar goed, dan zullen ze toch even wat beter. Ook nu wel een wissel. Nou goed, dan zie ik een wissel dus bij Zwammerdam. En dan kom ik straks nog even terug om te vertellen wie dat is. Maar in ieder geval, de wedstrijd in de tweede helft is weer begonnen. En Roda en dus Zwammerdam staan beide op 1-1.
0: 1-1 de stand. En diezelfde stand stond ook op het scorebord na 3 kwartier spelen aan de Walvisstraat hier in Gouda bij Ona tegen Haastrecht. Jurgen.
3: Die staat op het bord, Paul. Maar het is nu een vrije trap voor Ona aan de rechterkant. 4-5 meter buiten 16 meter gebied. En ik zie dus dat Jesse Hoekstra erbij komt staan. Ik zie ook dat, ik denk ook Jesse Hoekstra deze bal gaat nemen. Of het is Sven de Hertog. Het is even afwachten. Want ik zie dus dat er waarschijnlijk iets fout is gegaan. Ik moet even kijken, van, het is even rustig teruglopen en de bal of de spullen die hij dus heeft gewoon eindelijk teruggeven aan de trainer Theo van Dijk. En nu komt dus die vrije trap vanaf de rechterkant, gaan er 1 keer op en die bal wordt tegen de paal aangeschoten, tegen de lat aangeschoten, ging net over en doelman Thomas Groenestraat, die kon er eigenlijk alleen maar naar kijken. Stand hier nog steeds 1-1 en er zijn 8 minuten gespeeld.

0: George Baker, Little Green Bag. We gaan hem weer wegdraaien. Natuurlijk gaan we weer terug naar het voetbal. We gaan naar Bodegraven toe. Roda tegen Zwammerdam. André.
1: 7 minuten gespeeld in de tweede helft. En toch weer Roda wat dus de bal moet laten aan Zwammerdam. We krijgen een hoekschop. Gaat dat wat opleveren voor Zwammerdam. En kan Roda weer snel de bal veroveren. Het is eventjes een korte hoekschop. Kijken of de bal nu in het doelgebied komt. Ja, die komt in het doelgebied. Maar het is een veel te harde bal die over de achterlijn loopt. En zo gaat de bal achter. Goed. Ik heb toch twee wissels. Bij Roda is Stefan Baal in het spel gekomen. Een oud-gediende. Speelde ook bij CVC Reewijk eens. Had zich teruggetrokken naar een lage elftal. Dus daar is dus een beroep op gedaan. En ook bij Zwammerdam is Julian Pfaff in het spel gekomen. Dus de eerste wissels dus hier in de tweede helft. Nou, kijken. Weer Zwammerdam in de aanval. En dan moet de Rode weer proberen die bal terug zien te veroveren. Dan komt er een schot. Maar dat is geen echte hard schot. Een schot van de nummer 6 van Zwammerdam. En dat is Mitchell Bons. Die dus een beetje zo in de draai op doelschoot. Maar keeper Verstoep had daar geen moeite mee. Ja, Rode 76 zal zich veel beter moeten gaan herpakken. Want dan wordt het toch best wel moeilijk hoor. En als ze die 1-1 vast kunnen houden, ja, dan is het ook nog goed. Als je kijkt naar de resultaten die op dit moment op de scoreborden staan bij de andere wedstrijden. Dan een buitenspelsituatie. Dan krijgen we een vrije schop. Ga ik het hier belaten. En nog steeds dus die 1-1 op het scorebord tussen Rode 76 en Zwammerdam. En we hebben 9 minuten erop zitten in de tweede helft.
0: In de tweede helft dus, waar we inmiddels ook zitten bij de wedstrijd van Ona tegen Haastrecht. Jurgen.
2: Ja, terwijl je erin komt valt hier een doelpunt van Haastrecht. En het is de nummer 9, Sander Bruin, die de bal eigenlijk heel beheerst. Gewoon achter doelman Brian Lecroes weer te plaatsen. Stand 1-2. En het zat er eigenlijk niet aan te komen. Gewoon omdat dus Ona verdedigend toch op de dag van... We hebben het zaakje goed voor elkaar. Maar ja, dan krijg je dus een voorzet vanaf de rechterkant. En het was, wat ik al zei, Sam de Bruin die de bal heel beheerst achter doelman Brian Lecroes weer te plaatsen. En dat is wat dat betreft eigenlijk ja, jammer. Ook omdat Ona gewoon tot nu toe gewoon goed bezig was. Stand 1-2 en voorlopig weer even terug naar de studio.
0: En vanuit de studio snel weer schakelen doen wij naar het buitenweer. We gaan naar het Groenoverpark toe voor Gouda tegen de Rijnstreek. 0-0 ruststand. Hoe zijn de ploegen uit het kleedkamer gekomen, Onno?
3: Ja, Gouda volop in de aanval, maar ze hebben nog geen grote kansen gehad. Er was net weer een overtreding op Dennis Nederveen en die mocht die vrije trap nemen. Maar die was te ver om in één keer op het doel te schieten. En ja, die vrije trap leverde verder niets op. Maar het is Gouda wat probeert volop in de aanval te gaan. Rijnstreek speelt toch wel ook nog wat met 2-3 mensen voorin hoor. Dus ja, Gouda zou er toch wel doorheen moeten kunnen komen als ze het een beetje snel spelen. Maar het is allemaal wat slordig. Nu ook weer een overtreding en een vrije trap op middenlijn voor Gouda in de rug lopen van een van de spelers van Gouda. Eens even kijken. Gouda die speelt ook wel niet al te veel met mensen voorin hoor. Want net ook bij die vrije trappen dan staat er één man in de 16 meter. Terwijl je toch denkt nou dan zullen er toch wel 3 of 4 moeten staan. Maar nee dat gebeurt dan niet. Dus we houden het heel voorzichtig. Het is nu Dennis Nederveen wat op de helft van Rijnstreek de bal aan de linkerkant geeft. Maar dat is een slechte bal. Die wordt over de zijlijn heen geschoten door een van de verdedigers van Rijnstreek. Snel ingegooid de bal komt weer bij Dennis Nederveen. Dennis Nederveen die kijkt die gaat nu de bal hoog in de nee, niet in de 16 meter naar Van Dam. Oh, Van Dam, die verliest de bal. Dat is heel gevaarlijk. Maar dat zijn dan 2 spelers van Rijnstreek tegenover 2 van Gouda. Maar nee hoor, Gouda lost dat heel makkelijk op. We hebben hier gespeeld inmiddels 51 minuten. En de stand is nog 0-0.

0: De spetsgeel, waar hij in de eerste helft van Donk rood gaf. Een vrije trap. Nou, vanaf een meter of 20 denk ik, een streep van Roy van der Graaf in de uiterste hoek. En het is zo waar, na 58 minuten te spelen. Je houdt het niet voor mogelijk. 1 tegen 0.
1: Kijk eens aan, 1-0. Doelpunt is gevallen daar bij de wedstrijd van Donk tegen de Meren. We gaan naar Jurgen toe. Ona tegen Haastrecht. Ook daar moeten doelpunten vallen voor Ona. Jurgen.
2: Ja, en dat merk je gewoon aan de opstelling. Want, oh, dat was een hele goede kans voor die hele gevaarlijke spits van Haas. En dan praat ik eens over Romeo Rietveld, die dus de mogelijkheid kreeg om dus de bal eigenlijk achter doelman Brian Lecroes te plaatsen. Maar wat ik al zei is dat Theo van Eck is ingegrepen en heeft dus Mike Zielhuis heeft hij dus... naar de kant gehaald. Die speelde dus op de linksbackplaats. En daarvoor in de plaats van Danny Starreveld, die dus links buiten staat. Dus het is natuurlijk alles of niet wat ik al zei. Gewoon voor Ona om hier wat mee te gaan doen. Maar goed, het is Ona.
1: Jurgen, ik ga je even onderbreken, want er is wederom gescoord bij Donk tegen de Meren. Gerrit.
0: Ja, Donk heeft ongeveer een halve minuut kunnen genieten van die voorsprong. Want binnen de minuut was het de eerste beste aanval van de Meren. En zodoende is het hier 1 tegen 1 na een half uur, na een uur spelen.
1: We gaan zo naar André toe. Even snel nog naar jou terug, Jurgen.
2: Ja, een vrije trap voor een HZ op hoogte van de middenlijn. Die wordt genomen door de nummer 4, Juris Stadhamer. De bal gaat naar achter toe, maar het is goed verdedigen van Lady Starreveld die de bal door het midden naar Sven de Hitler speelt. En dan moet ik even kijken wie er dus een vrije trap neemt. Het is de ingooi aan de rechterkant van Haastrecht. En die nemen we gewoon even mee. De bal wordt ingegooid en gaat naar voren toe. Maar dan is het de verdediging van Ona die dus het zaakje gewoon goed weet te plaatsen. En dus de bal naar voren wil spelen. Maar goed, weer een kans voor Haastrecht om er doorheen te komen. Maar wat ik al zei... Het is Jess van de Sama die de bal naar de rechterkant speelt, naar Hennis. En dan is het Ona die dus de aanval probeert te voltooien. Stand hier nog steeds 1-1. Er zijn 11 minuten gespeeld.
1: 11 minuten op de klok. Daarbij die wedstrijd 1-2 trouwens. De standdruk van Ona tegen Haastrecht. Jurgen verlaten. We gaan terug naar André.
3: Maar nog steeds 1-1 is Paul en waar we nu 15 minuten in de tweede helft erop hebben zitten. En het zorgelijk is dat Rode 76 zich geen kansen weet te creëren. Dat is toch wel heel vervelend. In ieder geval, ze werken hard. Ze werken zich een slag in de ronde. Maar ja, dat Zandam is behoorlijk sterk. In ieder geval, we hebben even een onderbreking gehad vanwege een blessure. Dus we gaan zo dan weer verder. En ja, dat is toch wel... Oh, zie dat Wessel Sterk in het spel is gekomen. Nou, dat is misschien wel weer even een versterking van Rode 76 in avant opzicht. Dan zal waarschijnlijk Pim Baalde eruit zijn. Ik denk het wel, ja. Nou, die vond ik ook niet zo goed. Die kwam een beetje snel tekort om op een lange bal te lopen. En misschien kan die Wessel Sterk, die ook lange tijd geblesseerd is geweest, die kan misschien wat verandering brengen in de aanvallende aspiraties van Rode 76. Weer een blessure bij Zwammerdam. Nou, dan wil ik het hierbij laten. Hebben gespeeld 16 minuten. Nog steeds een 1-1 stand op een scorebord tussen Rode 76 en Zwammerdam. We'll be right back.

0: getrokken. Ik zie dat we nog zo'n 2 minuten te gaan hebben. 2,5 minuut. Misschien dat een van de verslaggevers is nog meld. Dan kunnen we nog even een kleine korte flits meepakken van een van de velden. Anders gaan wij zo richting het nieuws van 4 uur voor het dus. Op maat naar het spannendste uurtje van de zaterdagmiddag. Even kijken naar wat standen. Nou, u weet het al inmiddels. Donk tegen de Meren, dus 1-1. En ondertussen zie ik de lijnen knipperen. Dus ik ga dan naar een van de velden toe. Wie heb ik nog aan de lijn?
1: Jurgen.
0: Kom er even in, Jurgen.
1: Oké, want het is hier ook eigenlijk alles of niet. En het is alle kinderen eigenlijk als eerste erin. Want het is Ona die gewoon eigenlijk waarbang speelt. Achterin, 1-1. En dan hebben ze toch moeite met die aanvallen van HZ. Want die weten dus, tot nu toe weten ze toch wel eigenlijk de verdediging van Ona het heel erg moeilijk te maken. Sander steeds 1-2. En ja, het geeft eigenlijk al aan dat het dus heel moeilijk wordt om dus HZ gewoon hier een gelijk spelletje geven. Of dus het zaakje te overwinnen door Ona. Maar ja, goed. Dat is hier wat op de nog een minuut of 17 te gaan. Stand nog steeds 1-2. En voorlopig weer even terug naar de studio.
0: Dank je, Jurgen. We komen elkaar zo tegen. Over een paar minuten. Andere kant van 4 uur. Tot zo. Jurgen Velman dus, daar voor ons. Nou, we gaan de andere standen nog even met u doornemen. Roda tegen Zwammerdam, 1-1. Bij Ona dus een 1-2 stand op het scorebord. Gouda de Rijnstreek, daar is het nog steeds wachten op het eerste doelpunt. Het is nog een beetje leeg op het telraam bij Onno Hungerink. Maar er vallen misschien nog wel doelpunten straks nog. We gaan dat meekrijgen. Even kijken, wat hebben we nog meer staan? WDS-CVO is 1-1. Bij de wedstrijd van VVOR tegen RVC 33 is het 0 tegen 1. Dat zijn de standen van dit moment. Straks na de klok van 4 uur houden we ook de standen bij van Halsteren tegen Jodan Boys in de vierde divisie. Die wedstrijd gaat dan ook daar beginnen. Dus als daar wat gebeurt, dan hoort u het natuurlijk ook voorbij komen hier in dit radioprogramma. En vanaf kort over 5 ook nog een verslag van Olympia tegen Meerburg. Waar Olympia dus vandaag kampioen kan worden daar in de derde klasse E. Na een mooi seizoen gaan ze dan volgend jaar hopelijk weer een trapje hoger spelen. Dat zit er natuurlijk aan te komen en dat gaat vandaag waarschijnlijk wel gevierd worden. We moeten er vandaag wel eventjes de overwinning binnenslepen. Maar dat gaat gebeuren vanaf 4:15. In ieder geval kunnen wij daar een gedeelte van het verslag van meepakken in dit programma. Zometeen meer ook nog de dagartiesten van vandaag. We draaien vandaag 3 platen van Queen. Dus dat is absoluut ook de moeite waard om te luisteren. Ja, en verder natuurlijk heel veel mooie sport. Dus zet gewoon lekker de radio aan. Ook als u buiten zit. Geniet van de sport en wat ons betreft.
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als 2e. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij Rotterdam-Feyenoord een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: dinsdagavond 8 uur.
6: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: De muziekexperts. Live op BR6.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd dichtbij.
11: Dit is Sport op Zaterdag.
0: Welkom terug bij Sport op Zaterdag. We gaan meteen schakelen met het veld bij Donk. Of sorry, pardon. We gaan eerst naar Ona toe, moet ik zeggen. Daar gaan we eerst heen. Ona tegen Haastrecht. Ja, de wedstrijd is op slot, hè Gerrit? Of Jurgen?
1: Nou, het is 1-3 geworden. En het zat eigenlijk ook een beetje aan te komen, hoor. Want ze waren natuurlijk eigenlijk tot nu toe waren ze gewoon aanvallend gewoon beter. En daar had Ona gewoon de nodige moeite mee. En dan was het dus nu ook weer een schot vanaf de tweede linie. Die dus gedaan wordt door Juri Stouthamer. Maar die bal die gaat over. Maar wat ik al zei van... Het was eigenlijk toch ook wel heel simpel. Want het was Sam de Bruin, de spits van Haas, die de bal precies in het tikje gaf. En aan de andere kant is natuurlijk pech heel erg groot. Want het was een uitval van Ona. Waarin dus Mo Elfekri de bal doorgaf aan Jasmine samen wilde dus de bal spelen. En speelde hem ook, maar raakte hem verkeerd. En de bal ging tegen de linkerpaal. Dus wat dat is pech hier ook wel troef. Stand hier nog steeds 1-3. En we hebben nog minuut 10-11 te gaan.
0: Dank je Jurgen daar bij de wedstrijd tussen Ona en Haastrecht. Waar de stand dus 1-3 is. Ik zei het daar straks al. De wedstrijd waar nog steeds geen doelpunten gevallen zijn. En waar je telraam nog niet hebt hoeven te gebruiken. Onno, 0-0.
12: Nee, als het alleen maar voor gele kaarten zou ik mijn telraam wel kunnen gaan gebruiken hoor. Want ze vallen toch wel regelmatig wat gele kaarten. Je kan het gewoon niet bijhouden. Terwijl er nu even een drinkpauze is. Dus wat dat betreft bel ik precies op het verkeerde moment. Maar dan kan ik even rustig mijn verhaal doen. Zo af en toe dan is er weer een klein opstootje. Dan wordt er een speler vastgehouden of onderuit geschoffeld. Zoals ze dat dan mooi noemen. En dan was... scheidsrechter laat dan doorspelen en dat betekent dat er irritatie komt van twee kanten, dus dat leverde net alweer een gele kaart, één voor Gouda en één voor de Rijnstreek op. En de nummer 9, die was voor de rust ook al regelmatig bezig. En die houdt zich dan met het publiek ook nog bezig. Ja, dat helpt natuurlijk helemaal niet, want dan gaat het publiek alleen nog maar wat harder te keer. En die nummer 9 kreeg ook een gele kaart. En zodoende staat het hier nog steeds 0-0. En we hebben hier nu 23 minuten gespeeld in de tweede helft. Dus we moeten nog eventjes. En ik vraag me af of wij het wel met 11-11 gaan afmaken hier. Want zo nu dan is het gewoon wat onvriendelijk. Er valt hier verder niet zoveel te vertellen. Geen doelpunten nog. Dus 0-0.
0: Dat is overigens ook de ruststand bij ASC tegen Esto. Die wedstrijd is om 3:00 begonnen, dus dan weet u dat ook weer. Linschoten tegen KDO, zojuist 2-2 geworden. Er zal ook ongetwijfeld daar naar het scorebord worden gekeken vanuit Bodegraven, waar het nog steeds 1-1 staat, André.
13: Ja, en waar Roda waarachtig wat meer vat krijgt op Zwammerdam. Dat heeft te maken ook dat ik bij Zwammerdam wat spelers zie die wat krampverschijnsel hebben. En één is er al uitgevallen en dat is Michel Bons. Die heeft al 2 keer op de grond gelegen en is nu vervangen door Brian van Vliet. Maar ook een belangrijke wissel bij Rode ZC. Want Boban Lazic, dat is echt een sterke speler die ook technisch goed is, die is in het spel gekomen. Dus Roda heeft wat veranderd. En als ik kijk, zo net was ook een hele goede kans trouwens voor weer Jeroen Schouten. Maar hij kopte de bal over. Dus het gaat wat beter met de Roda 76. We hebben er nu op zitten zo'n 29 minuten. Maar ik moet zeggen dat er aardig wat blessure moet er straks bij gaan komen hoor. Want we hebben een hele poos gewacht totdat de blessure afgelopen was van Michel Bons. Maar goed, dat heeft niet geholpen. Hij moest later toch gewisseld worden. Nu kans je daar misschien voor. Maar dan, nee, de bal wordt toch door een verdediger van Roda over de zijlijn gewerkt. En dan wordt er dus ingekort. Het zou me niet verbazen als Roda toch ineens weer de wedstrijd weer helemaal in handen gaat krijgen. Goed, even nog die ingooi. Want die ingooi van Zomerdam is op de helft van Roda en vlakbij het Sassenbiet van Roda. Want de bal wordt doorgekopt, komt de keeper. En dat is keeper Thomas Toet, die er heel erg goed bij staat hoor. Hij heeft iedere keer de goede en juiste timing. Heeft de bal nu ver naar voren gespeeld. En dat is een balje voor best wel sterk, maar hij kan er net niet bij. Dus dan is het misschien Jeroen Schouten die er nog bij kan. Ja, die kan er wel bij. Maar ja, dan plaats je verkeerd en dan kan misschien Zomerdam weer aan een aanval gaan denken. Kijk of dat nog wat gaat worden. Komt een voorzetje, Sassenbeek niet in. Wordt er weggewerkt door Roda, maar wel opgevangen door Koen Woudenburg, de man van de 1-1. Gaat dribbelen en nog eens dribbelen, probeert te schieten. Ja, dat is een balletje en dan komt er een hard schot. Maar geen goed schot en dat hier belaten. Laat nog steeds hier 1-1 tussen Roda en Zwammerdam. En we hebben zo'n 30 minuten erop zitten in de tweede helft.
0: Tweede helft daar zojuist dus begonnen bij die wedstrijd. Of begonnen al een tijdje bezig natuurlijk bij die wedstrijd. En ik wou zeggen, wat wel zojuist begonnen is de wedstrijd van Jodan Boys uit bij Halsteren. En na een aantal minuten spelen is het al 0-1. Doelpunt gemaakt door Fahim Moussaoui. We gaan van André naar Jurgen toe. We gaan naar de wedstrijd tussen Ona en Haastrecht.
14: Waar nog steeds van de stand van 1-3 op het bord staat. En Teuvendek heeft ingegrepen. Heeft eigenlijk een verdediger. En dan praat ik over zeven kapteinen heeft hij eruit gehaald. En Mark Meewezen. Dus daarvoor in de plaats staat op dit moment Jonas Ernst. En Joey Bartal. En diezelfde Joey Bertal die speelt de bal op het midden. Na de linkerkant waar dus Jesse Hoekstra staat. Jesse Hoekstra die dus probeert die bal eigenlijk gewoon zo te brengen. Dat dus de verdediging van HC toch wel moeite met die bal heeft. Maar dat gelukt er gewoon niet. Want het is eigenlijk een beetje rondspelen. Want ze kunnen die bal gewoon niet kwijt. En dan is het toch een ingooi aan die linkerkant. Omdat Sven de Hertog de bal goed weet door te spelen. En dan is het waarschijnlijk ook een vrije trap. Want deze Sarveld probeert aan de linkerkant er doorheen te komen. En die wordt dus neergelegd. En ik moet even kijken wie deze bal heeft. Ik denk dat deze Sarveld het zelf opneemt. Iedereen is nu ook voor of in de 16 van de Haaster. En ik zie alleen Sven de Hertog en Adam Bikoui. Zie ik nog achterin staan. De rest staat allemaal voorin. Maar goed, bal wordt ingebracht. En dan is het eigenlijk heel simpel verdedigen. Bal wordt doorgekopt. En is het natuurlijk gewoon Ona die dus de bal weet op te pakken en de bal naar binnen toe. En dan wordt die bal heel makkelijk gepakt door de keeper van HC Thomas Groenendijk. En die brengt de bal ook weer in het spel. Nu is 7-0 te gaan. Stand tussen Ona en HC 1-3.
0: 1-3 de stand in evenwicht bij Donk tegen de Meren 1-1. Gerrit.
15: Ja, klopt. 78 minuten staan er op het scorebord. Zojuist een tweede drinkpauze gehad. En er wordt aan alle kanten wordt er gewisseld. Terwijl Donk nu in de aanval ging. Maar daar vergist die invaller Tijn Hulsen zich. Had de bal mee moeten nemen, maar dat lukt hem niet. Damian van Duwen is er ook ingekomen. Zij zijn de vervangers voor Damian van Veen. En voor Jesse Bottinga ook twee wissels aan de kant van de Meren. Zojuist waarin de trainer toch probeert om hier vanmiddag nog met 3 punten weg te gaan. En Donk, dat heeft een halve minuut kunnen genieten van die 1-0 voorsprong. En verdedigt die met leeuwenmoed. Want gebrek aan de inzet kan je Donk in ieder geval niet verwijten. Ja, ze komen gewoon een beetje tekort. Want die spelen de Meren is gewoon wat technisch. Dit voor een mogelijkheid. Die bal die gaat er niet in. En dan wordt de bal. En is het een prooi voor doelman Bas van der Eem. Ja. 79 minuten gespeeld. Nog even volhouden zou ik zeggen aan Donk. En ik zie zelfs ook Jason Sriwiram zich een beetje warm gaan lopen. Misschien dat hij erin gekomen. Nog ruim 11 minuten te gaan hier. En nog steeds gelijk 1-1.

0: Love. We gaan zo naar Onno toe. Eerst naar Jurgen toe, want er is gescoord bij Ona tegen Haastrecht.
1: Ja, je kan eigenlijk zeggen, dit is voor de statistieken, het is een gelopen race voor Haas, zeg maar. Het is 1-4 geworden. Het was een diepe paas, dus die gegeven werd naar Marco Oskamp van Haas, zeg, ging achter die bal aan. Maar Jordi Rook wilde dus die bal eigenlijk toch wel tegenhouden. Maar dat lukte gewoon niet. En toen werd de bal op het doel geschoten. En toen was Brian Lacroix die dus in eerste instantie de bal weer weg te stompen. In tweede instantie kwam hij tegen hem aan en wilde hij de bal opnieuw eigenlijk pakken. En toen was het toch Schenderbruin, de spits van Haasen, die de bal precies in de tikken gaf. En ja, wat dat betreft, gelopen hier, stand Ona Haasen 1-4. Ik denk, niet meer dan genoeg voor deze wedstrijd.
0: Dankjewel Jurgen. Wederom Sam de Bruin, dus die het net wist te vinden daar. En daar is dus een gelopen race. Dat geldt nog zeker niet voor Gouda tegen de Rijnstreek. Daar zit nog volop spanning in de wedstrijd, Onno.
2: Ja, spanning en ook af en toe wat irritaties. En nu ook weer, dat is een terugspelbal. Nee hoor, dat gaat goed aflopen daar bij de doelman van Gouda. Die de bal nu even geeft aan Van Dam. Van Dam, die gaat nu even kijken. Want Gouda probeert het wel hoor. Maar het is allemaal net niet, hè. Die laatste passes gaat tot aan de 16 meter, gaat het dan al wel aardig. Maar daarna dan houdt het toch wel even op. Nu is het Seth Simon. Die geeft de bal naar rechts. Over de middenlijn gaat naar Gouda. Seth Simon, die krijgt die bal. Gaat weer even terug op de helft van Gouda. Naar Van Dam. Van Dam die speelt ongetwijfeld nu naar, eens even kijken, naar Dennis Nederveen. Maar dat is een slechte bal. Dat moet Gouda weer volop terug. En de bal wordt nu diep gegeven aan Rijstreek. En die gaat alleen op de keeper af. Nee, en de keeper... Oh, wat een onmogelijke situatie zeg. Dat was de bal. Rijstreek ging achter de bal aan en die ging op de keeper af. De keeper die hield de bal nog even tegen. En vervolgens via een verdediger van Gouda die dan weer tegen de speler van Rijstreek op de doellijn aanschoot. En de bal ging zo naast de goal. Voor hetzelfde geld was het hier 0-1 geworden. En dat was dan volstrekt onverdiend geworden. Maar Gouda die heeft inmiddels ook al wel 3 keer gewisseld. En het is Goedhols van de Wal die in het veld is gekomen onder andere. En het is kijken wat Gouda nu gaat doen. En de Rijnstreek gaat nu ook wisselen. Het is hier toch wel spannend. Ondanks het feit dat er eigenlijk helemaal niets op het spel staat, wordt er op het scherpst van de snede gespeeld. We hebben hier een 78 minuten gespeeld. En de stand is 0-0.
0: 0-0 bij die wedstrijd. Inmiddels ook weer een gelijke stand bij Linschoten tegen KDO. Het was zelfs nog 3-2 voor Linschoten. Inmiddels is het weer 3-3 geworden. KDO deed zojuist wat terug. Ja, we kijken ook nog steeds naar die wedstrijd. Natuurlijk moet Roda het gewoon zelf doen. André.
3: Zo is het, Paul. En voorlopig staat hier nog 1-1. Ja, dan betekent dat Roda, als alles zo blijft, nog steeds koploper blijft. Maar goed, die wedstrijd gaat gewoon nog door. En we hebben nog ik zit in de 38e minuut. Nou, ik denk dat er nog wel 5 minuten bestuurtijd bij komen. Dus we hebben aardig wat minuten te spelen. In ieder geval, TV Zwammerdam.
0: André, blijf heel eventjes hangen, want er is gescoord bij Donk tegen de Meren. Gerrit.
4: Het is 1-2 geworden. Prachtig doelpunt. Dat kan niemand ontkennen, denk ik. En doelman Basten Reni was kansloos. Een mooi schot. Een verre afstandsschot. Buiten het 16 meter gebied. En de stand is hier met nog 6 minuten te gaan. 1-2.
3: Terug bij Roda 76 tegen Zwammerdam, waar Roda probeert misschien nog die voorsprong weer te krijgen. We hebben wat meer balbezit en ze zijn het al wat beter in de tweede helft. In ieder geval wordt de bal even teruggespeeld door een Zwammerdam-verdediger op zijn eigen keeper. Dat is Duchatinier. Bal wordt ver naar voren gespeeld. Het is Stefan Waal die daar heel goed zat te spelen, hoor. Die oud-gediende van Zwammerdam kopt de bal weg over de zijlijn. Dat betekent dat Zwammerdam mag gaan ingooien. Ik moet even zeggen dat ook bij Roda weer een wissel is geweest.
0: André, ik ga je weer even onderbreken, want de keeper van Donk kon wederom gaan vissen, begreep ik, hè? Gerrit?
4: Ja, 2 keer vissen binnen een halve minuut is niet leuker natuurlijk. En met de 6 minuten te gaan bij een stand van 1-3 is het een gelopen race, denk ik. 1-3.
3: Ja, het is wel mooi weer om te vissen, maar liever niet op het voetbalveld. In ieder geval niet bij Roda 76. Daar staan ze nog eens met 1-1. Nou, even nog één momentje meepakken. Ik wilde zeggen dat Pepijn van der Haven bij Roda erin is gekomen. Dus we hebben al een aantal wissels gehad bij Roda en ook bij Zwammerdam. Dus even kijken. Nu gaat de bal terug naar keeper Verstoep. Die de bal nu eventjes in zit heeft. En die is heel brutaal. Hoor. Want er komt er een speler van Zwammerdam naartoe. En hij kapt me gewoon uit. En ja, dat moet je maar durven. Goed, tot zover eventjes hier. Roda 76 tegen Zwammerdam. Nog steeds een 1-1 stand op het scorebord.
0: 1-1 nog steeds daar. Blijft spannend bij Roda tegen Zwammerdam. De spanning is inmiddels wel bij jou vanaf, hè, Jurgen?
1: Helemaal weg. Helemaal weg. Iedereen is natuurlijk teleurgesteld door deze simpele overwinning. Waarin dus met name Haas zegt het zaakje heel goed voor elkaar had. En dan praat ik met name ook aanvallend. Want achterin speelde Ono op een gegeven moment 1-1. Terwijl dus Haas met 2-3 mensen in de aanval kwamen. Ja, dan kan je naar kijken en dan kan je natuurlijk reageren, maar het gebeurt natuurlijk niet. Het is hier gewoon wat dat betreft eigenlijk aflopend. En dan kan ik me voorstellen dat de ploeg enorm teleurgesteld is in deze verloren partij. Want het is gewoon van 1-4. Voorlopig geef ik nog even terug in de studio, want het is hier bijna afgelopen. Ik hoop straks tegen Nek, als je niet gewoon niet aanspreekbaar is, dan laat ik me gewoon lopen. Maar ik hoop me straks nog even bij de microfoon te krijgen. Maar ik denk, ga er maar vanuit. Eindstand tussen Ona en Haase. 1-4 in het voordeel van Haase.

0: Ja, en meteen, precies op het moment dat de plaat afgelopen is, kunnen we schakelen met Gouda tegen de Rijnstreek. Er is gescoord, begrijp ik, Conno.
1: Ja, en de mensen in het rood-wit die zijn teleurgesteld, want het is Rijnstreek die de leiding heeft genomen. Een vrije trap ter hoogte van de middenlijn werd hoog in de 16 meter gespeeld. En daar was het een van de spelers van Rijnstreek. Vanaf deze afstand kan ik niet zien wie die wist te scoren. Ik denk dat het de nummer 6 was, die verdediger, die laatste man. En de bal die ging over de keeper van Gouda heen. En zodoende staat het hier 0-1. En Gouda heeft dan nog officieel 6 minuten te spelen om die gelijkmaker te komen. Maar misschien is dit wel het begin van een opstanding, hoor. Want Gouda die moet nu natuurlijk. En dan zal het ongetwijfeld wat meer mensen voor gaan. De bal komt hiervoor. En dat was een kans van Gouda. En toen was Van der Wal die de bal in wist te brengen. Maar die bal werd goed gekeerd door de keeper van Gouda. Maar het is nu Mamouche Kerken die aan de linkerkant de bal onder zijn voetje door laat gaan. En probeert de speler uit te spelen. Ja, de bal wordt voorgegeven naar een van de spelers van Gouda die niet wist de bal. Mamouche Kerken gaat weer de bal in de 16 meter brengen. En die gaat nu ongetwijfeld schieten. Nee, nog niet, want er staan 6-7 mensen om hem heen. Dennis Nederveen aan de rechterkant. Geeft de bal helemaal vrij. De bal die moet nu in die 16 meter komen. Nee, toch weer naar Dennis Nederveen. Dennis Nederveen die geeft door. Dat moet een vrije trap zijn. Maar nee hoor, de scheidsrechter laat zeg maar doorgaan. En het is Gouda wat nu in balbezit is. Maar de bal gaat over de zijlijn. Zodoende staat het hier met nog 5 minuten spelen. 0-1. En ik denk dat er nog andere wedstrijden zijn. Dus ik geef je even terug naar de studio.
0: Kijk, dankjewel. André, of ik zit al met André in mijn hoofd, want daar gaan we nu naartoe. Dankjewel, Onno. We gaan naar André toe, want die zit inmiddels in de blessuretijd. Die kan nog wel even uitlopen, denk ik, André.
2: Ja, we hebben een hele lange onderbreking gehad voor Mitchell Bons, die ook is uitgevallen. Maar ik zie ook nog weer een nieuwe speler van Rode en Telt gekomen. Dat is Justin Stichter. Ja, ik ben benieuwd, gaan we nog een winnaar in deze wedstrijd krijgen? Ik heb het idee dat het dan misschien wel Rode 76 zal zijn, want die zijn toch wel beter in de aanval. Nu hebben ze weer de bal en nu wordt de bal gespeeld naar Lazic. En Lazic kan misschien eventjes een voorzetje geven, moet nu het strafgebied in. Kijken of hij dat gaat doen. Komt er voorzet, wordt weggekopt door een speler van Zwammerdam. Dan is het Lazic die weer eventjes de bal probeert in zijn bezit te krijgen, lukt niet. En dan is het weer eventjes de bal voor Zwammerdam en die gaan er weer bliksemsnel uit. En de Rode dan weer helemaal gauw terug. Ik moet zeggen dat de rode beweging tot nog toe het goed doet hoor. Daar komt een voorzetje in Sassgebied. Wordt weggekopt door Mitchell van Waveren. Daarvoor die helemaal snel teruggekomen is om die bal te spelen. En dan kan rode weer. Dus even kijken. Dan gaat dat via Stefan Waal. Die een lange voorzet geeft. Wie moet daarop lopen? Zou dan Lazic moeten zijn? In dit geval Vlatko Lazic. Maar wordt weer weggewerkt door Zwammerdam. Maar niet goed genoeg. Het is nu weer Stefan Holthuis die 18 dijk van de wedstrijd heeft gespeeld tot nog toe. Balletje daar misschien voor Wessel sterk, maar hij moet hem opvangen op zijn worstel. Doet hij ook, maar nu wordt hij een beetje achter in het strafgebied gedwongen. Geeft hem toch weer goed aan Justin Stichter. En die moet dan weer proberen die bal in het strafgebied te krijgen. Gaat lopen met de bal. Gaat lopen. En schiet dan maar, jongen. Nee, dat doet hij niet. En hij verliest dan de bal aan de tegenstander. Die dan weer de bal over de zijlijn speelt.
0: André, dus blijf eventjes hangen. Ik schakel even heen en weer. Kom zo bij je terug, hoor. Gerrit, even terug naar jou.
3: Ik ben nog bezig, dus gaan we even naar André terug. Hier is het natuurlijk de blessuretijd 1 tegen 3 nog steeds.
0: Is goed, blijf ik hangen. André, terug naar jou.
2: Maar weer eventjes de bal zitten voor Zwammerdam. Die de bal net ver naar voren speelt. Nou, hebben we nummer 14, maar die kan er niet bij. Die Stefan Waal die rustig terug speelt op keeper Verstoep. Die ook een prima wedstrijd achter de rug heeft. Heeft de bal dus ver naar voren gespeeld. Ja, niet geplaatst. Dus dat betekent dat Zwammerdam weer gaat komen. Gaat Dammerdam misschien nog toeslaan? Je zou het zomaar kunnen zeggen. In ieder geval komt nu Zwammerdam weer. Bal is nu weg. Ja, zover over en weer. Op de helft van Rode 76. En dan wordt het weer gevaarlijk voor Roda. Heel Roda dus. Ja, met een aantal mensen dus weer terug. En nu moet een voorzetje komen in het stadsgebied van Roda. Gaat dat lukken? Nee, dat lukt niet. Maar het is wel een inworp. De nummer 7 mag zich daarmee gaan bemoeien. Dat is Koen Woudenberg. En ik zou willen zeggen, dat is toch wel de beste speler bij Roda. Hij heeft ook die 1-1 gescoord. En hij zal proberen dus met een verre worp de bal in het stadsgebied bij Roda te brengen. Dan komt die bal, wordt weggekopt. Dan komt daar keurige Michel van Waveren. Kopt de bal weg. Is de bal weg? Nee. Nog niet. En dan ligt er weer een speler van Zwammerdam op.
0: André, blijf weer eventjes hangen. Ik schakel even snel met Onno nog even. Onno, voor een korte flits.
1: Ja, die gelijk te maken. De grensrecht die klachten van buiten. Ik stond hier bij de goal en er is hier een videoanalist die had het doelpunt ook op beeld. En het was duidelijk geen buitenspel. Maar ja, de scheidsrechter die geeft toch buitenspel. En het, iedereen boos. En het is nu Gouda wat het wel voorgeeft. Maar even kijken, Van der Wal, die gaat schieten. Nee, er is nog niks aan de hand. Maar het is Gouda dat dacht gelijk te maken. En iedereen die gaat hier natuurlijk helemaal uit zijn dak. Ik geef even door aan André.
2: Maar eventjes een overtreding wordt begaan en de scheidsrechter die gaat nu een gele kaart trekken. En voor wie is die gele kaart? Ik denk voor een speler van Zwammerdam. Ja, het is een overtreding op Vlatko Lazic en zo krijgt Rode dus een vrije schop. Zit inmiddels in de 49ste minuut, dus we zitten al 4 minuten in blessuretijd. Ik moet zeggen, dit klopt helemaal, want we hebben een hele lange tijd gehad om een blessurebehandeling. Goed, nu kan Rode nog even. Gaan ze nog toeslaan? Zou dat nog kunnen? Het is Stefan Wel, die kan een lange bal spelen. Een jongen, dat is een hele lange bal. In het stadsgebied komt nu bij een van de spelers van Rode, maar die bal wordt met dezelfde vaart weer uit het stadsgebied geroeid door Zwammerdam. Komt zelfs terug bij keeper Verstoep van Rode 76. En daar zegt de scheidsrechter, het is afgelopen. En zo is deze wedstrijd geëindigd in 1 tegen 1. Ja, dan heeft dus Rode dus averij opgelopen. Ik ben benieuwd wat dat voor consequenties zal geven. Afgelopen. En als het een beetje gunstig is voor Rode afgelopen met de andere ploegen.
0: 3-3 die andere, ja.
2: En Altior, nou dan zal het allemaal meevallen. Goed, dit was het. Eindstand Rode 76 Zwammerdam 1-1.
0: Dankjewel André, 1-1. Het blijft spannend daar. Dat wordt mooi de komende weken. We blijven het ook allemaal volgen daar. Ik wens je een goed weekend.
2: Jij ook, hè.
0: Dankjewel. We gaan zo nog naar Onno toe, want er wordt nog gevoetbald. Bij Gerrit is het inmiddels afgelopen en het is eigenlijk alleen nog maar erger geworden, begreep ik, Gerrit?
3: Ja, rechtstreeks uit een hoekschop scoren kan ook natuurlijk. En daar kon Bastenheim niks aan doen, want die had daarvoor ook al 3-4 goede reddingen gericht. Maar het is hier uiteindelijk 1-4 geworden. Ja, de laatste 3 doelpunten in de laatste 6 minuten. Dunk, dat op bijna 3/4 van de wedstrijd met 10 man heeft gespeeld. Streed dapper, maar het was tegen een overmacht. En het is er wel een terechte overwinning voor de Meren geworden. Dunk blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Nou eens kijken wat de rest heeft gedaan, dat is afhankelijk natuurlijk. Volgende week weer een belangrijke wedstrijd voor Dunk. Dan gaan ze uit naar Oude Water. En dan horen we denk ik, op de tweede gast zeker, Wim Hendricks. Wat mij betreft, tot een volgende keer en een fijn weekend nog.
0: Dankjewel Gerrit, bedankt voor je bijdrage van vandaag. Inderdaad, en volgende week Dunk ongetwijfeld tegen Oude Water in dit theater, om het zo te zeggen. Tot de volgende week. Gerrit is er vandoor. We gaan snel nog naar jou, Onno. Wordt er nog gevoetbald?
1: Ja, althans, de keeper die moet de bal uitnemen, maar de keeper legt het nog even een stukje verder. Dus krijgt hij de gele kaart, heeft geen enkele zin natuurlijk. Maar het is Gouda wat wel probeert aan te vallen. Maar het is Rijnstreeks wat er nu vandoor gaat en die gaat de 2-0 maken. Ja hoor, dat is de 2-0. En het is inderdaad de nummer 9 die de 2-0 heeft gemaakt. Zodoende is het hier beslist in de blessuretijd. En Gouda die was natuurlijk hevig bezig in de aanval. Dus dat lag achterin helemaal open. En de spits van Rijnstreek die wist doorheen te komen. En zodoende betekent dat Gouda hier weer niet gaat winnen op de Groenoverpark. En het is Gouda wat nu met de kopjes naar beneden staat. En het is even kijken dat Rijnstreek nog even met de scheidsrechter in discussie gaat. De scheidsrechter die zal ongetwijfeld nog een aantal minuten laten doorspelen. Dus ik weet niet of het zin heeft om nog door te gaan.
0: Die nog op de lijn zit, dus je mag nog doorgaan als je wil.
1: Nou, dan ga ik gewoon door. Dan eens even kijken of Gouda nog iets terug kan doen. Maar ik denk je niet hoor, want wat dat betreft is er weinig nog aan de hand. Het is Gouda wat nu gaat aftrappen. Dennis Nederveen die geeft de bal een peer naar voren, om het zomaar eens op z'n Hollands te zeggen. En Gouda gaat nu aan de rechterkant, gaat de bal ongetwijfeld voorkomen. Nee, dat wordt een cornerbal voor Gouda aan de linkerkant. Eens even kijken. En de scheidsrechter kijkt op zijn klokje. Maar ik denk dat we al 2 minuten in blessuretijd zitten. En we gaan nog wel eventjes door wat dat betreft. Even kijken wat Gouda hier met deze cornerbal gaat doen. Ja, de speler die kan niet bij de bal daar. En die moet hij eerst toch hebben, want anders kunnen we niet voetballen natuurlijk. En dat is alles wat Gouda probeert toch nog weer naar voren gaat. Rijnstreek staat met alle spelers bijna in de 16 meter, behalve de spits. En de bal wordt kort genomen naar Dennis Nederveen. Dennis Nederveen, die gaat even kijken, die gaat er ongetwijfeld schieten. Maar die krijgt de kans niet. En het is, nee, de bal wordt hard en weggewerkt door een van de spelers van Rijnstreek. En de scheidsrechter, die laat nog doorspelen. De bal wordt in de 16 meter gegeven. Het is Jesse Simon die de bal heeft. Nee, eens even kijken nog. oh, en dat is ongetwijfeld moet dat een corner zijn. Nee, de bal die blijft nog binnen volgens iedereen. De scheidsrechter die loopt er nu bij om te kijken van, nou zal ik afsluiten of doe ik het nog maar niet. Nou, ik doe het nog niet. Het is Rijnstreek wat nu in de aanval is. Maar Gouda die weet de bal goed te onderscheppen. Even terug naar die keeper van Gouda. Die geeft de bal mee naar voren toe. Het is... Mamoesje Kerken, maar het is nee, dat is geen overtreding. Hij struikelt over de bal en het is Gouda wat nu weer in de bal bezit. Dus op de eigen helft, ze worden onder druk gezet. Ja, en nu weet de Rijnstreek de bal weer te veroveren. Het zal toch nog niet nog erger worden, want dat zou toch wel heel erg zijn. Zuur zijn voor Gouda. De bal wordt slecht teruggekomen. Het is de keeper van Gouda die de bal toch nog eens binnen te houden. En die gaat hem de bal naar voren spelen. Naar een van de aanvallers van Gouda die de bal niet goed onder controle kan krijgen. Maar even de invaller die geeft de bal ook keurig mee met een hakje. En eens even kijken aan de linkerkant. Oh, dat is Sobo die hier de bal heeft. Die gaat er voorbij. Die is snel, die passeert even. Maar gelijk alweer een tweede persoon bij Rijnstreek er voorbij. En het is, even kijken. Ja, dat is een doelpunt. Het is 1 tegen 2 geworden. 1 tegen 2 in de 93ste minuut. En eens even kijken of er nog wat kan gebeuren. Het is de invaller van Gouda, de nummer 15. En dan moet ik even op mijn papiertje kijken wie dat precies is. En het is toch nog een doelpunt van Gouda, wel verdiend. De nummer 15 is Mubara Chachobo, die een doelpunt weet te scoren uit de hoek. Schuin voor de goal, de keeper die dus niet de nul weet te houden. Nou, de Rijnstreek heeft geen haast zo te zien natuurlijk, want ze staan met die 2-1 voor. En de scheidsrechter, ik weet niet hoe lang die nog bij mee zal spelen. Maar het is de bal gaat uit de uittrap helemaal naar links. En kijken of Gouda nog gelooft in een gelijkmaker. Dat zou toch wel een hele aparte sensatie zijn. Tussen sensaties een groot woord natuurlijk. Maar Gouda heeft in de bal. We zitten op de eigen helft. Wordt hevig van de bal gehaald. Het is Oshobu die net scoorde die de bal weer heeft. Die wordt onderuit gehaald. En de bal wordt weggeschopt door een van de spelers van Rijnstreek. Krijgt ook een gele kaart voor het wegtrappen van de bal nadat er gefloten was. De scheidsrechter die kijkt nog even zijn klokje, die zet de stopwatch nog even stil, want het is allemaal tijdrekken en ja, dan gaat Gouda weer aan de rechterkant. Het zal toch niet waar zijn, de nummer 2 van Gouda, die gaat de bal hoog in de 16 meter. Ja hoor, die komt er wel hoog voor. Het is naar Van de Wal en de Van de Wal. En eens even kijken, nee, dan Gouda net weer, het is allemaal weer net niet, hè. En oh, daar gaat, nou gaat de nummer 9 weer van door, van de Rijnstreek, die gaat de bal schieten. Oeh, die bal gaat voorlangs en dat betekent dat het aan de achterbal is voor de keeper. En ik denk dat de scheidsrechter die zo gaat affluiten, maar dat gaan we wel zien. Dus wat dat betreft kunnen we even rusten. Ja, ik denk dat het afgelopen is. De scheidsrechter heeft afgefloten en zodoende is het hier... Zodoende is het hier 1 tegen 2 geworden. Rijnstreek heeft hier een overwinning behaald. Maar of het verdiend was, dat is een tweede. Maar het was een felle wedstrijd. En Rijnstreek heeft hier de 3 punten uit het Groenhovenpark meegenomen. En dat betekent dat Gouda nog op zijn eerste thuisoverwinning moet wachten. En of dat gaat lukken, moeten we volgende week zien.
0: Volgende week. Wou je zeggen, Elno? Sorry.
1: Ik wil hartelijk dank voor het luisteren. En ik zou zeggen tot een volgende keer. Volgende week moeten ze tegen Woerden, de kampioen.
0: Yes, dankjewel Elno voor je bijdrage van vandaag.
1: Graag gedaan.
0: En ik wens je een heel goed weekend.
1: Ja, dank je.
0: Dank je. Oké, groetjes. En wij spreken elkaar. Onno Hungerink was dat voor ons vanmiddag. Dus te gast daar op het Groenhovenpark voor Gouda tegen de Rijnstreek. Uitslag daar 1 tegen 2. Gouda dus vanmiddag verloren. Ja, het was geen goede middag voor de Goudse clubs. Tot nu toe in ieder geval. Donk ook verloren dus met 1-4. Ja, en diezelfde stand stond ook op het scorebord bij die wedstrijd van Ona tegen Haastrecht. Tijd om te gaan napraten. Jurgen Veldman en bij de microfoon van hem staat Theo van Eck.
4: Ja, ik ken Theo van Eck iets langer dan vandaag. En ik vind het onwijs goed van hem dat hij dus dan toch de moeite toont om dus hier toch even van het interview te doen. Want ik denk dat je baan is een stekker, of niet?
5: Ja, dat is wel zeker. Ik bedoel, als je 4-1 1-4 verliest, dan doet dat zeer. En dat betekent ook dat de concurrent Cabau heeft gewonnen. Dus dat we op dit moment op een... Op een na-competitie plaats aan voor degradatie. En dat is iets wat je absoluut niet wil.
4: Als je gaat kijken, hè, van jullie komen op een gegeven moment op voorsprong. En dan denk je van nou, oké, dat is verlopen. Maar dan zie je gewoon een aantal dingen gebeuren. En dan praat ik ook over de verdediging. Die dus verdedigend eigenlijk speelt zonder de kop te gebruiken.
5: Ja, dat zeg je heel netjes, maar dat klopt ook. We hebben hier heel, heel goed over gesproken van tevoren. Maar je ziet gewoon de eerste helft dat bepaalde jongens niet weten wat ze moeten doen. Dan merk je ook gewoon dat onze verdedigende leider, Jurie Ter Lauw, ja, die mis je. Dat is een enorm gemis. En daar kom je uiteraard met 1-0 voor. Maar een minuut voor is de 1-1. Doordat iemand een half duel aangaat, dan denk ik, ja, dat is het verschil tussen iemand die lekker kan voetballen of het zakelijk. En dan denk ik op zo'n moment, ja, dan moet je mij doogloos verdedigen. Dan is het die vent met ballen allemaal door de boarding heen. Maar dat is het verschil tussen winnen en verliezen, denk ik.
4: Ik denk ook dat je dus op een gegeven moment, je zag het gebeuren, hè, bij die 1-2. Dat de koppers naar beneden gingen. Dat dus het vechten, want ik heb hier nu al 2-3 keer heb ik de wedstrijd gedaan. Dan zag ik het vechten, maar van elke meter zal ik gewoon eigenlijk helemaal wegvallen. Hè?
5: Ja, maar dat is een stukje teleurstelling die het komt kijken. En dat kan ik alleen onze eigen ploeg verwijten. Want ik heb de laatste wedstrijd bij Floriant.
4: Ja.
5: Staan wij 4 keer 1-op-1 met de keeper in de eerste helft. We scoren zelf niet, zij scoren wel. Dan moet je nog blij zijn als je een punt eruit haalt. Terwijl je daar echt dik had moeten winnen. Vandaag kom je 1-0 voor. Is het met de rust, net voor de rust krijg je een tik 1-1. Nou, we gaan iets veranderen in het systeem. En ik denk dat we de eerste kwartier naar de rust geweldig speelden. Haastig kwam niet eens meer op onze helft. Maar we missen dan ook weer 3 opgelegde kansen. We schieten een bal op de paal, we schieten een bal op de lat. En we staan een keer 1-op-1 met de keeper.
4: Ja.
5: En dan komt eigenlijk uit het niets kom weer zo'n tegengoal. En dan gaan de kopjes hangen, omdat iedereen weet dat we heel veel moeite hebben om te scoren. En dan knakt het bij de jongens. En dan zie je het resultaat. Dan verlies je een wedstrijd.
4: Maar, ik heb al tegen je gezegd, de rest heeft Haastrecht gewonnen.
5: Absoluut. Haastrecht die speelde gewoon goed voetbal. En dus het is een verdiende overwinning. Het is alleen wel zaak bij ons. Ja. Kijk. De mogelijkheden die je krijgt, ja, die moet je gewoon maken. En dan is het gewoon een andere wedstrijd. En in dit stadium is het niet belangrijk of je verdiend wint of niet.
4: En hoe het gebeurt.
5: Nee, het is niet belangrijk. Maar laten we heel eerlijk zijn, dat is dus ook de reden waarom je in deze situatie zit. Dat is ook een stukje kwaliteit. En wij hebben niet genoeg kwaliteit om doelpunten te maken. Ja, dan is het in de voetballerij heel moeilijk om wedstrijden te winnen. En in die situatie zit ik.
4: 2 wedstrijden nog. En allebei finales. Want het kan eventueel toch nog lopen dat je eruit komt, hè?
5: Nou ja, absoluut. Ik bedoel, er is... Kijk, de bouw gaat over ons heen.
4: Ja.
5: Onze andere concurrent VVOR heeft ook verloren. Dus die blijven punt onder ons. Kabouw staat een punt boven ons. Andere kant van het verhaal is wel dat beide clubs nog tegen Omhoort moeten.
4: Ja.
5: En die keer kampioen worden. Ze moeten ook nog tegen Reeuwijk. Dat is ook een ploeg die voor die tweede, derde periode strijdt. Dus daar gaat ook wel wat gebeuren. Alleen ja, het is wel zaak dat wij volgende week weer SVS, die in principe klaar is, ja, dat we er dan staan. En ik denk dat wij met 1 overwinning gewoon de boel over de streep kunnen trekken. Maar dan moet dat wel gebeuren. En het is deze week uithuilen. En volgende week KU terugslaan. Hebben we gelukkig Mella weer terug en Jurie Ter Lauw. Dus dan.
4: En Adam is ook weer terug.
5: Adam is ook weer terug. Dus dan. We geven sowieso niet op wat er ook gebeurt.
4: Ik ken je langer dan vandaag. En ik weet gewoon dat je dus de ploeg zo weet te motiveren. Dat ze misschien gestoord kunnen zijn, maar ze vechten dan voor elke meter. Heb ik gelijk?
5: Ja, dat is denk ik ook mijn opdracht.
4: Ja.
5: Kijk, het komt nu niet meer op voetbaltechnisch aan.
4: Nee, helemaal niet.
5: Absoluut niet belangrijk. Ja, vechten voor iedere meter en die jongens ervan overtuigd krijgen dat met hard werken, dat ook een keer beloond wordt. En misschien valt dan het kwartje wel een keer onze kant op dat we wel die kansen die we krijgen afmaken. En dan is volgende week weer een stuk zonniger als dat het nu is, wellicht. En daar ga ik ook vanuit, hoe dan ook.
4: Ja, docent moet er worden.
5: Ja, nou, misschien wel. Misschien met 2 die uit.
4: Ik ken je al zo lang, dus dat kan ik ook tegen je zeggen. Ik wens je heel veel sterkte. En ik ken je iets langer dan vandaag. Je vecht voor elke meter. En dat geef je ze ook mee, hè?
5: Absoluut. Maar sterkte hoef je mij niet te wensen.
4: Nee.
5: Ik heb liever dat je me succes wens. En,
4: dan succes.
5: Hoe dan ook. blijft ook dan erin.
4: Oké, bedankt voor je interview en bedankt voor de mogelijkheid dat je me gaf om je ook enigszins te kunnen plagen, want ik heb hier ook iets langer dan vandaag. Maar ik hoop dat we het redden, dat wij het redden.
5: Ja, absoluut, want ook jouw hart is toch wel een beetje in deze club verbonden.
4: Een heel klein beetje, hoor.
5: Absoluut.
4: Oké, bedankt Theo. Ook weer even terug in de studio.
0: Dankjewel Jurgen, en ook jij voor je bijdrage inderdaad. En een sportieve, fijne dat Theo van Eck aan kon haken. Jurgen, dankjewel. Goed weekend.
4: Dankjewel, Paul.
0: Is goed, hè? En we spreken elkaar. Dankjewel. Jurgen Veldman was dat daar voor ons te plekken bij die wedstrijd. Dus Ona vanmiddag verloren tegen Haastrecht. 1-4, de uitslag daar. We zijn druk bezig met het verzamelen van de uitslagen van vandaag. Hoort u zometeen ook nog. En we gaan ook nog wel nabeschouwen. Dit is Queen.

komen ze straks nog een keertje tegen. Queen en Crazy Little Thing Called Love was de tweede keer dat we ze hoorden. Vorige uur al met The Kind of Magic uit de jaren 80. Dit was natuurlijk uit de jaren 70. En straks kiezen we voor een plaat die in de jaren 90 opnieuw werd uitgebracht. Was al eerder een uitvoering gemaakt. Maar de versie zoals in de jaren 90 uitkwam op het album Made in Heaven. Die hoort u zometeen van You Don't Fool Me. Die gaan we draaien straks. Dit is lekkere muziek. Mama's Gun heet de band. Even de leden is ook de leden van Young Gun Silver Fox. Maken lekkere soul muziek, soul pop muziek.

0: Dichterbij dan ooit, dat was Bluff hier in Sport op zaterdag. Een tussenstand van de wedstrijd van Jodan Boys. Die zijn natuurlijk nog volop bezig daar bij de wedstrijd in Halsteren. Stand is daar op dit moment 0-2 zojuist gemaakt. 0-2 door Esra Hogeboom. Dat blijkt waarschijnlijk ook wel de ruststand te worden. Want er is denk ik nog een minuutje te spelen ongeveer in de blessuretijd daar bij die wedstrijd. Inmiddels al afgelopen natuurlijk heel veel wedstrijden die om 2:30 begonnen zijn. Waaronder ook de wedstrijd in de vierde klasse tussen RVC 33, vierde klasse D hebben we het over. En VVOR werd vanmiddag gespeeld bij VVOR en RVC 33. Die pakte vandaag de punten 1-2. Een mooie overwinning. En aan de telefoon heb ik de trainer van RVC 33, dat is Wouter van Ginkel. Wouter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Ja, gefeliciteerd met de overwinning.
1: Dankjewel. Welkom in voor overwinning vandaag. Ja, zeker.
0: Dat denk ik ook, ja. Hoe heb je de wedstrijd beleefd vandaag?
1: Oh ja, het was een wedstrijd die we in veel opzichten goed hebben kunnen voorbereiden. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, op een niet heel goed bespeelbaar veld hier in Rotterdam kwamen die, laten we zeggen, de uitingen die VVOR met de informatie die we hadden, die kwamen ook wel terug in het spelbeeld. Mm-hmm. Nou, daar hadden we wel wat moeite mee. Ik moet wel zeggen, dan vervolgens komen we uit de standaard situatie misschien wel een gelijk opgaande wedstrijd 1-0 voor. En krijgen we wel druk op hun achterste. En wordt het toch wel een speelbeeld waarin de veel lange bal gehanteerd wordt. Omdat het veld natuurlijk niet mega goed bespeelbaar is. Ja, en dan komen ze uiteindelijk... Via een penalty in de tweede helft komen ze op gelijke hoogte. Een redelijk makkelijk gegeven penalty.
0: Ja.
1: En ik denk dat we vervolgens 10 minuten in de tweede helft... misschien is later nog 20 minuten tweede helft... kregen hun een tweede gele kaart. Waardoor ze met een man minder kwamen te staan. Nou ja, dan gaan ze nog meer in de omschakeling lange ballen spelen. Moeten wij het geduld opbrengen? Moeten we eigenlijk het spel maken? Maar net als vorige week tegen Bergambacht... speelden we ook tegen een man minder in de laatste fase. En dan blijkt het toch op een of andere manier wat moeilijker... om de rust in de ploeg te houden. Nou ja, dat hebben we ook wel gemerkt. Want eigenlijk was het VVR die het meest dreiging had op onze helft tot aan de laatste 10 minuten. Waarin we wat meer ruimte kregen, ook omdat zij er waarschijnlijk dan gewoon stuk zaten. En uiteindelijk scoort Bram van Leeuwen met op dat moment wel wat terecht, de 2-1. Ja, en dan ga ik toch als een gelukkige trainer weer terug richting Reewijk.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen inderdaad. Ja, mooie overwinning voor jullie. En sowieso natuurlijk het is een rare wedstrijd. VVOR natuurlijk die onderin meedraait en willen de punten nog pakken. Jullie zijn ook nog in de kans voor de periodetitel, hè?
1: Ja, het kan meerdere kanten opgaan. Ik ben ook wel een beetje afhankelijk van wat doen je concurrenten. Ommoord die speelt vandaag gelijk tegen Bergambacht. Wij komen op een punt van de eerste plek van de tweede periode. Nou, we komen ook weer wat dichterbij voor de vierde plek.
0: Ja.
1: Dus ja, het kan nog gek lopen. En we hopen stiekem op een toetje. Maar ja, goed, je kan daarin eigenlijk alleen maar, denk ik, als RVC proberen om twee keer te winnen. En dan kijken wat de concurrenten doen.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Volgende week speel je tegen een ploeg die lager op de ranglijst staat. Dat is Cabau. Ja, goed. Ook misschien niet voor.

0: overschatting waken natuurlijk. Maar wel een lekker vooruitzicht, denk ik, om tegen zo'n ploeg te mogen spelen.
1: Ja, 100%. Het is wel een wedstrijd die ook wel weer, denk ik, het zal ook wel weer een vechtwedstrijd worden. Ja. Wij speelden toen uit bij Cabau eigenlijk ook op een heel matig veld. Dan moet ik zeggen, het veld van RVC ligt er wel beter bij momenteel. Maar we zitten inmiddels in een flow. Laatste 6 wedstrijden verlies je niet.
0: Nee.
1: Ja, dan hopen we dat dit de volgende is. Dat de 7e wedstrijd wordt op rij.
0: Kijk, het zou mooi zijn. Een soort 7-klapper te maken.
1: 100%, ja.
0: Helemaal goed. Nou, dankjewel Wouter voor je bijdrage. En ik wens je in ieder geval een heel goed weekend. Dat gaat denk ik wel lukken met die 3 punten in de tas.
1: Ja, zeker weten. We dragen ze ook op aan Michael Sip. Want die is vandaag een keertje met ATV. Dus,
0: ja, dat klopt. Ja, normaal gesproken is hij altijd een van de vaste gasten. Maar hij gaf mij jouw nummer. Dus dat was een mooi ook alternatief. Want Michael die heeft ook weer een dagje vrij.
1: Super.
0: Hey, ik dank je. En succes ook volgende week. Natuurlijk tegen Cabau dan.
1: Dankjewel en een fijn weekend.
0: Dankjewel Wouter. Groetjes.
1: Okay. Hoi.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N207 Bergambacht-Alfa aan de Rijn staat tussen Haastricht en aansluiting met de N457 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Terug bij Sport op Zaterdag hier bij Gouden Stad Radio, bij BR6 en bij Midland TV. Met laatste uur van dit programma met daarin zometeen nog een korte nabeschouwing. WDS spreken nog de trainer van en vragen naar hoe dat gegaan is vanmiddag bij de wedstrijd tegen Civeo. Ook nog alle uitslagen en de wedstrijden voor volgende week op een rijtje. Maar de hoofdmoot van dit laatste uur van vandaag is in ieder geval de eerste helft van die wedstrijd van Olympia tegen Meerburg, de derde klasse E. De kampioenswedstrijd voor Olympia. Ja, dat wordt een feestje hopelijk vanmiddag. En aan de voorbereidingen zal die liggen. Want er zijn ongetwijfeld al festiviteiten gestart daar. En klaargemaakt voor vanmiddag. Aan de lijn heb ik Peter Kool. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul en goedemiddag luisteraars. Hier vanaf inderdaad het zonovergoten sportpark van Olympia aan de Bodegraafstraatweg. Waar inderdaad de stemming er al goed in zit hoor. Het is ongelooflijk druk hier. Het heeft alles met het weer te maken, maar vooral ook natuurlijk met die mogelijkheid van Olympia om kampioen te worden. Na 20 jaar kan het ze weer gaan lukken vandaag om het kampioenschap binnen te halen. We hebben al een voorproefje gehad vanmiddag hoor. Olympia 2 speelde tegen Jodenbosch 2 en dat waren de nummer 1 en 2 en speelde om het kampioenschap. En dat werd gewonnen door Olympia met 3-2. Zodat het tweede van Olympia in ieder geval het kampioenschap kan gaan vieren. Maar het gaat natuurlijk om het eerste. Tegen Meerburg staan 8 punten voor. Nog 3 wedstrijden te spelen. Ze hebben het helemaal in eigen hand. En alle vooruitzichten zijn gunstig. Maar ze moeten uitkijken. Meerburg is toch wel een verraderlijke ploeg. Ik kan me nog goed de uitwedstrijd herinneren. Die won Olympia weliswaar met 0-2 door 2 doelpunten van Leon van der Velde. Maar het was Meerburg wat eigenlijk de betere ploeg was en die misschien ook wel de betere kans had. Daar kwam Olympia goed weg. Maar ja, dat is misschien wel het geluk wat je als aanstaande kampioen moet gaan hebben. En ze gaan dat vanmiddag doen in een vertrouwde opstelling. Justin van Tol, die staat op doel. Achter Roede, Yassine Hamdani, Marvin Vat, Moritz de Bruin en Kutim Aymadi. Het middenveld bestaat uit Imane El Idrissi, Aart-Jan van Dijk en Jip Kolenbrander. En de voorroede, Reda Arachi, Leon van der Velde en natuurlijk Sofian de Koning. De enige die we dan missen is Thomas Reinaars. Hij is te geblesseerd om vandaag te gaan beginnen. Maar goed, dat moet ook zonder hem kunnen lukken. De aftrap is over 9 minuten en wordt hier drukker en drukker. Het hangt vol met spandoeken. De muziek is volop aanwezig. Alles is ook in voorbereiding om er een fantastisch feest van te maken. Tijdens maar vooral ook na de wedstrijd. Ik ga zeggen, als je hier Gouda bent en je hebt even niks te doen, kom dan maar naar Olympia. Ik denk dat het een hele mooie middag gaat worden hier. De stand gaat hopelijk in het voordeel van Olympia uitpakken. En we gaan het met z'n allen bekijken. En de eerste helft zal ik in ieder geval voor u aanwezig zijn om verslag te doen. En laten we hopen op een mooie uitkomst, want het Goudse voetbal kan wel weer een succes gebruiken. Nou, we gaan het zien vanmiddag en ik laat van me horen.
0: Dankjewel Peter inderdaad. En reden te meer inderdaad om af te reizen dus naar de Bodegraafstraatweg. Want dan heb je in ieder geval wel de tweede helft die je kan horen en kan zien. Dus dat is dan het voordeel natuurlijk als je in de gelegenheid bent. En probeer je uiteraard zoveel mogelijk mee te pakken van die wedstrijd in de eerste 45 minuten. We gaan eventjes kijken naar de uitslagen van vandaag. Voor zover we wat hebben kunnen verzamelen. Er zijn er best wel wat al. En natuurlijk de uitslagen als eerste uit de vierde divisie. Jodenbosch speelt op dit moment nog uit bij Halsteren. Kent een ruststand van 0-2. En weer dus staan weer de tweede helft zojuist begonnen. Andere uitslagen die we hebben kunnen verzamelen. Dat zijn daar behoorlijk wat al. Heerjansdam tegen VOC. Dat is 5-0 geworden. Capelle tegen VUK 2-2. Schravenzander tegen Xerxes DZB 1-0. Portugal tegen SAO 5-0. Portugal kampioen geworden in de vierde divisie. B. Sportclub Feyenoord tegen HBS 1-0. En nog een tussenstand van Westlandia tegen Smitshoek, dat is 0-1. Tweede klasse B. Wat hebben we daar inmiddels al van binnen gekregen? Nou, natuurlijk die uitslag van Donk. Die speelde vanmiddag thuis tegen de Meren. En ze verloren met 1-4. PVCV tegen Zeist, dat is 2-1 geworden. En Montfoort tegen Woudenberg, dat is 2-2 geworden. Dat zijn de uitslagen die ik daar heb uit de tweede klasse B. Dus niet alles nog compleet. Derde klasse E, wel al heel veel van binnengekregen. Aarlanderveen tegen Dokos. Had ik die nou al gekregen? Even kijken, die had ik wel gezien staan. Nou, in ieder geval ASC tegen Esto, dat is 2-0 geworden. Biver tegen Teilingen, 2-0. Dan heb ik nog staan de wedstrijd van Oegstgeest tegen BSC, 3-1. Aarlanderveen tegen Dokos, dat is die inderdaad, 1-6. Groeneweg tegen Koudekerk, 4-0. Dat zijn de uitslagen uit de derde klasse E. Dan de vierde klasse B. Heb ik die al compleet? Even kijken. Ja, BDS tegen Civeo, 1-3. dan de wedstrijd van Altior tegen THVV 4-0. Wouwbrugge Nicolas Boys 1-0. Roda tegen Zwammerdam, dat werd 1-1 vanmiddag. Linschoten tegen KDO 3-3. Blijft retenspannend, razendspannend in die vierde klasse B. Dan, dat zijn dus dan in de vierde klasse B de uitslagen. De vierde klasse D heb ik ze ook nog voor u van op een rijtje gezet. Dat zijn de uitslagen van Bergambacht tegen Omhoort 0-0. Kabouw tegen SVS 2-0. Ona Haastrecht 1-4. Dilettant Floriant, dat werd 4-0. VVOR tegen RVC 1-2. En Moordrecht tegen Lopik, dat is 0 tegen 1 geworden. Schoonhoven was vandaag vrij. Dan de vijfde klasse B. Even kijken wat we daar nog hebben van kunnen verzamelen. Er zijn er een aantal inderdaad. Dat is de wedstrijd van Gouda tegen Rijnstreek. Daar waren we natuurlijk zelf bij aanwezig. 1 tegen 2. De wedstrijd van Stolwijk tegen Lekkerkerk. Dat werd een gelijkspelletje middag 2 tegen 2. 0 tegen 2, dat werd het bij Kamerik tegen ASW. En Reewijk tegen Vep. Reewijk pakte de punten vandaag. 3 punten. 2-0 was de uitslag daar. Sportief tegen Goudrak 3-1. En Moerkapelle tegen SPV. Dat werd 1 tegen 5. Tot zover de uitslagen van vandaag. Dat is hetgene wat ik u alvast kon mededelen. Straks ook nog natuurlijk een overzicht van de wedstrijden van volgende week.

0: Earth, Wind & Fire. Let's Groove Tonight. Eerste plaat van dit laatste uur in Sport op Zaterdag. We gaan nog eventjes nabeschouwen alvorens we straks ook gaan naar de wedstrijd van Olympia tegen Meerburg. Eerst gaan wij dus nabeschouwen, zoals ik al zei, met een wedstrijd die we vandaag niet voor u hadden. Maar we volgen natuurlijk uiteraard wel vaak de verrichtingen van de ploeg in kwestie op de voet. In dit geval geldt dat voor WDS. Zij komen natuurlijk uit in de vierde klasse B en speelden vandaag de wedstrijd tegen CVO 60. Aan de lijn heb ik de trainer van WDS, dat is Gerald van der Kolk. Gerald, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vandaag een nederlaag. 1-2. Lastige middag.
1: Ja, ik denk wel een verdiende nederlaag. Het is overigens 1-3 geworden.
0: 1-3.
1: De laatste seconde van de wedstrijd.
0: Oh, die had ik nog niet meegekregen. Excuses.
1: Nee,
0: maar goed. Ja.
1: Maar ik denk dat we begonnen heel rommelig. Veel lange ballen. Ja. In principe probeer ik dat zo min mogelijk te doen. We waren heel slordig aan de bal. En waardoor we TVO een beetje in de kader hielpen. Maar goed, we komen toch op 1-0. Door de doelpunt van Floris Verhoop. En dan is er nog niks aan de hand en ik zie wel langzaam de wedstrijd een beetje kantelen. En dan zit heel beter initiatief over, het betere positiespel en overal waren we te laat. En dan kom je toch nog 3 minuten voor rust, komen ze op 1-1 vanuit een corner. Dan ga je toch even anders de rust in als dat je met 1-0 voor de rust in gaat.
0: Ja.
1: Maar goed, de wedstrijd was wat gekanteld. Je probeert in de rust probeer wat neer te zetten. Probeer wat compacter te staan, wat verdedigender te staan. Omdat de ruimtes groot werden en moeilijk te belopen waren voor onze middenvelder. Maar goed, dan zijn we 10 minuten naar rust. Ja, en dan worden ze weer. Ja, dan sta je 1-2 achter. En eigenlijk vanaf dat moment heeft die PO de touwtjes in handen gehad. We hebben nog wat kleine mogelijkheden gehad voor de goal. 1 hele grote kans van Elvis van der Stichel, maar goed, die schiet hij naast. Maar goed, dat het dan de 1-3 in de allerlaatste seconde valt, ja. Dat is dan zo, omdat we met 4 spitsen gingen spelen.
0: Ja.
1: Maar ik denk een verdiende nederlaag, maar meer omdat Civeo meer de wil had om te winnen.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Strijdlust misschien die je miste dan ook bij ploeg.
1: Ja, en het kan altijd een keer gebeuren dat het even niet gaat zoals je wilt. Maar je hebt natuurlijk ook met de omstandigheden van tegenstander, kwaliteit van tegenstander te maken. Ja. Alleen dat was de laatste wedstrijd tegen Peenhoven precies hetzelfde. Dat de strijd er niet was of onvoldoende was. Maar goed, we gaan nu de na-competitie in, want we geven Steven over 2-0 verloren had.
0: Ja, klopt.
1: Dus we gaan de na-competitie in, de 30e. Maar dan moeten we wel echt uit een totaal ander paardje tappen.
0: Ja, precies. Ja, want je richt je natuurlijk daar nu op. Volgende week speel je nog tegen Zwammerdam natuurlijk als ploeg die hoger staat. Ja, ja, dat heeft eigenlijk natuurlijk niet zoveel... maakt het ook nog uit voor de indeling in de na-competitie? Even kijken, als je een ploeg...
1: Nee.
0: Dat maakt niet meer uit, hè?
1: Daar kunnen we niet meer overheen.
0: Nee, dat is waar. Ja, kijk ondertussen van
1: de
0: stand.
1: Dus wij weten wel wat onze speeldagen zijn. Dus we spelen de 30e, beginnen we thuis. Tegen wie is het nog niet bekend, maar goed, dat zal volgende week bekend zijn. Dan kunnen we een paar uur daarop richten. Maar volgende week is het inderdaad Zwammerdam. Maar dan moeten we echt uit een ander paardje tappen. We gaan niet inhouden, we gaan geen spelers sparen. We gaan daarin gewoon volle bak vooruit. Want wij moeten gewoon weer die spirit krijgen die we eigenlijk het hele seizoen hebben gehad.
0: Ja.
1: En die zijn we de laatste 2 wedstrijden even kwijt. En dat is eigenlijk een beetje... Niet dat ik me zorgen maak, maar dat is wel iets waar we aan moeten werken.
0: Dat kan ik begrijpen. Dat, ja, dan moet er wel je vertrouwen worden getankt, ook zeker voor die na-competitie. Wat natuurlijk ook op zich altijd een heel soort ander soort competitie natuurlijk weer is. Waar wedstrijden ook altijd anders zijn dan normale reguliere competitie. Dus ja, ik begrijp dat wel inderdaad. Ja. Dus ik wens je er heel veel succes mee, Nigel. Ook alvast met die voorbereidingen. Volgende week dan Zwammerdam. Wel een goede testcase. Dus inderdaad, om vooral dat vertrouwen weer erin te krijgen. Met het team. En zal ongetwijfeld met de training ook gaan gebeuren natuurlijk.
1: Nou ja, we zullen wel meer op de punten gaan trainen die we de laatste 2 wedstrijden onvoldoende gedaan hebben.
0: Ja.
1: Dat we eigenlijk de hele competitie wel goed gedaan hebben.
0: Ja.
1: Kwartje moet even vallen. Maar goed, alle vertrouwen daarin hoor. Want zolang de sfeer positief is en we kunnen lachen en we werken hard, dan heb ik er alle vertrouwen in dat het gewoon om het goed komt.
0: Kijk, dat is een goeie. Dat is de spirit. En als je dat er net overbrengt op je ploeg. En wat je zegt, de ploeg, de sfeer is goed. Is natuurlijk al een hele belangrijke basis voor het vervolg. Daar wens ik succes mee, Gerald.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: En ik wens je, ondanks het verlies, toch nog een heel goed weekend.
1: Yes, vertellen we.
0: Dankjewel, Gerald.
1: Oké.
0: Gerald van der Kolk was dat. Dat is uiteraard de trainer van WDS. We gaan vanuit de vierde klasse een trapje hoger naar de derde klasse. De bovenste regionen natuurlijk. De wedstrijd van Olympia tegen Meerburg. Er is afgetrapt, vermoed ik, Peter. Oh, dit is Peter niet. Nee, het is iemand anders. Oké, okay. Ik had het vermoeden dat ik Peter aan de lijn had. Maar dat is niet zo. Nou, die gaan we zo meteen spreken. Dan draaien we even een plaatje. Een plaatje van Ruben Heijn. It feels right.

0: Ruben en It Feels Right in Sport op zaterdag. We gaan zo meteen naar Olympia toe. Nog eventjes even een tussenstand geven van de wedstrijd van Jodan Boys. Bij Halster uit. Staan nog steeds op 0-2. En de dames van Jodan Boys heeft vanmiddag ook goed gedaan. Die wonnen met 1-4 uit bij Klarenbeek. Belangrijk ook voor de competitie daar. Want ze zijn bijna veilig daarmee. Dus dat is goed nieuws. Nou, goed nieuws, dat gaan we hopelijk ook krijgen vanmiddag vanuit de Bodegraafse Straatweg. Waar de wedstrijd van Olympia dus tegen Meerburg inmiddels is begonnen. Heeft wat vertraging opgeleverd, Peter. Heb ik begrepen dat de rookwolken bijna tot een Reewijk zichtbaar waren?
1: Ja, dat is zeker. We zijn nu 46 seconden bezig. En we zijn dus inderdaad tot later begonnen. Dat er enorm vuurwerk werd afgestoken hier voor de wedstrijd. Een rood-zwart vuurwerk. Wat inderdaad tot ver in Reewijk te zien was. En het belooft veel voor deze wedstrijd. En nou, we gaan maar eens kijken hoe het voetballen gaat. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dus Olympia aan de bal via Aart-Jan van Dijk. Legt hem even terug naar Moritz de Bruin. En die gaat de opbouw van achteruit verzorgen. Doet hij via Marvin Vat. En dan gaat hij naar de linkerkant naar Kuti Maimadi. Maar die gaat hem weer verleggen naar Moritz de Bruin. En die dribbelt weer langzaam naar het middenveld. Terwijl heel Meerburg zich heeft teruggetrokken. En een beetje uit. Graag kampioen worden. Laat maar zien wat je kan dan. Dan wordt die bal diep gespeeld op Ibrahim El Idrissi. Maar dan gaat het weer terug via Sofian de Koning. Het is echt nog even aftasten hoe de verhoudingen liggen nu na die tweede minuut van de wedstrijd. Dan gaat nu Olympia opnieuw beginnen via de rechterkant. En dan doen ze dat via Reda Harachi. Een jongen die een makkelijkheid gemaakt dit jaar, moet ik zeggen. En dat was ook wel nodig, want de topschutter van de velden is veel afwezig geweest. Maar er waren goede vervangers voor. En nu leek Olympia over de rechterkant door te kunnen gaan. Maar dat lukt niet. Yassir Hamdani wordt afgevlacht. En betekent dat Meerburg een vrije trap mag gaan nemen. En Olympia eventjes zich terugplooit richting het eigen 16 meter gebied. Wordt die vrije trap genomen, wordt goed genomen aan de linkerkant van het veld. En even kijken, dan moet daar een Olympiaans been tussen komen. Dat lukt via Aart-Jan van Dijk, die wordt neergelegd. En dan wordt er gefloten voor een overtreding in het voordeel van Olympia. Terwijl de jeugd zich hier laten gelden, is het die vrije trap die inmiddels is genomen. Moritz de Bruin. Kijk even rustig waar hij hem kwijt kan. Ligt hem naar breed naar Marvin Vat. Dan worden we samen met het centrale duo. Dan gaat hij naar links. Dan kun je hem aan Maat. Die zou die de bal in de diepte kunnen geven misschien. Voor die loopactie van Imran El Idrissi. Doet hij goed. Gaat hij naar de rechterkant. Naar Yassir Hamdani. Kijken of die ermee kan. Nee, die neemt geen risico. Gaat er wel weer even terug. Ja, het is in ieder geval langdurig Olympiaans balbezit. Meerburg plooit terug. En het gaat nog even rustig heen en weer. En ook nu weer terug. Niet het meest interessante gedeelte van deze wedstrijd. Daar ben ik van overtuigd. Kom zo meteen bij u terug. Als het iets meer ons brand is. Het is nu nog 0-0. In de vierde minuut tussen Olympia en Meerburg.
0: Dank je Peter. Daar voor de eerste keer vanmiddag. Peter Kool vanaf de Walvisstraat. De wedstrijd is er niet ontbrand. Het vuurwerk wel. Maar het heeft behoorlijk wat opgeleverd daar. Mooi vuurwerkstuk aan het begin van deze wedstrijd. Dagartiesten van vandaag. Ze zijn er voor de derde keer vanmiddag. Na A Kind of Magic, na Crazy Little Thing Called Love, kiezen we voor een wat meer recentere plaat van Queen. Uit de jaren 90 uitgebracht. You Don't Fool Me.

0: bijna 5:30. Tijd om terug te gaan naar de wedstrijd aan de Bodegaafse Straatweg. De wedstrijd tussen Olympia en Meerburg. Hoe gaat het daar, Peter?
1: Ja, we zitten in de 9e minuut. Er staat nog steeds 0-0, laat ik daarmee beginnen. Maar was net een enorme kans voor Olympia. Als aan de rechterkant werd een vrije trap genomen. Scherp aangesneden bij de tweede paal was het Leon van der Velde. Die maar net niet die bal binnen kon werken. Dat was werkelijk een goede kans. En nu is er een uitval van Meerburg. Maar die wordt afgevlacht en afgeploten voor het buitenspel. Dat betekent dat Olympia een vrije trap mag gaan nemen aan het linker verdedigingsblok van Olympia. En die is inmiddels al genomen. Aanvoerder Jip Kolenbrander aan de bal drijft hem op. Wordt niet aangevallen, kan vrij oplopen en gaat de bal naar Moritz de Bruin. De Bruin gaat hier weer naar Marvin Vat, naar Jip Kolenbrander. Zo gaat die bal rustig weer rond. Zoekend naar dat gaatje in die verdediging van Meerburg. Die verdediging, ze zijn hier met een 5-4-1 opstelling. En nu opnieuw een kans voor Olympia. En Leon van der Velde, het is een doelpunt! Het is een doelpunt voor Olympia! Die bal die bleef een beetje hangen in dat strafschopgebied. Ze kwam niet voor de voeten van Leon van der Velde. En dat moet je niet doen! Dat moet je niet doen! Want hij ramt die bal de kruising in. Helemaal kansloze keeper van Meerburg. 10 minuten zijn er nu gespeeld. Olympia is op een voorsprong gekomen. 1-0. We gaan langzaam maar zeker de goede kant op.

0: Ja, het ziet er ook zeker zonnig uit voor Olympia. De lekkere voorsprong zojuist. Leon van der Velde maakte de 1-0 tegen Meerburg. Terug naar die wedstrijd.
1: Ja, we zijn precies 15 minuten bezig. Dus we lopen zo de 16e minuut in. Dus Adriaan van Dijk op het middenveld die de bal heeft voor Olympia. Paast hem naar de linkerkant, naar Kuitim Elmadi. Geeft hem heel goed aan Reda Rachje. Die kan hem heel mooi wegsteken naar Soufiane de Koning. Die moet er op snelheid langs zijn verdediger. Dat lukt. En dat lukt niet helemaal. Want de scheidsrechter zegt, het is geen corner. Het is een doeltrap. En het is vlakbij mijn ogen gebeurd. Dus ik denk dat hij gewoon gelijk heeft. Dat betekent dat Meerburg een doeltrap mag gaan nemen. En Meerburg die nog niet van plan is om de verdedigende stellingen te verlaten. Dus ook die keeper die er gewoon heel lang over doet om die doeltrap te nemen, stuurt nu dan zijn verdedigers weg. Zeg maar, ik ga hem wel lang spelen. Dat doet hij dan ook. Komt die bal hoog en dan komt hij in de buurt van Marvin Vatman. En dan die kan koppen. Dan is het Meerburg die de bal kan oppikken. En dan verspelen ze die bal. Dit is Soufiane de Koning. En die geeft nu aan Leon van der Velde. En dan staat hij weer in het schapgroepje. Hey, dat is een hensbal. Dat is een 100% hensbal. En de scheidsrechter was nu belaagd door spelers van Olympia. Hij is niet van plan om te pleiten voor een strafschop. Maar dit is 100% een penalty voor Olympia. En duidelijke hensbal. Maar hij gaat niet gegeven worden. Dat betekent dat Olympia op een andere manier zal moeten gaan proberen om die voorsprong uit te gaan breiden. Dus in ieder geval nu een ingooi. Als iedereen weer een beetje gekalmeerd en bedaard is, is het de Sier Hamdani die die ingooi zal gaan nemen. Kijk even waar hij hem kwijt kan. Geeft hem dan aan Reda Harachi, helemaal aan de rechterkant van het veld. Bij de cornervlag in de hoek zo'n beetje. En dan wordt het een hoekschop voor Olympia. Ik kan het moeilijk zien, maar nee. Wordt het een ingooi? Nee, het wordt toch nog een ingooi. Er was net als de derde kant van het paaltje ging weer voorbij. Hamdani opnieuw met die bal in zijn handen. Gooit hem nu iets verder. Richting Imrane El Idrissi. Die kan er niet bij, maar het is wel Soufiane de Koning die de bal op kan pikken. Legt hem even terug naar De Bruin. De Bruin Hamdani. Hamdani weer naar De Bruin. En zo combineert Olympia lustig op los. Wordt er nu geopend. Helemaal aan de andere kant. Naar Amade Kuitim Elmadi. Die legt hem even terug naar Marvin Vat. Nou, Olympia is heer en meester in deze wedstrijd. Op dit moment nog geen vuiltje aan de lucht voor de mannen van Erik van Soest. Maar goed, die wedstrijd is natuurlijk nog maar net bezig. En nog lang niet beslist. Het is wel nu nog steeds 1-0 voor Olympia in die kampioenswedstrijd tegen Meerburg.

0: Bruce Springsteen en Glory Days. Natuurlijk van het legendarische album Born in the USA. Staat bij Yodel Boys nog steeds 0 tegen 2. En nou, die wedstrijd die moet al bijna afgelopen zijn, denk ik haast. Maar ja, een minuutje of 10 ongeveer schat ik zo in dat die wedstrijd afgelopen is. Dan hoort u natuurlijk ook die uitslag nog voorbij komen in het programma. We gaan ook zo nog even kijken naar de wedstrijd van volgende week. En we schakelen natuurlijk ook weer over naar de Bodegraafse Straatweg. Sterker nog, ik zie de lijn ook knipperen. Dus we gaan eventjes eerst schakelen met Peter alvorens we deze plaat instarten. Peter.
1: Hallo?
0: Ja, je bent in de uitzending, Peter. We kunnen meteen naar je toe.
1: Dat is mooi. 22 minuten is er gespeeld. En zojuist was er een reuze kans voor Olympia. Sylvian de Koning die alleen op de keeper van Meerburg afging. Stiften maakt mooi over de keeper heen. Maar hij rolde net aan de verkeerde kant van de paal. En over de achterlijn. Zodat de stand nog steeds van 1-0 op het bord staat. Meerburg die wel iets meer zijn verdedigende stellingen heeft losgelaten. En ook wel achter is van ja, als je hier punten of meer wil halen. Dan zul je af en toe ook het eigen stadsvolgiet uit moeten komen. En het is nu Meerburg die wil gaan proberen over die rechterkant aan te vallen. Maar net op dat moment dat ik dat zeg, zegt de scheidsrechter, we gaan even pauzeren. Er wordt een drinkpauze ingelast. Zo warm is het volgens mij ook weer niet. Maar het gaat wel gebeuren. Dus zeker niet het goede moment om nu hier op de Bodegraafstraat te zijn. Halverwege de eerste helft bij een stand van 1 tegen 0 voor Olympia.
0: Dankjewel Peter. Ja, als je ook een verslag moet gaan doen voor een drinkpauze, dan, ja, dan heb je al tijd over. Maar misschien gaat hij zelf ook even een kleine pauze nemen. Spreek hem zo meteen weer. Het is Now Horan.

0: Now Horen and Heaven die we draaiden. We gaan weer terug naar het veld aan de Bodegraafse Straatweg. Er wordt weer gevoetbald, vermoed ik, hè Peter?
1: Zeker, die bal aan de linkerkant in het verdedigingsblok van meer burgerlier van de Velde. Aan de bal wordt hij buiten het strafgebied gedwongen. Kijken waar die roer aan ligt, brengt hem weer in. Wordt hij weggekopt door een verdediger van Meerburg, de Chip Kolenbrander, die dan de afvallende bal moet opvangen. Lukt in eerste instantie niet. Maar in tweede instantie lukt het Aart-Jan van Dijk ook niet. Dat wil zeggen, hij speelt de bal over de zijlijn. Brengt een ingooi voor Meerburg, terwijl het speler van Meerburg even blijft liggen. Maar ik verzeker u, die staat snel weer op. Want er was gewoon niks aan. Kijk, hij staat er weer. Dan kan nu die ingooi wat mij betreft wel gaan volgen. Er heeft wat geduwd tussen een speler van Meerburg en een speler van Olympia. Imran El-Idrissi, die is daar mee bezig. Nou, dan moet die ingooi nu gaan plaatsvinden. En die is genomen. Gaat de bal naar de rechterkant in het verdedigingsblok van Olympia. Dus is de Kolenbrander die daar aan het strijden is om de bal samen met... Moritz de Bruin gaat de bal en wordt ineens geopend op de andere kant. Maar dan is het Yassir Abdane die overneemt. En die stoomt nu op. Is nu inmiddels halverwege de helft van Meerburg. Wordt nauwelijks aangevallen. Nu is het zwartgebied en nu wordt hij pas aangevallen. Dan geeft hij hem voor en dan wordt hij weggekopt. En dan is het Marvin Vat die de bal in eerste instantie opvat. En dan is het Kutje Elmadi die het overneemt voor Olympia. Die kijkt even waar hij hem kwijt kan. Gaat helemaal naar de rechterkant. Maar... Nu Moritz de Bruin inmiddels in balbezit is, die geeft hem weer aan Marvin Vat. En zo is het weer Olympia die de situatie volledig onder controle heeft. Die even de bal richting keeper Rustin van Tol, die nog niet noemenswaardig te doen heeft gehad. Hij heeft nauwelijks de bal nog gehad. Hij heeft de bal inmiddels weer in het spel gebracht. De linkerkant van het veld, Kutje Mahmadi. En ze schuiven die bal rustig rond, zoekend naar die opening in die verdediging van Meerburg. Nu Hamdani. Hamdani heeft zomaar Reda Haraghi. En dan gaat het meestal wat goed gebeuren. Dan gaat er ook nu wat goed gebeuren. Ligt die Leo van der Velde. En die heeft de bal. Oh, wordt in instantie weggewerkt. En dan is het. Is het een doelpunt? Is het Sofian de Koning die dat doelpunt maakt? Het is in eerste instantie Leo van der Velde. Zijn schot kon nog gekeerd worden. Maar die afvallende bal kwam terecht bij Sofian de Koning. En die is de laatste week in een bloedvorm. Dat laat hij die ook weer zien. Hij schuift de bal rustig in de rechterhoek. Achter de keeper van Meerburg. Ik kijk even naar het scorebord. 28 minuten en 28 seconden. De nieuwe stand hier aan de Bodegraafse Straatweg. 2-0 in Olympiaans voordeel.
0: Kijk eens aan. Dankjewel Peter. Daar. We spreken elkaar zo meteen nog wel eventjes natuurlijk bij die wedstrijd. Lekkere voorsprong voor Olympia.

0: van het seizoen. Dat doen zij dan tegen Kwik in de competitie in ieder geval. VOC tegen Schravenzande in de vierde divisie. Smitshoek tegen de sportclub Feyenoord. HBS tegen Capelle. SAO tegen Heerjansdam. RKAVV tegen Portugal. Halsteren tegen Vuk en Xerxes DZB tegen Westlandia in de vierde divisie B. Dan in de tweede klasse B, Oudewater tegen Donk. Ja, dat is een mooi affiche. Zijn we natuurlijk bij aanwezig volgende week zaterdag. VVI speelt tegen PVCV. Woudenberg ontvangt Parkhout. Montfoort tegen Zeist. De Mieren tegen De Bilt. Valleivogels tegen Edo. En Nieuw Utrecht is vrij volgende week. Dan in de derde klasse E, Esto tegen Aarlanderveen. Roak tegen Teilingen. Meerburg tegen Groeneweg. Koudekerk tegen Oegstgeest. BSC 68 tegen ASC. Dokos tegen Biver. En EMM 21 ontvangt volgende week Olympia. Vierde klasse B, KDO tegen NSV 46. Zwammerdam tegen WDS. We hadden er al even over, dan straks met Gerald van der Kolk. Ja, dat is eigenlijk voor WDS gewoon een testcase op weg naar de na-competitie. Zevenhoven tegen Roda 76. Ja, dan moet het volgende week maar gaan gebeuren daar bij Zevenhoven. Dan moet Roda dan maar eventjes de punten gaan pakken en hopelijk een goede zaak, goede weg zetten richting het kampioenschap. Siveo tegen Wouwbrugge. Nicolas Boys, Altior en TAVV tegen Linschoten zijn de andere wedstrijden van volgende week. Vierde klasse D volgende week voor Ona een 6-punten-wedstrijd. Misschien wel een 9-punten-wedstrijd zelfs bij SPS. RVC tegen Kabau. Lopik tegen Bergambacht. Haastrecht tegen Dilettant. Schoonhoven, Moordrecht en Ommoord VVOR. Dat zijn de andere wedstrijden voor volgende week. En Floriant is volgende week vrij. Dan de vijfde klasse B. Gouda is daarin tegen volgende week vrij. We hebben nog de wedstrijd staan van SPV tegen Stolwijk. Web tegen Moeke Pelle. We hebben nog Lekkerkerk tegen Kamerik. Goudrak tegen Reewijk. En Woerden tegen ASB. En Rijnsteek tegen Sportief. Goed, dat zijn de wedstrijden dus voor volgende week. Kijk op de klok. We hebben nog 6 minuten en 47 seconden. Dus we kunnen nog eventjes voluit gaan naar de wedstrijd van Olympia. 2-0 voorsprong en een lekkere voorsprong dus voor de ploeg op weg naar het kampioenschap. Peter.
1: Ja, je vat het goed samen. Het ploeg lijkt echt op weg naar het kampioenschap. Meerburg moet echt wel niet één, maar twee tandjes erbij doen als zij nog twee of drie keer willen gaan scoren tegen Olympia. Dus als om te beginnen een keer af en toe eens over de middenlijn heen moeten komen. En dat doen ze maar zeer sporadisch. Nu mogen ze wel een ingooi gaan nemen. Een meter of vier over die middenlijn heen. Een beetje de hoogte van de dugout van Olympia wordt die ingegooid in voorwaartse richting. Dan wordt hij niet goed ingegooid. Dus Mark Vervat die de bal in eerste instantie weg kan werken. En dan is het Reda Arachi die dat in tweede instantie wil gaan doen. Maar dat gaat dan niet helemaal goed. En dan is Meerburg wel in balbezit. Nu ongeveer halverwege de helft van Olympia. Zouden ze nu dan een keer richting dat strafschopgebied van Olympia kunnen gaan komen. Al inmiddels aan de rechterkant. Moet er verdedigd gaan worden door die Olympianen. En eens even kijken, dat in eerste instantie Sofian de Koning lukt niet. Maar dan is het Jip Kolenbronder en dan lukt het wel. Nee, het is Aart-Jan van Dijk die de bal afpakt van een Meerburg speler. Tikkie erbij krijgen, betekent vrije trap voor Olympia. En laten we die nog maar eens even gaan meenemen dan. De vrije trap die genomen gaat worden door Kuti Malmani. Kijkt even waar hij de bal kwijt kan. Ziet en niet gelijk iemand staan, maar moet hij toch wel die vrije trap gaan nemen. Daarom maar terug even naar keeper Dustin van Tol, de jonge Olympia-doelman vanuit eigen jeugd overgekomen die het zo goed doet in Olympia 1. Vindt die wel veldbal ver naar voren naar Leon van der Velde. Die kopt hem door naar Sofian de Koning en die wil hem steken op Imrani El Idrissi, maar dat lukt net niet. Zit net een Meerburgsbeen tussen. Maar dan is het weer Moritz de Bruin die er bovenop zit en die bal afpakt en de bal onmiddellijk geeft aan de Koning. De Koning geeft hem voor. Daar zit er een hoofd van een verdediger van Meerburg tussen. Dat betekent een hoekschop voor Olympia. Laten we die nog maar even gaan meenemen. Is Reda Arachi die zich daarmee zal gaan belasten. En de goede koppers van Olympia sluipen nu naar voren. Is natuurlijk Leo van der Velde. Maar ook Marvin van Spap sloopt dat strafschopgebied in. Jassir El-Amdani loopt dat strafschopgebied in. Ze zijn er allemaal. Sofian de Koning. Nou, dan moet die bal gaan komen van Arachi. Gaat ook komen. Wordt in eerste instantie kort gegeven. Krijgt hij hem terug en zal hij nu ongetwijfeld gaan voorgeven. Dat doet hij nu. Althans, hij probeert eigenlijk te schieten. Dat lukt niet. De bal wordt geblokkeerd en dan zou Meerburg kunnen gaan uitverdedigen. En dat moeten ze dan doen met een lange bal over naar de rechterkant. Dat doen ze ook wel goed. Dus het Kolenbrander die daar uitstekend tussen zit. En Olympia opnieuw in het balbezit brengt. En dat doen ze via El Idrissi. En dan laat Leon van der Velde die bal uitlopen. Omdat er een speler van de lift van Meerburg geblesseerd op het veld ligt. Dat betekent dat er verzorging wordt toegestaan door de scheidsrechter. Nou, we zijn hier in de 36e

0: minuut. De uitzending is bijna afgelopen. Het gaat hier nog wel even door. Ik voorspel heel voorzichtig een klein feestje hier aan de Bodegraafstraatweg. Het is nog niet zover, maar ze zijn lekker op weg.
1: Ik denk dat ook al, Peter. Het ziet er goed uit. En ik wil jou, Nigel, bedanken voor je bijdrage van vandaag. En ik wens je nog een hele mooie middag en avond toe vanavond. Dat gaat ik wel lukken.
0: Dankjewel, Paul. Tot ziens.
1: Is goed. Veel plezier. Peter Kool was dat voor ons daar bij die wedstrijd. Dus van Olympia, zoals gezegd. Dus we kunnen helaas niet bij zijn. Maar natuurlijk kunt u wel straks de stand uitslagen zien op onze site. En, u heeft ook nog een kwartiertje zometeen om te gaan naar de Bodegraafsestraatweg als u het vervolg daarmee wil pakken. Van die ontmoeting, want ja, het ziet er dus goed uit voor de mannen daar in de derde klasse. Op weg dus naar een trapje hoger. Tweede klasse waar ze heen gaan. Nog even schuin kijken naar de wedstrijd van Jodan Boys. Staan nog steeds op 0-2. Er is nog een, we zitten bijna in blessuretijd daar bij die ontmoeting. Het is de tweede helft dus, waar geen doelpunten vielen. Wel kansen dus voor Jodan Boys in deze wedstrijd. En het ziet er dus naar uit dat zij met een 3 punten vanuit Brabant terugrijden zometeen richting Gouda. Maar de dames deden het middag ook al goed deden in de uitwedstrijd. Die pakten dus de 3 punten bij Klarenbeek. 1-4 was de uitslag daar vandaag.

Goed, wat gaan wij nog doen? Nou, ik kan u in ieder geval attenderen op onze website. Kijk ook een keer daar op gouwenstad.nl. Kunt u dat zien. Informatie heeft ook onze collega's van RTV Midden-Holland hebben dat natuurlijk ook. Waar ook alle uitslagen straks op te zien zijn. Ook sportnieuws is daarop te volgen. Dus als u dat wilt meekrijgen, dan kunt u dat daarop zien. Ook via Twitter, twitter.com/sportopzaterdag. We hebben ook nog een Facebook-account. Dat is ook facebook.com/sportopzaterdag. Dat is over nagedacht.

gaan ons opmaken dus voor de avond. En zoals gezegd, dus alle uitslagen van vandaag staan ook straks op onze website. En kunt u daar ook alles vinden. Ook de wedstrijden van de ploegen dus die wij vanmiddag hebben gevolgd. Het was voor het Goudse voetbal nog niet zo lekker tot nu toe dan. Alhoewel Jodon Boys het wel gewonnen heeft. En althans dat noteren met potlood. En Olympia dus ook een hele goede kans heeft op het kampioenschap met die 2-0 voorsprong. Donk daarentegen verloor met 1-4. Ook diezelfde stand op het scorebord. Een paar kilometer verderop bij de wedstrijd van Ona. Die ging ook onderuit met diezelfde score dus. En de Rijnstreek tegen Gouda, dat werd een overwinning voor de Rijnstreek. Gouda tegen de Rijnstreek werd 1-2 vanmiddag. Bedankt alle verslaggevers van vandaag. Natuurlijk Jurgen Veldman. En we hadden ook Gerrit Schinkel voor ons langs de lijn. André van Echtdom en Onno Hungerink. Zij zaten vandaag voor ons lekker in het zonnetje te kijken naar de wedstrijden van vandaag. En ik zat hier in de studio met veel plezier. Mijn naam is Paul Reinaars dan. Wat mij betreft nog bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Volgende week zit hier Tom Bos.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwestad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. MDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd dichtbij. BR6.
11: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Afgelopen vrijdagmorgen heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Kortenhoeve in Bodegraven. Na de melding heeft de politie de wijk met meerdere eenheden afgezet om de verdachte op te sporen. Volgens de eerste bevindingen zijn twee personen, beide gekleed in zwarte kleding, na de inbraak gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. De politie wist korte tijd later één verdachte aan te houden, een 45-jarige inwoner uit Bodegraven. De tweede verdachte wist te ontkomen. In de omgeving van de Emmakade en de Leister is nog uitgebreid gezocht met behulp van politiehonden en een helikopter, maar de voortvluchtige persoon is niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de inbraak is in volle gang. De politie is daarbij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. De dodenherdenking is ieder jaar live te zien op tv bij BR6. Het ene jaar vanuit Reewijk en het andere jaar vanuit Bodegraven. Vanavond is de dodenherdenking vanaf 19:15 te zien vanuit Reewijk. Aansluitend is de documentaire Echo's van 4045 te zien. De documentaire gaat over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in de dorpskernen van Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. Met de documentaire hopen de makers bij te dragen aan de kennis over wat zich in de oorlogsjaren afspeelde in Reewijk, maar ook in omliggende plaatsen. Veel van deze verhalen zijn nooit eerder vastgelegd. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan, maar bewaard blijven als onderdeel van onze lokale geschiedenis.

0: Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8 hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8 hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Bijherdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BRSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Tot en met zondag 17 mei wordt ook in Bodegraven-Reeuwijk aandacht besteed aan de landelijke Fair Trade weken. De vrijwilligers van Fair Trade vragen extra aandacht voor eerlijke producten met de slogan Buy Fair, Feel Good. Door het kopen van een breed assortiment eerlijke producten en meedoen aan eerlijke handel. In Bodegraven-Reeuwijk doen 73 bedrijven mee aan het principe van eerlijke handel met eerlijke inkomens. Op zaterdagmiddag 16 mei wordt bij De Plus in Waarder een actie gevoerd om klanten die meerdere Fairtrade producten kopen extra te belonen. Van 3 tot 5 uur zijn de vrijwilligers te gast en informeren ze u alles over Fairtrade. Aanstaande zaterdag 9 mei is het Nationale Molendag. In Bodegraven-Reeuwijk is onder andere de Oukoopse Molen van 10 tot 4 uur voor bezoek geopend. Bezoekers kunnen de molen van binnen bekijken en uitleg krijgen over de werking ervan. In deze molen is alles nog aanwezig om een polder droog te malen zoals dat vroeger gebeurde. Na de 60e jaren werd de molen reservemaalwerktuig en hulpgemaal voor het Hoogheemraadschap Rijnlanden. De molen is bereikbaar via de Prinsendijk of vanaf de Oukoopse dijk rechtstreeks naar de molen. U loopt daarbij over particulier terrein. Daarom worden bezoekers vriendelijk verzocht zich als gast te gedragen.

0: het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account VetFitMama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg. Een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum 22 mei 62, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie een bommetje wil maken in natuurwater kan de plas Elfhoeven beter overslaan. Hier geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalg. De Omgevingsdienst Midden-Holland houdt vanaf deze maand tot 1 oktober bij of zwemlocaties in Zuid-Holland aan de veiligheidseisen voldoen. Met zonnig weer is het heerlijk om een duik te nemen in een meer of plas, maar niet alle plekken zijn hiervoor geschikt. De provincie wijst daarom elk jaar officiële zwemlocaties aan waar je veilig en schoon kunt zwemmen. Contact met of inname van blauwalg kan klachten veroorzaken, waaronder huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Waterliefhebbers kunnen wel een duik nemen in de surfplas bij het zandstrandje bij de Reewijkse Hout. Op 17 mei 1943 vertrok een groep Amerikaanse bommenwerpers vanaf een Brits vliegveld voor een missie richting de energiecentrale van IJmuiden. Boven Nederland werd de groep onder vuur genomen door Duits afweergeschut, waardoor de vliegtuigen verspreid raakten. Twee van de bommenwerpers stortten neer in de Noordzijderpolder ten noorden van Bodegraven. Een derde toestel wist een noodlanding te maken in de Meien. De bemanning van het vliegtuig dat de landing in de Meien maakte, heeft dat overleefd en is krijgsgevangen genomen. Ter herinnering aan en als permanente herdenkingsplaats voor de bemanning van het derde toestel wordt op zaterdag 16 mei aanstaande om 11 uur 58 in de nabijheid van de plek waar het toestel de noodlanding heeft gemaakt een monument onthuld.

0: Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.
1: Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis. Kom en geniet van de 49ste Keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse Keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Hallo, met Kees.
6: Truus hier, hoe gaat het?
5: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
3: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
9: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte, hi,
10: goedemorgen.
9: Welkom.
10: Dank u wel.
9: Hoe zit jij er nu bij?
10: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe. Dus ik ben blij dat het weekend is. En, maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
9: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
10: Klopt.
9: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
10: Ja.
9: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
10: Dat is het belangrijkste.
9: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
10: Tuurlijk.
9: Korte intro. Geboren in?
10: Den Haag.
9: Den Haag. Je zat op school?
10: Op het Schatteiland hier in Gouda.
9: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
10: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
9: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
10: Een thuis geworden, ja.
9: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
10: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
9: En welke buurt ben je opgegroeid?
10: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
9: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
10: Dat sowieso.
9: Ja. Nieuwsgierig?
10: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
9: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
10: Ik heb een zusje en een broertje.
9: Dus
10: ja,
9: je bent de oudste?
10: Ik ben de eerste, ja.
9: En hobby's?
10: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
9: Even voor de luisteraar. Ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad.
10: Nee, niet over
9: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel.
10: Of de degen, of de
9: floret naar voren en steken maar?
10: Steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
9: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
10: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
9: Ah, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan dat ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja, klopt. Oh.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk met deze vraag.
1: Nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. En mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. En dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je daar ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Works, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit? Of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral puberteit.
0: De kleine...
1: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, dit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat
1: ja.
0: jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat die... Klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt... en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen. En een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk. En kan ik het daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook... het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog. Ik neem aan dat je nog steeds ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht, ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was toen ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat. Ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van. Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij. Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat.
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand.
0: Ja.
1: Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken, en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit. Want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen. Dan laat ik jou jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst Ach, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier is een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Paken is dan Fries voor opa.
0: Maar wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte, pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde en dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten, doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. Ja. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukzoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: dan kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Ja, dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie, begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, oh, dat vind ik nog...
1: Ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de... Sorry,
1: ja,
0: sorry,
1: ik zat
0: even bij het Stadhuis.
1: Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 10:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja. Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad.
0: Nee.
1: Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: De onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffy. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerst gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog het belangrijkste, polarisatie.
1: Ja.

0: duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
1: Wat is dat?
0: Duurzaamheid. Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiesronde bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
1: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
0: Klopt. En dat mag niet.
1: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuw bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit. Ja. En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
1: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
0: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
1: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
0: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
1: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
0: Ja, nee, absoluut. Maar
1: met de rest van de wereld.
0: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
1: Ja.
0: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
1: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
0: Nee, dat,
1: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
0: Mm.
1: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek.
0: Dat zou ik wel heel leuk vinden.
1: Politiek debatje.
0: Ja.
1: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
0: Rammstein. Ja.
1: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
0: Ja,
1: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
0: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
1: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren, maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Foreigner.
1: The Cold as Ice. Goedenavond, dames en heren. We zijn hier weer met een nieuwe uitzending van de
2: PSS Broeders.
1: Ik zit hier met Brent en
3: Daniel.
1: Hallo, goedenavond. Ik wil eigenlijk gelijk even wat nieuws introduceren. Ik heb van de week samen met Daniel gezeten en gelijk een jingletje gemaakt. Ik ga die gewoon even ingooien. Komt-ie. De categorie carousel. Wij zaten te denken, ja, het is misschien wel leuk om elke avond even een soort thema te bedenken. En dan daar gewoon nummertjes van te pakken. En nou, toevallig zijn we vandaag heel de dag met een andere broeder die ook nog komt zo meteen met zijn boot bezig geweest. Dus wij dachten, we doen het thema boten. En dat kan er eigenlijk maar. Bij mij komt er maar eentje op. Want ja, met een boot vaar je mee. En dan moet ik altijd denken aan Christopher Cross met Sailing. Natuurlijk een geweldig, lekker, rustig yachtrock nummer. Ben ik zelf groot fan van. Geniet ervan. En er komen nog meer leuke nummers aan.

0: kapitein van Acta in de Munich.
1: Ja, natuurlijk kapitein, want zonder kapitein is er geen boot. Tenminste, is er wel een boot. Maar die vaart dan niet. We hebben een verrassing. We hebben natuurlijk al wekenlang over dat Frank op stage is. En dat vinden we natuurlijk jammer, want ja, we zijn natuurlijk de broeders op BSS. Maar vanavond is hij er weer, jongens. Dames en heren, Frank Slingman.
2: Hey, applaus mag ook, hoor, mensen. Moet ik zelf ook even applaus zien.
1: Ja, Frank is weer bij, die is klaar met stage.
2: Ja, dat klopt. Goedenavond, mensen.
1: Je bent er nou één keer?
2: Ja, dan ben ik weer 3 maanden weg. Maar goed.
1: 3 maanden ook?
2: 2.
1: Oh, nou, we redden het wel. In ieder geval, leuk dat je er bent. We gaan even verder met ons nieuwe rubriekje.
3: Categorie-carousel.
1: Ja. We hebben natuurlijk het over boten. Dat hebben jullie net gehoord. We hebben net de kapitein gedraaid. En sailing van Christopher Cross. Ja, en ik blijf nog wel een beetje hangen in... we hebben al gevaren, we hebben kapitein gehad, maar waar ga je heen als je klaar bent met varen, weet je wel? Nou, daar heeft toevallig vader Abraham een heel mooi nummer over geschreven. Dan ga je naar het kleine café. Doe ik even alles uit. Het kleine café aan de haven. Komt-ie. Wacht even hoor.
4: Ho.
1: Hij doet het gewoon niet. Hij gaat gewoon niet draaien.
4: De zender heeft de radio aanzetten.
1: Nou, ik pak wel even een ander nummer. Nou, ik heb er nog eentje klaarstaan. Ook een Nederlands artiest. Alleen...
2: Het kleine café, helaas. We zijn geboycott van het kleine café. Ja.
1: Kleine café is gesloten. Nou, dan doen we even een ander Nederlands artiest. Piet Veerman, die heeft ook een liedje over Sailing Home. Ja, dat is ook wel met boten te maken heb. Ik ben even helemaal van apropos. Geniet er lekker van. Doe deze nou ook al niet. Wat is hier aan de hand?

Ja, daar zijn we weer. Goedenavond, dames en heren. We weten wat er mis is, maar goed dat Frank er weer is, want die had er gelijk door. We gaan gewoon weer verder met het kleine café aan de haven.

Wat was dit? Celio van Piet Veerman was dat. We zijn natuurlijk bezig met de categorie Carousel. Ja, een gloednieuw rubriekje. En ik kom hier binnen en ik denk, ja jongens, wat past nou ook gigantisch goed bij het... Bij boot. Want dat was het thema. Als het golf van de dijk natuurlijk. Dus daar gaan we even van genieten de komende paar minuten.

0: kan uiteraard niet ontbreken. Ja, we zijn nog even bezig met onze boten. Over boten gesproken. Ik heb hier toevallig een eigenaar van de boot in de studio. Oh, hij moet even gaan zitten, want hij komt echt net binnenlopen. Joab, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, Joab heeft dus een boot en daar ben ik eigenlijk heel de dag bezig geweest met de andere broeders. Want hij heeft die boot verkocht.
1: Dat is ongekend.
0: Dus het is een beetje, ja, sorry, als je een boot wil hebben, dan ben je echt wel aan het, sorry, is het een beetje hard, aan het verkeerde adres. Maar ja, we hebben nou het half uurtje er eigenlijk al op zitten, maar ik kan er eentje eigenlijk niet laten. Ik ga hem gewoon even gooien, want ja, dat is voor mij eentje, die kan niet missen.
1: Nee, deze kan niet missen.
0: Gebroeders komen met Boten Anna.

Van Halen. Why Can This Be Love? Ja, we gaan gewoon gelijk even door. We zitten hier even gezellig. Ik zit daar in mijn eentje in de studio. We zitten met z'n allen gezellig bij elkaar hier. Maar er moet ook muziek gedraaid worden. Eén die je niet zo heel vaak hoort. Bob Seger. Met Hollywood Nights.

0: Dames en heren, het is weer zover.
1: Eigen rubriekje.
2: Players gonna play.
0: The players gonna play. Ja, jullie weten allemaal wel dat ik een aardig fan ben van de band Player van Baby Come Back. Die kennen jullie allemaal vast wel. Dus ik heb toen ik hier begon eigenlijk een soort belofte mezelf gedaan. Ik ga elke week één nummer draaien van de band Player. En ik heb er deze week weer eentje uitgekozen. Het is wel hetzelfde album als van Baby Come Back. Even kijken hoor. Het album Player heet hij ook toevallig. Nou, heel leuk. Ik ga hem nog even... Hey, er is een nieuwe broeder aangekomen. We zitten echt met trouwens een hele volle... Jongens, kom eens even naar binnen. We zitten echt met een hele volle studio vandaag. Yeah! Yeah! Ja, je hoort het niet zo goed, maar er zit denk oprecht bij...
3: Oh. Hallo.
0: Yeah. Ja, Frank is er ook. Sorry, Frank is een beetje boos.
3: Hey, studio, let you hear you.
0: Woo! Ja, is dan, kijk. Maar ja, we gaan even verder. Komt-ie, Melanie van Player.

Melanie van Player. Doe nog even één nummer voor de reclame. Oh. Nog één nummertje voor de reclame. We hebben nog een minuutje 5. Ja, zo meteen nog een uur. Even een potje Blackjack met Daniel spelen als je wil. Dan kan je inbellen. 0172-610-220 uit mijn hoofd. Je kan even een appje sturen en dan gaan wij terug reageren. Geniet van Status Quo, whatever you want.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten house muziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven-Reewijk, BR6.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Tin Lizzy, the boys are back in town. Het is weer tijd voor Daniel. Ik weet niet waar die is, maar... Wil jij... Daniel zit me vanuit de kantine aanwijzingen te geven. Als je wilt meespelen, we hebben een WhatsApp. Daar kan je op reageren of een appje sturen. Het nummer luidt 0172-610-220. Herhaling 0172-610-220. Wil jij nou graag potje Blackjack spelen met Daniel? Dat kan. Stuur een appje. Dan gaan we je zo meteen even bellen of in ieder geval even contact opzoeken. En dan gaat Daniel potje Blackjack met je spelen. Maar we gaan eerst nog even een nummertje doen, want anders gaat het wel heel snel. Sister Goldenair van America.

Tribute. Oh. Tribute van de Pasadena's. Right on. We gaan nog één nummertje draaien. Dan gaan we weer een potje bledje spelen. Daniel. Ja, we gaan nog even één nummertje draaien. Ik dacht, het is zo gigantisch lekker weer vandaag. De hele dag heeft het zonnetje geschenen. Geen wolkje aan de lucht. Er past maar één nummer bij. Mr. Blue Sky. Yellow.

Dat was Mr. Blue Sky. En dat betekent dat we echt iets meer herrie in de tent mogen. Zoals je hoort. Op de achtergrond Café Delmar. Even dat weekend inluiden, mensen. Pak een biertje erbij, net als ons. Want we zijn bij... Oké, dat mag ik niet zeggen. Maar wij hebben helemaal geen bier. Wij hebben het over. Wij drinken 0.0 bier. En als jij nou niet tegen alcohol kan, doe dat dan vooral ook. Je hoort hem op de achtergrond al. Ik laat jullie nu gewoon lekker genieten. Dit is...

0: van Café BR6 of BR6 Café, een van die twee. Mensen, we gaan door met potje Blackjack. En dat betekent dat wij met een beller Blackjack gaan spelen met Daniel. Als het goed is, nu aan de telefoon. Goedenavond, meneer.
1: Hallo.
0: Hallo. Met wie heb ik het genoegen?
1: Goedenavond.
0: Met wie heb ik het genoegen?
1: Ja, met Gerard.
0: Gerard?
1: Ja.
0: Waar komt er heen vandaan dan?
1: Nou, ik kom oorspronkelijk uit Limburg. Maar ik woon nou sinds een tijdje in Bodegraven.
0: Oh, echt? Wat vind je van Bodegraven?
1: Ja, prachtig mooi dorp.
0: Echt zo?
1: Ja, heerlijk.
0: En wat vind je van Limburg?
1: Ja, heuvels, hè?
0: Heuvels?
1: Lekker vlaai.
0: Ja, dat klopt. En wat is je baan eigenlijk, als ik vragen mag?
1: Ik ben automonteur.
0: Automonteur in Bodegraven? We hebben al veel te
1: veel. Nee, ik ben nou even werkloos eigenlijk.
0: Oké, wat doe je dan in je vrije tijd?
1: Niet zoveel eigenlijk.
0: Nou, vanavond ga je Blackjack spelen met Daniel. Ja.
1: Hallo Daniel.
2: Goedenavond.
0: Wat was je naam ook alweer?
1: Gerard.
0: Goedenavond Gerard.
2: Gerard.
0: Ik wist niet dat Gerard Ekdom uit Limburg kwam.
2: Gerard Ekdom uit Limburg. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Begrijp je een beetje hoe Blackjack werkt? Of moet ik nog even uitleggen?
1: Nou, een klein beetje.
2: Klein beetje.
0: Wacht, voordat we gaan beginnen, als je verliest, dan moet je het allerstomste nummer op aarde aanvragen. Of komt op de radio. En als je wint, krijg je het allerbeste nummer, wat jij vindt. Snap je het nog? Ik niet.
1: Ja, ik snap het.
0: Dus
1: ja, ja.
0: Wat vind jij het allerstomste nummer op aarde?
1: Nou, ik heb best wel een verschrikkelijke hekel aan APT van, is dat Bruno Mars?
0: Ja, dat is van Bruno Mars, ja. Van APT.
1: Ja. Ja, appetappete.
0: En wat staat er tegenover? Wat is het allerbeste nummer op aarde?
1: Nou, mijn guilty pleasure is wel Janet Jackson met Together Again.
0: Oké, okay, nou ja, dan gaan we daarvoor spelen. Daniel, go ahead.
2: Hallo, Gerard Ekdom. Jij hebt een aas en een 7. En ik, de dealer, heb een 5. Oei. Een hit of stand?
1: Is een aas een 1 of een 11?
2: Een aas is allebei, dus het is een 8. Momenteel is het een 18. Als jij nu een 10 hebt of hoger, of als jij boven de 21 uitkomt, nou, wordt het dan telt de aas als een 1. Dus dan heb je
1: 18. Dus je haakt toch wel voor nog een kaart.
2: Nog een kaart. Dat is een 10. Je hebt nu nog steeds 18.
1: Oh, dan wordt dat spannend. Ja, dan blijf ik toch staan. Ik vind dat toch een beetje eng.
2: Hij blijft staan. Ik de dealer. 15. Nog een kaart. 25. Gerard, je hebt gewonnen.
0: Gerard.
1: Oh, dat is lekker.
2: Gerard, je hebt gewoon gewonnen, ja. Gerard,
1: heerlijk.
0: Gerard, wat zeggen we dan?
1: Nou, dank u wel voor het meespelen en ik wil graag dan Janet Jackson luisteren.
0: Daar komt hij aan, Janet Jackson met Together Jackson. Again.
1: Hoi. Hoi.
0: Hoi.

ik niks. Oh ja, ik snap het wel. Oké, dat was Jan Engeland. Engeland van Elvis. Elvis, zo. Het gaat lekker vandaag. Hetzelfde nummer. Ze hadden ook wat als de vaccin gemaakt en zo. Ja, sexy. Anyway, we gaan even door, want ik weet niet hoe lang het geleden is. Maar het mag wel weer een keer. De Hollandse.

gaan draaien. Met nu eerst een rapnummertje en daarna een old drukker classic. En nu eerst deze. Start dan. Ah, oh, kut. Oh, ik mag niet schelden op de radio. Sorry mensen. Van de kinderen die luistert, hou je kinderen van de radio. Want ik kan niet garanderen dat ik niet af en toe een behoorlijke scheldwoordje of een biertje heb.

0: Dat was Ik Moet Nog Wat Jaren Mee. We zitten midden in de Hollandse inhaalslag. En dan kan je maar één iemand erbij vragen. Dat is Brent. Goedenavond.
1: Ja, hele goede avond.
0: Het volgende nummer, dat is De Rotonde.
1: Ja, ik zat eens even te denken. Wij stonden vanmiddag, waren we met de boot bezig. Stonden we op een gegeven moment hartstikke vast hier in het dorp. En ja, waar denk je dat misliep? Op De Rotonde. Dus de Rotonde, even lekker luisteren naar De Rotonde van Mannenkoor.

mag van mij, van Frans Duits. We doen nog één nummer voor de reclame. Het is 5 voor. Nou, ik heb een nummer van 6 minuten, dan zijn we sowieso safe. Ladies Night van Cool and the Gang. Geniet ervan, fijn weekend, tot volgende week.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Show.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Alles.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met

0: De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-off.